0: te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: donderdag mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen. Amazingers! Keelsnoepjes bij de hand en die radio keihard aan.
1: Meelallen, meedijden, ik ben wie doe.
2: Donderdag
0: van 5 tot 7 in Afslag Zuid.
2: Omroep Brabant.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten je bij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dit zijn Verschuren met het NOS Journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt-het-vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke, maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Hier hoor je Brabant. Elke dag, de hele dag.
1: Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Is er verschuren met het NOS-journaal? President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Ketels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Ketels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Ketels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: BNR Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have your neck. Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Nou, hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gekocht.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant. Het

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En dan zitten we alweer in mei. Zo snel kan het gaan. Wij namen afscheid vorige week van elkaar in april. En dan nu zitten we gewoon weer in de nieuwe maand. De vijfde maand van het jaar. Van harte welkom en fijn dat je erbij bent. Het is tijd voor een kei goede morgen tussen 6 en 10. Terwijl het langzaamaan alweer licht wordt. Het was toch een beetje gisteravond op veel plekken best wel een regenachtige avond. Met volgens mij af en toe ook wel heel veel water wat naar beneden viel. Hopelijk heb je wel een hele fijne nacht gehad. Of ben je onderweg naar huis en heb je ook een fijne nacht kunnen werken. Wij zijn in ieder geval weer klaar voor, want wij gaan er weer tegenaan. Tussen 6 en 10 met heel veel leuke dingen. En gewoon lekker gaan luisteren, dan komt dat echt helemaal goed. Mocht je wakker zijn en zin hebben in de nieuwe week, dan stuur even kei goeiemorgen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Laat het vooral van je horen, vinden wij super fijn. En dan kunnen wij er weer tegenaan vandaag op deze maandag. Met zometeen Mark Morrison en nu de Black Eyed Peas. Met een liedje wat toch al gauw een jaartje of 20 oud is, maar nog steeds tijdloos als je het mij vraagt, met de boodschap die erin zit.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: kei goedemorgen,
3: Jordi Graat.

0: Mark Morrison en Return of the Mac.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kei goedemorgen. Het is vandaag maandag 4 mei. Vandaag gaat gelukkig geregeld de zon schijnen. Vanmiddag is er wel kans op een paar buien. En ook tijdens de dodenherdenking vanavond is er kans op een bui. Maar er zijn gelukkig genoeg plekken waar het droog blijft. Het wordt maximaal 19 graden.
2: Ja, je zei het al. Het is vandaag dodenherdenking 4 mei natuurlijk. Dus vanavond om 8 uur dan is het 2 minuten stil. Het is de dag van de brandweerman.
0: Hey.
2: Ja,
0: en... die hebben genoeg te doen de afgelopen dagen. Dus
2: ja, zeker.
0: Zeker goed dat we die in het zonnetje zetten.
2: Dat ze even mogen uitrusten ook
0: zeker,
2: vandaag.
0: Zeker, absoluut. Ja.
2: Het is ook 4 mei, en dat loopt dan altijd samen. Het is de dag van Star Wars.
0: Nou. Dus de muziekje klinkt altijd als mijn vriendin naar boven komt.
2: Dan gaat op de trap automatisch deze spelen.
0: Dan gaat deze altijd spelen. Mogelijk.
2: Ja, nou, dat heeft dan te maken, de Star Wars dag... Ja. Met dat ze altijd zeiden... May the Fourth be with you.
0: Ja.
2: En nu is het May the Fourth. Hebben ze Force naar Fourth verbasterd. Is het 4 mei Star Wars dag.
0: Kijk. Vandaag jarig, Nelly Vrijda, 90 jaar. Oftewel Maa Vlodder onder andere. Hè. Dat is echt een icoon. Wietse de Groot, Wietse van de Groot, dat is... de voetbalcommentator. Die doet bijvoorbeeld alle grote wedstrijden Europees en zo.
2: Ja, zeker.
0: Een tijdje geleden toen was hij bij de perstribune bij Radio 1.
2: Ja.
0: Maar die jongen die is echt zeg maar bijna tot in... En dat is heel goed, hè, voor duidelijkheid. Tot in precisie met dat vak bezig. Die heeft bijna
2: bezeten.
0: Gewoon 90 minuten in zijn hoofd zitten. En dan moet dat helemaal zo... dus ik vind het echt knap. Mike Durnt, die wordt 54 jaar. En dat is dan weer de bassist van Green Day. Kunnen we daar ook wel een liedje van draaien, Green Day? Die hebben een heel mooi liedje.
2: Oké.
0: Even kijken of die staat er waarschijnlijk wel in. Die ga ik daar draaien. Ja.
2: Ook ben nou wel benieuwd welke het is.
0: Ja, die gaan we daar even draaien. Ja.
2: Oké.
0: Komt goed. Verder in nieuws, Nick.
3: Jazeker, 3 passagiers van een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn overleden door een luchtweginfectie, mogelijk na een besmetting met het Hantavirus. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Hantavirus is een virus dat wordt verspreid door knaagdieren en is niet van mens op mens overdraagbaar. Bij een explosie bij een huis aan de Stefedio in Eindhoven is vannacht aanzienlijke schade aangericht. Meerdere ramen sprongen en in de gevel ontstond ook een scheur. Buurbewoners die werden wakker van de enorme knal. Toen ze buiten keken wat er was gebeurd, zagen ze dat de gevel vlam had gevat.
2: Ik zat het net te lezen en de buurman denkt dus dat het eigenlijk voor hem was.
3: Ja, inderdaad, ik zie het ook.
2: Ja.
3: Dus dat degene die het heeft gedaan zich heeft vergist al dat betreft. Ja. Cabaretier Hans Teeuwen die heeft 2 mannen de zaal uitgezet tijdens een voorstelling in Breda. Die mannen die waren aan het praten en daar was Teeuwen duidelijk niet van gediend. Hij sommeerde op een gegeven moment die mensen dus om weg te gaan.
4: Wegwezen. Ja, wegwezen. Dat is ook graag, denk ik. Ik wil veel te veel vragen. Wil jij blijven? Wat gaat de s'avondje dan doen? Zeg maar, s'avondje dat toe, hè? Het kan niet stout zijn, hè?
3: Het was dus voor het eerst dat hij ook mensen de zaal uit heeft gezet.
0: Ja, prima. Weet je, als ze echt de hele tijd er doorheen zitten te kakelen... dan is het gewoon heel irritant, zit op de eerste rij. Waarschijnlijk hebben ze gedacht van... laten we eens even lekker popiopie doen en... lekker door die voorstelling heen wouden.
3: Hij heeft gezegd dat hij ook het idee had dat ze hadden gedronken en zo. En dat het een beetje van die kakkerige mensen
2: waren. Ik kom ook, Jordi, ook van jouw week. Kom ik vaak in theater of niet?
3: Nee, niet zo.
2: Nee? Ik hou van theater. Maar je ziet gewoon, afhankelijk van de voorstelling, steeds meer mensen daar dronken naartoe gaan. Dat was echt 20 jaar geleden helemaal niet een ding.
3: Nee,
2: toen ik begon met naar het theater gaan, dronk je in de pauze misschien 1 biertje. En na afloop misschien nog 2 of 3. Maar nu komen mensen inderdaad bij dit soort voorstellingen echt gewoon al... Ja, zo half laveloos aan.
0: Ja, je moet dat gewoon niet doen. Als je daar gewoon, als iemand daar zijn best staat te doen op dat podium, moet je gewoon luisteren en natuurlijk mag mee gelachen worden.
2: Tuurlijk, maar ook voor de mensen om je heen.
0: Ja, dat is helemaal irritant. Ja.
2: Want ik zit daar en ik wil gewoon bluff horen of Hans Teeuwens grapjes horen.
0: Ja, en wat ik moet echt zeggen, want ik was een week of 3, 4 geleden was ik bij een voorstelling van Christel. Van Christel Laat natuurlijk. Die gaat er een nieuwe show weer. Die was toen een van de laatste try-outs. En dan wordt er van tevoren ook gezegd van... geen foto's maken, want mensen moeten dat...
3: Moeten dat
0: in de toekomst. Moet ook een verrassing zijn. Ja. En daarom kan ik ook nou niet zeggen wat er gebeurt bij de opening. Maar dat is echt wel dat ik snap van... daar maak je geen foto's voor of geen filmpjes. Zet je telefoon uit dat je niet... En dan toch weer
3: gebeurt
0: tijdens...
3: Het.
0: Ja. Zijn er weer, zat er ook weer een man voor me. En dan heb ik echt zo de behoefte aan om even op zijn schouder te tikken van...
3: Die telefoon.
0: Ben je doof of zo?
2: Nou, moet ik zeggen, ik was ook bij die voorstelling van Christel Later. Daar zat iemand naast mij, jongen. En die was ook de hele tijd aan het praten. De hele tijd foto's aan het maken.
0: Ja.
2: Dat vond ik wel een beetje irritant van je, Jordi.
0: Ja, sorry. 17 minuten over 6.

0: Sniffentiers en Driver Seat hier in een kei goeiemorgen. We gaan zo meteen natuurlijk weer eens even ouderwets. Ouderwets, we doen dat natuurlijk iedere dag na koffie of thee.
1: Wil jij koffie?
0: En dat betekent dat je weer iets mag laten horen van jezelf. We hebben dadelijk weer jouw hulp nodig, jouw steun nodig in de vorm van een appje. Door dadelijk even te laten weten wat voor jou echt een liedje is wat niet mag ontbreken op deze maandagochtend. Dat doen we aan de hand van twee voorbeeldjes, twee fragmentjes dat we laten horen. En zometeen hoeven we alleen maar te laten weten, of je alleen maar te laten weten of het koffie of thee mag zijn voor jou. Luister vooral even mee, denk dan even na, maak daarna je keuze en app dan koffie of thee naar 06 573 282 03. Nou, daar gaan we.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie, Mattia Bazar en T-Cento.
2: Of toch liever een bakje thee?
0: Ja, Keen, Silence It By The Night. Bij thee. Wat is voor jou nou zo'n liedje waarvan je denkt, dat wil ik wel graag horen op deze maandagochtend? Ga je voor Mattia Bazar met T-Cento, dan kom je bij koffie. Of heb je liever thee? Keen, Silence It By The Night. Dan is dat ook natuurlijk helemaal goed, maar dan moet je even thee appen. Dat mag je nu doen naar 06-573-282-03. Dus 06-573-282-03. En laat vooral van je horen. Dan ben ik heel benieuwd waar we uiteindelijk op gaan komen. We zeiden het net al, de bassist van Green Day is vandaag jarig.

0: toch liever een bakje thee?
1: Keen, Silence It By The Night, bij thee vandaag. Wacht niet te lang, want over 2 minuten sluiten wij de stembussen en dan gaan wij de stemmen tellen. Dus als je denkt van ik ga voor koffie, kom je uit bij Mattia Bazaar, zeg je nee, doe maar thee, dan ga je vandaag voor Keen. Stuur even koffie of thee, dat mag dan naar 06-573-28203. En als je iedere dag meedoet, keifijn, doe je heel af en toe mee, ook keifijn. En heb je nog nooit meegedaan, dan zou ik zeggen pak de telefoon en stuur.

0: Over half zeven, we gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Tim Schaap bij de ANWB, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Jordi. Ja, op de weg toch al één file kunnen vinden in de regio. De A2 richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. 4 kilometer en een ruime 5 minuten.
0: Mijn dank is goed, tot straks maar weer.
1: Graag gedaan vandaag.
2: Omroep-Brabant.
0: Wij gaan naar het weer van vandaag. Geregeld gaat de zon schijnen. Vanmiddag is er nog wel kans op een paar buien. Ook tijdens de dode herdenking is er kans op een bui. Dus neem een paraplu mee als je daar naartoe gaat naar een van de dode herdenkingen. Er zijn ook genoeg plaatsen waar het gelukkig droog blijft. Dus het is puur uit voorzorg. Het wordt vandaag maximaal 19 graden. Het nieuws krijg je van Niek.
3: Een explosie vannacht bij een huis in de Eindhovense wijk Bliksembos. Meerdere ramen sprongen en in de gevel ontstond ook een scheur. Die gevel die vatte ook vlam. De bewoner wist zelf het vuur te blussen. Zijn camerabeelden waarop te zien is hoe iemand op een fiets aankomt bij het huis. Daarna hoor je een enorme knal. Het gaat waarschijnlijk om zware vuurwerk. Noodweer in sommige delen van de provincie gisteravond. In Rijen kwam een complete woonwijk onder water te staan. De riolering die kon na de hoeveelheid regen niet aan. Puurdeksels die kwamen omhoog en ook straten liepen vol met water. Ook in Bergen op Zoom zorgde de vele regen in korte tijd voor ondergelopen straten. De brand die dagenlang heeft gewoed in het natuurgebied bij Budel en Weert is onder controle. Rond 9:30 gisteravond werd door de brandweer het sein brandmeester gegeven. De wegafsluitingen daar zijn opgeheven. Bezoekers van het gebied die zouden soms nog wel rook of kleine vlammen kunnen zien. De brandweer wordt door de beheerder, van het terrein ingeschakeld als dat niet nodig is. Desinformatie over de Holocaust duikt steeds vaker op in de Nederlandse klaslokalen. Uit onderzoek van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen blijkt dat leraren geschiedenis en maatschappijleren er regelmatig mee te maken krijgen. De desinformatie wordt onder meer verspreid via sociale media. Je hoort een leerling.
4: Ja, ik kom vooral tegen dat het aantal slachtoffers minder zou moeten zijn geweest in de Holocaust. Het wordt nu geschat op 6 miljoen, maar op TikTok komt dan al tegen dat het rond de 300.000 is.
3: Er gaan ook AI-beelden rond van historische gebeurtenissen. Experts die raden aan om het thuis en in de klas te bespreken en ook om kritisch te blijven. Een stel uit het Amerikaanse New Orleans was aan het werken in de tuin toen ze een steen zagen liggen met letters daarop. Nou, ze belden toch maar eens met experts van een museum in de buurt, omdat ze dachten, wat is dit voor steen? Nou, bleek om een Romeinse grafsteen van bijna 2000 jaar oud te gaan, die jarenlang in een museum in Italië had gelegen. Die steen die was vermist geraakt na de Tweede Wereldoorlog. Waarschijnlijk had een Amerikaanse militair hem meegenomen dat hij in Italië had gevochten. Stel heeft die steen nu teruggegeven aan het museum. Binnenkort dan is hij daar weer te zien voor het publiek.
0: En dan ga je maar verweerd wel.
3: Ja, ja, dat wel. Ja, ja, ja. Hij lag gewoon ergens onder de grond. Ja. In die tuin.
0: Nou, ik zal mijn tuin ook eens onder gaan spitten.
5: Ja, wie weet wat er allemaal ligt.
0: Kijk, goedemorgen. 6 minuten over 6:30. Zometeen gaan we voor koffie of gaan we voor thee? Dat is de vraag. Eerst Madness.

0: Lenny Kravitz. Het is bijna kwart voor zeven.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Hoogste tijd om naar koffie of thee te gaan. Soraya, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Had je een beetje een fijn weekend?
2: Ja, zeker hoor.
0: Ja, heb je nog wat leuks gedaan of was het gewoon op het gemakje?
2: Nee, we zijn lekker naar Danny Vera geweest.
0: Dus, naar Danny Vera, waar kwam die?
2: 013.
0: 013? Oh, wat goed. En een goede show, beetje genoten?
2: Ja, was super.
0: Oh,
2: ja.
0: Kijk, dat is altijd goed, hè? Danny Vera kunnen we straks misschien wel weer wat van gaan draaien, is wel leuk. Ja, vandaag vooral aan het werk.
2: Ja, ik ben onderweg naar het werk.
0: Ah, kijk, nou, dan gaat dat vast wel goed komen, maar... Ja, toch ligt ook een beetje de muzikale minuten die voor ons liggen in jouw handen. Want gaan wij voor koffie of gaan wij voor thee deze ochtend?
2: Ik ga graag voor koffie.
0: Koffie, ja. Voor, ik had eerlijk gezegd een beetje verwacht dat Kien wel...
3: Het was ook
0: het
3: echt
0: over de streep zou gaan
3: heel
0: trekken,
3: spannend.
0: Want heel veel luisteraars zijn heel erg fan van Kien. En dat snappen wij ook. Maar het is uiteindelijk inderdaad Ticento geworden.
2: En, ja, wel een vrolijk zomersnummer, zeg maar.
0: Nou, dat snap ik helemaal. En het mooiste is, want je zit natuurlijk in de auto... jij mag hem in de auto keihard meeblaren van ons.
2: Nou, dat ga ik dan zeker.
3: Ja, gaan we wel eerst ophangen.
0: Ja, als je het niet erg vindt, doen wij wel eerst even het liedje... en dan tegen de tijd dat begint te zingen... dan hebben wij wel de verbinding al verbroken. Dat is niks persoonlijks, Soraya, maar dat is gewoon meer uit zelfbescherming.
2: Nee,
3: wij zingen hier ook altijd mee, maar dan doen we ook de microfoon dicht.
0: Nee hoor, zonder gij maak er een kei mooie dag van.
2: Ja, jullie ook.
0: Werk, Sam. En dank voor het stemmen. Sowieso iedereen dank voor het stemmen. En uiteindelijk is het dus Mattia Bazar geworden en Ticento.

0: me.
1: Olivia Dean and So Easy to Fall in Love. En daar weten wij alles van, hè?
2: Ja.
1: It's so easy to fall in love.
2: Ja, zeker.
1: Nou. Maar goed. We hebben zometeen om iets na zeven de werelds nieuwsoverzicht. Niek heeft dan voor ons weer natuurlijk het laatste nieuws. Eén van die berichten. Ja, daar moeten wij nou gaan raden waar het over gaat. Want hij geeft voor nu alleen de titel van een bericht. Nou, vorige week was het niet een hele beste week. Sterker nog, volgens mij was het één schamel puntje in een paar dagen.
2: Ik had één punt en dat was het.
3: Op de eerste dag.
1: Ja, ja. Dus, maar goed. We gaan voor de volle 100% weer proberen veel punten binnen te hengelen. Waar gaat het, of wat is de titel? En dan mogen wij gaan raden waar het over gaat.
3: Dit kun je ook doen op een militair terrein.
1: Dit kun je ook doen op een militair terrein.
2: Zou het te maken hebben met die branden van vorige week? Want dat was natuurlijk in, behalve dan bij de carpet ride, nou, voornamelijk op militaire terreinen.
1: Ik ga iets heel plat zeggen. Een seksfilm opnemen.
2: Oh.
1: Omdat ik denk precies. Dat het iets bizars is.
2: Ik zeg een halve marathon organiseren.
3: Oké.
2: Terwijl ze aan het oefenen zijn voor de spanning. Ja. Nee, geen idee. Ja.
1: Wij gaan het zo meteen horen wat het is geworden. Ik weet zeker dat het goed zit.

0: keuze over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
2: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
3: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje lang charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. 7:02. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Tim Schaap bij de ANWB. Goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen Jordi. Ja, op de weg is het tot nu toe vrij goed te doen hoor. Let wel op, er kunnen in de regio hierna wat mistbanken voorkomen. Wees dus extra alert als je de weg op gaat. 1 file te melden. Op de A2 naar Utrecht tussen Empel en Waardenburg. 8 kilometer en een klein kwartiertje.
6: Kijk, dankjewel zometeen. Ja, het is maandag, dus dan gaan we altijd bellen met Jan Biggel in de vroege ochtend. Eens kijken wat hij allemaal weer mee heeft gemaakt.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
11: kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Ik krijg een vakantiebroertje.
14: Huh?
13: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
14: Cool, wil ik ook.
15: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
16: EuropaKinderhulp.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
19: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf, met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, wonen was nog nooit zo mooi.
20: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed met de

0: Exclusive.com. Govende Exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
4: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
5: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: Kei. Goedemorgen.
8: Jordi Graat.

0: Robin S. en Show Me Love.
1: Een kei goeiemorgen.
0: Zeker een kei goeiemorgen. Het is bijna 11 minuten over 7. Het is weer langzaamaan licht aan het worden. Het is vandaag maandag 4 mei. Vandaag schijnt geregeld de zon. Dat is sowieso goed. Kans op een paar buitjes. Ook tijdens dodenherdenking vanavond is er kans op een buitje. Dus neem voor de zekerheid een paraplu mee als je daar naartoe gaat. Gelukkig genoeg plekken waar het wel gewoon droog blijft. En het is ongeveer 19 graden maximaal vandaag.
2: Even een blik in de geschiedenis. In 1959 worden de eerste Grammys uitgereikt. In 1814 arriveert Napoleon op Elba. En in 1956 was het onthulling van het monument op de Dam.
0: Oh ja, tuurlijk ja.
2: Ja.
0: Vandaag onder andere jarig. Peer Koopmeijners, 26 jaar, de voetballer. Jan Mulder, 81. Dat had ik die man toch ook niet gegeven?
2: Nee,
0: ik had die
2: zeker.
0: Een beetje halverwege de 70 gegeven. Ja. Maar, En Inger Nielsen, die is vandaag 67. En dan kom je uiteindelijk hieruit.
3: 2 x 3 is 4.
0: Pippi Langkous.
3: Wie is 9, kreeg de wereld in, naar mijn eigen zin.
0: Benieuwd hoeveel mensen nou dit mee gaan zingen thuis.
2: Ja, en de rest van de dag in je hoofd.
0: Ja, dat is wel een beetje zo'n oorwerkje. Verder in nieuws, Cynique.
4: Een levende witsnuitdolfijn is gisteravond gestrand bij de kust van Egmond aan Zee. Het dier is overgebracht naar de opvang van SOS Dolfijn, waar het wordt onderzocht. Komt zelden voor dat een witsnuitdolfijn aanspoelt in Nederland.
0: Zal ons moeder vandaag even... Ja.
4: Door noodweer is gisteravond een complete woonwijk in Rijen onder water komen te staan. Door de hevige regenval kon de riolering het niet aan. Putdeksels die werden omhoog gedrukt en straten liepen vol met water. Ook Bergen-op-Zoom kreeg een flinke hoosbui te verduren. En dan voor 7 zei ik, dit kun je ook doen op een militair terrein. Jordi, jij dacht het opnemen van een seksfilm.
0: Ja.
4: Mark, jij dacht een halve marathon organiseren.
0: Bijvoorbeeld, ja.
4: Nee, het is allebei niet goed.
0: Nou, helaas, begin van de week.
2: Nul punten.
4: Het gaat over duizenden mensen die afgelopen dagen bij een illegale rave in Frankrijk waren. Dat was op een militair terrein dat nog steeds wordt gebruikt. Het feest ging dagen aan een stuk door. En mensen die kwamen met campers, caravans en tenten naar dat feest toe. De Franse militairen probeerden het terrein nog leeg te maken, zodat ze weer konden oefenen. Maar ja, dan hadden de feestvierders geen boodschap.
0: Ja, het lijkt mij dus een goede oefening dat die militairen dus daar de boel ontruimen. Ja, dat is ook een oefening,
2: ja, dat is mislukt.
0: Met scherpschutters en alles erop en eraan.
2: Ja. Ja,
0: het is wel... ik zie die ook al aankomen, die gasten. Ja, jullie moeten allemaal weg. Hey, jongens, wegwezen, is hier geen kleedfeest.
2: Ja, dat kan niet, we zijn nog aan het feesten.
0: Ja, dat je daar ook een illegale rave doet. Ja, normaal gesproken zou je toch op een gegeven moment...
4: Is dat op verlaten, verlaten punten?
2: Ja. Ja, misschien dachten ze dat het verlaten was. En dachten ze, wie schiet er toch op ons?
0: Ja. Waarom komen er nou ook maar rookbommen in de tent? Dat is een goede rookmachine. Maar bleek, waar die militairen... Ja. Die de boel weg moest...

0: Survivor en Burning Heart. Het is exact 10 minuten voor 7:30. En op maandag, dan weet je hoe ver het is. Dan gaan we altijd even bellen met Jan Biggel. Jan, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Jordi en goedemorgen Mark. We hebben er weer zin in, hè? We hebben er weer zin
2: in. Nou, ik hoor het.
1: Het is weer zover. Ja.
0: Potverdorie, Jan. Ben je altijd, als jij je ogen opent, dat je gelijk volle chas erin gaat?
1: Jongen, als je zo'n vrouw hebt als ik, dan ben je helemaal... Dan begint mijn dag helemaal goed.
0: Wat lief. Wat lief. Had je een goed weekend of wat heb je deze week gedaan?
1: Nou, ik had een heel goed weekend, want het was hier mijn vakantie. Dus hier de camping, ik zit op de camping en de camping zat goed vol. Dus
0: Tuurlijk. Ja. Want sinds wanneer ben je daar weer echt weer veel te vinden? Is dat deze week weer?
1: Dat is eigenlijk deze week, ja, want ik heb het nog wel terug gehad. Want we kwamen toen terug uit Turkije, van die Turkije-reis.
0: Ja, ja.

0: Want dan zijn we wel klaar. Dus ja, dan zijn we hier een beetje aan het genieten. En ja, het leuke was, ik had die mensen hier op de camping staan ook al lang niet meer gezien.
1: Nee.
0: Kijk, en dan naar vrijdags weten niet. Dan komen ze allemaal weer naar de camping. En dan komen we in de kantine samen. En dan hebben we een leuke dag. Dus afgelopen vrijdag was een ontzettende leuke dag weer geworden. En er was ook een latertje geworden, moet ik eerlijk zeggen. Die heel veel meer van. Alleen maar net gezellig was. Dat hadden we wel, maar het was leuk, ja.
1: Ja, dat is toch altijd fantastisch. Hey, en even wel goed om te vermelden. Want ik zag ook weer dat jij deze week had aangekondigd dat er weer een Jan Biggel fandag aankomt, Jan.
0: Ja, 31 mei.
1: Ja.
0: Hebben we vorig jaar ook gedaan. Ik moet zeggen, dat was de mensen, die vonden het zo leuk. En het was echt weer herhaling vatbaar. Ik denk, dan doe ik dat dit jaar weer. En met verschillende artiesten die opkomen treden. Dus dat wordt een hele gezellige dag. Voor de kinderen heb ik allemaal wat extra's. Er staan springkussen. En ik heb natuurlijk wel hele leuke dingen voor de kinderen mee te geven. Dat ze toch een leuke herinnering hebben aan de Jan Biggeldag natuurlijk.
1: Ja, wat leuk. En daar kunnen mensen gewoon tickets voor halen, toch?
0: Daar kunnen mensen tickets bij bestellen, ja, behoeven 1827. Maar ze kunnen natuurlijk ook aan de deur gewoon, want ze vroegen, ja, zijn er nog genoeg kaartjes? Jongens, er zijn meer dan genoeg kaartjes, want die kom ik echt allemaal niet kwijt, want het is toch zo groot.
1: Ja, het is dus gigantisch, dat klopt trouwens.
0: Ja. Jullie nemen er ook ooit hard voor muziek op, dus dat wordt keigezellig. En gewoon het mooi aankleden en dat we de mensen gewoon een heel leuke middag kunnen bezorgen.
1: Ja.
0: En dat allemaal voor een tientje.
1: Nou.
0: En dat vind ik eigenlijk geen geld.
1: Nee.
0: En het is gewoon zo, weet je niet, van aan de deur is 12,5 euro. Want ja, zeggen ze van, ja, waarom doen die voorverkoop? Ik zeg, nou, ik moet natuurlijk wel ook een beetje een indicatie hebben waar ik uit kan geven. Want de vorige keer hebben we een beetje verlies geleden. Dat vind ik er helemaal niet erg. Ja, dat hadden ooit, ik heb er niet zoveel verstand van. Dus ja, voor mij is het geen verdienmodel. Het is gewoon een leuke dag geven aan hoe fans. Die men ook gewoon elke dag eigenlijk een leuke dag geven.
1: Ja, tuurlijk.
0: En dan denk ik, dan doe ik in een dag weer terug. En dan wil ik gewoon voor die mensen gewoon een heel leuke dag. Dat ik ook een pratje kan maken, een fotomomentje. En wel leuke dingen dan aan mensen kan vertellen. Maar ook leuke dingen aan mensen kunnen doen.
1: Sowieso een gezellige middag toch? Ik weet in ieder geval van vorig jaar dat jij dat super leuk vond.
0: Ja, zeker wel. Iedereen vond het leuk, dus het was echt weer herhaling vatbaar. En dan komen er weer hele leuke artiesten. Die worden in de loop van deze maand er allemaal vermeld.
1: Ja.
0: En we hebben een hele leuke afterparty, want de vorige keer konden we er niet zo goed naar huis. En we hadden eigenlijk verlies geleden. Ik zeg, dat doen we een afterparty. Ik zeg, dan knallen we gewoon nog een keer met z'n allen flink tegenaan. Ik zeg, misschien hebben we dan Kiet komen te staan. Ik zeg, we maken het uit, ja, want... Ja.
1: Dat is ook waar,
2: ja.
0: Ja, dat is ook waar. Van dat zingen word ik toch niet rijk, daar ben ik al achter gekomen.
1: Ja, dag. Hey, en ben je de komende dagen nog gewoon op de camping?
0: Ik ben tot dinsdag op de camping. Dan gaan we naar huis, want ik moet dinsdag heb ik nog een optreden. Dus dan ga ik vroeg naar huis.
1: Ja.
0: En dan kan Helga de was doen en weet ik het allemaal. De vrouwen dingen, weet je. En dan ga ik wel lekker zingen. En dan kom ik terug in een helemaal opgewerkt huis en alles. En dan is alles weer spikkerspan. En dan gaan we terug naar de camping.
1: Ach, kijk, heerlijk. Dat is wel keileuk, zeg. Nou, dat vind ik sowieso top. Nou, Jan, dan spreken we elkaar volgende week weer. En dan ben ik benieuwd hoe jouw weekend dan weer is geweest, jongen.
0: Nou, ik kan jou vertellen, jongen, dat wordt weer één groot feest. Onthoud dat. Want ik ga leuke dingen doen vandaag. Ik ga leuke dingen doen, maar die vertel ik volgende week pas.
1: Oh, dat is goed. Dan doen we dat. Oké.
2: Okay.
1: Hey, Jan, fijne maandag, hè. Houdoe.
0: Komt

0: Barry White en You See the Trouble With Me uit de jaren 70. Hier in een kei goeiemorgen. We gaan natuurlijk dadelijk richting het laatste nieuws. En Niek weet voor ons wat daar allemaal in het bulletin zit.
1: Onder andere gaat het over een explosie bij een huis in Eindhoven. En de spelers van voetbalclub Ipswich Town die vieren de promotie met een bekende zanger.
0: FC Stone? Of wat zei je nou?
1: Ipswich.
0: Ik ben benieuwd. Gaan we het zo horen.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
2: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
6: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
7: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
8: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
9: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
5: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
2: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Het is exact 7:30. Kijk, goedemorgen, je luistert naar Omroep Brabant. We gaan naar het verkeer, dat krijg je van Tim Schaap van de ANWB.
10: Jazeker, goedemorgen jongens. Op de meeste plekken valt er gelukkig niet al te veel te melden op de Brabantse wegen. Nu wel één file op de A27, Gorkum-Breda tussen Werkendam en Hank. 3 kilometer en een kleine 10 minuten. En verder geen enkele file die boven de 5 minuten uitkomt.
0: Nou, dat is helemaal top zeg. Lekker doorknallen. Nou, dat komt helemaal goed.
11: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag. De zon gaat geregeld schijnen. Er is vanmiddag wel kans op een buitje. Ook tijdens Doda denk ik is er kans op een bui. Maar er zijn genoeg plekken in de provincie waar het gelukkig droog blijft. Het is maximaal 19 graden. Maar zometeen de details van Weerplaza. Over een minuutje of 10 tijdens het uitgebreide weer. We gaan eerst naar het nieuws met Niek.
1: Een explosie vannacht bij een huis in de Eindhovense wijk Bliksembos. Meerdere ramen sprongen en in de gevel ontstond ook een scheur. De gevel vatte ook vlam. De bewoner wist het vuur zelf te blussen. Zijn camerabeelden waarop te zien is hoe iemand op een fiets aankomt bij het huis. Daarna hoor je een enorme knal. Het gaat waarschijnlijk om zwaar vuurwerk. Tientallen restaurants in het zuidoosten van Brabant zijn benaderd door een oplichter. Ene Michael stuurde een e-mail waarin hij beweert ziek te zijn geworden na een etentje in het restaurant. En hij vraagt om een betaalde bedrag terug te storten op zijn rekening. Bij sommige restaurants bleek hij niet in het reserveringssysteem te staan. Er waren ook restaurants waarbij ze niet het gerecht serveerden dat hij naar eigen zeggen had besteld. Een man die vannacht met de auto slingerend over de weg reed in Uden is zijn auto voorlopig kwijt. Agenten hebben de wagen in beslag genomen. Ze hadden een man die onder invloed van drugs was eerder op de avond een rijverbod gegeven en een waarschuwing dat als hij toch weer zou gaan rijden hij zijn auto moest inleveren. Nou, later zagen agenten hem toch weer rijden en kon hij dus de sleutels inleveren. Zeker 3 passagiers van een Nederlands cruiseschip zijn overleden door een luchtweginfectie, mogelijk na een besmetting met het Hantavirus. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er zijn ook 3 opvarenden ziek geworden. NOS-correspondent Alice van Gelder.
12: Er is dus ook een Brit die ziek is geworden en die ligt op de intensive care inmiddels in Zuid-Afrika, in de stad Johannesburg. En bij hem zou het Hantavirus zijn bevestigd. Bij de rest zou dat nog niet bekend zijn. En het Hantavirus, dat is een groep virussen die wordt overgedragen door knaagdieren. Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd.
1: De 2 andere zieken zijn bemanningsleden die dringend medische zorg nodig hebben. Nederland wil ze repatriëren, maar daar heeft Kaapverdië nog geen toestemming voor gegeven. Het schip ligt daar nu voor de kust. De Engelse voetbalclub Ipswich Town, moet ik zeggen, promoveert naar de Premier League, het hoogste niveau van Engeland. Was daarom een groot feest zaterdagavond. De bekende zanger Ed Sheeran, die al zijn hele leven fan is van de club en zelfs mede aandeelhouder is, die ging de kleedkamer in en zong met de spelers een van zijn grootste hits.
13: Hey, say, she's in the class, hey, say,
10: Ik moet zeggen, zongen het goed, want dit gaat voorlopig gewoon nog even door.
0: Ja. Heerlijk.
11: Ja, Ed Sheeran zal ze om even zeggen. Dus die,
10: En vandaag is daar weer een groot feest, want ze gaan daar ook met een bus door de stad. Net zoals PSV.
0: Lekker man.
11: Nou, dat is fantastisch.
0: Heel Ipswich, dit toch duurt 2 minuten. Dan zijn ze heel Ipswich door.
11: Ja, ik wou net zeggen.
0: Nee, ja, het klinkt als een hele kleine stad. Ik ga het even opzoeken.
10: Je hebt geen flauw idee, eerlijk gezegd.
0: Oh, er woont 138.000 man. Nee.
11: Nou, ze bollijk
0: zijn. Duurt nog wel even.
11: Ja,
0: toch.
11: Bollijk stadje.
0: Het voelt als een heel klein dorpje of zo, maar...
11: Ja. Ja, het is wel een flink stadje.
0: Ja.
11: Nee, wel leuk. Ja, en het is toch fantastisch. Moet je kijken hoe ver die hier gekomen zijn. Nou.
10: Zeker.
11: En dan gaan ze gewoon op het hoogste niveau voetballen.
0: Ja, dat is toch top.
11: Echt top. Ik ben heel benieuwd hoe dat weer allemaal gaat. En dan, wat mij betreft, tenminste, ik neem aan dat ze die deal hebben gesloten. Iedere wedstrijd, voordat het gaat beginnen, even een optreden van De Net.
0: Dat zou wel mooi zijn.
11: Even De Net die even op de middenstip komt met een gitaar.
0: Ik denk niet dat het op wereldtournee gaat, want die wil hier ook wel bij zijn.
11: Ja, die gaat iedere wedstrijd even een liedje doen en dan ons nieuw album promoten en zo. De Net, die het
0: dat is jammer, hij zou eigenlijk hier bij Omroep Brabant komen optreden, maar daar gaat helaas
11: dat
0: nog
11: moeten
0: niet
11: zeggen.
0: Door.
11: Ja, helaas.
0: Ja.
11: Ja, kei goedemorgen. Zometeen ons spelletje Raad de Plaats. Als je mee wil doen, mag je vast plaats appen. Zometeen leg ik alles uit.

0: Heavy D and the Boys and Now That We Found Love. 9 minuten over half 8, we gaan naar het weer. Berend van Weerplaza, goedemorgen.
1: Ja, een hele goede morgen.
0: Het was, volgens mij is er behoorlijk wat gevallen nog de afgelopen 24 uur. Het ging echt van het mooie zonneschijn naar een heel ander weertype, hè?
1: Klopt inderdaad, ja. Vooral gisteren hebben we natuurlijk flink wat buitjes gehad. En eigenlijk was dat ook wel meer dan welkom natuurlijk, hè. Want het was inmiddels toch wel behoorlijk droog aan het worden. Dus dat hebben we inmiddels afgesloten. En ook vandaag moeten we wel rekening gaan houden met enkele stevige buien die gaan overtrekken. Dat is nu nog niet het geval, want vanochtend blijft het gewoon overal droog. Wel nog wat mist dat hier en daar voorkomt, maar dat gaat ook wel in de loop van de ochtend oplossen. Veel zon hoeven we zeker niet te verwachten vandaag. En vanmiddag zien we dan verspreid over de provincie enkele stevige. Wederom dus wel regen- en onweersbuien gaan ontstaan. Het gaat om lokale buien, dus van plek tot plek kan het weer echt wel flink gaan verschillen. En ook vanavond tijdens de dodenherdenking is echt wel een buitje mogelijk.
0: En dan vanavond en vannacht en morgen en zo, want blijven we een beetje in dit weer? Of hoe gaat het eruit zien?
1: Ja, de komende dagen moeten we echt rekening houden met een stuk frisser weer dan gebruikelijk. En ook zeker wat regen hier en daar. Het is nog wel een beetje onzeker hoe het regengebied waar we morgen mee te maken krijgen, waar dat precies komt te liggen. Want het gaat een beetje om een slepend front dat waarschijnlijk precies boven Brabant komt te liggen. En dan vooral in het zuidoosten van de provincie moeten we echt wel langdurige rekening gaan houden met langdurige perioden van regen. Terwijl in het westen van de provincie misschien zelfs gewoon de hele dag droog kan gaan blijven. Dus waar die scheidingslijn precies komt te liggen, is nog een beetje onzeker. Maar het ziet er in ieder geval niet heel lekker uit. Dat morgen wordt het ook hooguit 15 graden. Ook woensdag valt dan zeker nog in het zuidoosten van de provincie flink wat regen bij temperaturen van hooguit 12 graden. Dus dat is echt wel een stuk frisser weer dan gebruikt.
0: Het is niet hopen dat je deze week nog op de camping staat, Berend. Want dan zou ik zeggen, graaf maar een gul om de tent.
1: Ja, het ziet er niet heel best uit. Maar goed, ik heb natuurlijk ook altijd goed nieuws te brengen. Want vanaf donderdag gaat de zon weer gewoon geregeld schijnen. En dan gaat de temperatuur ook een flink oplopen.
0: Kijk, dat is fantastisch. Keigoed. Mag je hartelijk danken en een mooie dag, hè?
1: Zelfde.
2: Raad de plaats.
0: Wij gaan naar Raad de plaats. Dat is ons spelletje op maandag. Het is heel simpel. Je bent op dit moment ergens in een dorp, een stad. Kan in Brabant zijn, in Nederland of misschien wel het buitenland. Ja, en Mark en ik die hebben straks een minuut de tijd om te gaan raden welke plaats jij bent.
3: Ja, en dat kan, als je nu in de auto zit, maakt niet uit. Of als je gewoon ergens thuis bent, is ook altijd goed.
0: Nee.
3: Je bent altijd ergens.
0: En dan mogen we een minuut lang vragen aan jou gaan stellen. En het is heel simpel. Die mag je alleen maar beantwoorden met ja of nee. Nou, na een minuut gaat natuurlijk de klok. Die stopt dan. Dan is de tijd ook voorbij. Dan mogen wij één plaats noemen. Hebben we dan de goede plaats te pakken, dan win jij het Keigoeiemorgen prijzenpakket. Dus mocht je nou denken, ik wil wel kandidaat zijn en kans maken op dat prijzenpakket, dan mag je nu even plaats appen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Niet vertellen waar je bent, dus alleen de plaats. Alleen wordt plaats appen, dan komt het verder helemaal goed. En wie weet heb jij straks wel samen met ons een minuut de tijd om, we moeten het toch een beetje samen doen. Jij moet antwoorden geven met ja of nee. Wij moeten de juiste vraag stellen. En dan hoop ik dat we na een minuut kunnen zeggen, dit is de plaats. En dat jij dan kan zeggen, yes,
3: het is goed. Twee keer achter elkaar misgegaan, dus ik voel dat het vandaag goed gaat.
0: Dus wil je meedoen als kandidaat, dan mag je nu even plaats appen naar 06-573-28203. En maakt niet uit waar je bent, hè. Of je nou thuis bent, misschien ben je op vakantie, misschien ben je op je werk, waar je ook bent. Je bent op dit moment op een plaats, in een plaats. En dat mogen wij dan gaan raden. Dus wil je meedoen als kandidaat voor het Keigoeiemorgen prijspakket, app dan even de studio. En wie weet hebben we je zo aan de lijn.

0: donderdag mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen. Amazingers! Keelsnoepjes bij de hand en die radio keihard aan.
1: Meelallen, meedijden, ik ben wie doe.
2: Donderdag
0: van 5 tot 7 in Afslag Zuid.

0: Nederland en België samenkomen. Flemming en Meteor en niet nodig.
1: Raad de plaats.
0: We gaan een spelletje doen. Raad de plaats. Arjan, kei, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, normaal gesproken zou ik weer willen weten of je een leuk weekend hebt gehad. En of je ergens leuks geweest bent en dat soort dingen. Maar dat kan alleen maar ten nadele van zijn dat er al van alles verklapt wordt voor het spelletje. Dus ja, daar gaat het even niet, helaas.
2: Nee,
0: het is niet dat ik niet geïnteresseerd ben in jou, absoluut niet.
1: Misschien kunnen we wel vragen, hoe gaat het met je?
0: Ja, dat is nou,
1: dat kan nog net.
0: Vraag kan nog net.
2: Nou, bij mij gaat goed.
0: Ah, gelukkig.
1: Oké, okay, top.
0: Ja. Wij gaan zo meteen de klok starten. Dan gaan wij allerlei vragen stellen. Die mag je met ja of nee beantwoorden. Na een minuut is de tijd voorbij en mogen wij één plek noemen. En dan hopen wij maar dat we de goede hebben. En dan hopen wij echt van harte, want het is al 2 weken compleet misgegaan, dat we voor jou een prijspakket binnen gaan slepen.
2: Ja, dat is wel mooi begin van de mijn maand.
0: Ja, weet dat wij ons best doen.
2: Ja, daar ga ik wel van uit.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Maar ik ben ook zo scherp als een mes. Let's go.
0: Daar gaan we. En Niek, jij bent een soort van derde denktank, hè?
3: Ik doe altijd mee.
0: Niek doet ook altijd mee. Die kunnen we altijd nog om hulp vragen. Weet je, net als met Weekend Miljonairs. Dat je net even
1: de bellen een bekende.
0: Ik heb bellen bekende. Dus daar komt goed. Oké, Arjan, daar gaan we. Ben jij op dit moment in een dorp?
2: Ja.
1: En is dat in Oost-Brabant?
2: Nee.
0: Is dat in West-Brabant?
2: Nee.
1: Oké, dat is dus in Midden-Brabant. Ligt het onder Tilburg nog?
2: Nee.
0: Ligt het dus in het noorden van Brabant?
2: Ja, klopt.
1: Oké.
0: Okay.
1: Ligt het aan de A59?
2: Ja.
1: Oké.
0: Is het een groot dorp?
2: Nee.
1: Komt er ook een bekende dachter vandaan?
2: Nee.
1: Oké.
0: Ligt het met veel dorpjes daaromheen? Ligt er veel dorpjes bij elkaar?
2: Ja.
1: Ja?
0: Oké. We zitten ergens in de goede hoek.
1: Ja, maar zeker. Ligt het in de buurt van Den Bosch?
2: Ja.
1: Oké.
0: Okay.
1: Nog één vraag, kom Jordi.
0: Nee,
1: is niet gelukt.
0: Godsam.
1: Ja, jammer. Wij gaan heel even overleggen. Blijf heel even bij ons, Arjan.
0: Nou,
4: De tijd is om.
1: Kijk, het ligt in de buurt van Den Bosch. Het ligt aan de A59. Ja. Het is niet Vlijmen, want daar komt Michael Vergerwe vandaan. Dan hou je nog Engelen, Nieuwkuik, Elshout, Drunen over. De rest vind ik dan te ver weg liggen. Eens?
0: Ja.
1: Nou.
0: Wat denk jij, Niek?
3: Ja, ik zou ook denken Nieuwkuik.
1: Ja? Ja. Ik wijs ook naar Nieuwkijk met mijn pijltje.
0: Ja?
1: Ja.
0: Arjan.
2: Ja?
0: Is het Nieuwkijk?
2: Nee!
0: Ah! Ah!
2: En jullie hebben de dorpsnaam wel genoemd.
0: Ook daar nog.
2: Jullie zijn echt heel warm, dan niet bloedheet.
1: Oh. Wat was het?
2: Elshout.
0: Wat erg.
2: Zo kort bij.
1: Het is, we kunnen naartoe lopen vanaf nu.
2: Ja, en ik had juist nog in het begin van het gesprek een hint genoemd.
0: Wat dan?
2: De meimaand.
1: Ja.
2: Dat is een bedevaartsmaand.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt trouwens, heb je gelijk in. Ja, daar heb ik totaal. Ja, daarom doe ik ook nooit meer aan Wie is de Mol. Want je kan mij 100 aanwijzingen geven, daar heb ik het nooit niet door.
1: Oh.
2: Nee, dus, daar kom ik achter.
1: Deze voelt toch extra zuur.
0: Ja, dit is niet leuk.
2: Ja,
0: dat zeg ik jou heel eerlijk.
2: Nee, helaas.
0: Ik heb hier een beetje. Arjan, spijt me. Ja, we moeten streng zijn.
1: Ja,
0: mede dankzij de prijzencommissie. Die zegt, het moet natuurlijk wel.
1: Het moet wel gewoon kloppen.
2: Dat snap ik.
0: Ja. Nou ja.
2: Maar ja, 3 maal is scheepsrecht, dus dan moet het volgende week toch lukken.
1: Ja, ik ben bang dat volgende week 4 keer scheepsrecht helemaal. Maar ja, je kunt niet alles hebben.
2: Nee, dat klopt.
0: Nou, sorry Arjan. En ik hoop ondanks alles dat je toch een kei mooie dag gaat hebben.
2: Oh, zeker weten. Gaat goed komen.
0: Houdoe, hè.
2: Hey, houdoe.
0: Ja, dit is echt shit. Dat meen ik serieus. Ik had het echt graag voor Arjan binnengehengeld. Maar ja. Oké, nou helaas, het is niet gelukt. Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kans op de maandag met Raad de Plaats. En dan hopen wij wel dat dadelijk zul je zien dat mensen ook niet meer mee gaan doen. Omdat ze denken, ja, het is goed met jullie. Jullie raden het toch nog.
1: Ja, maar ik stuur stiekem probeer ik altijd wel het troostprijsje op te sturen als het echt hard misgaat. Okay. Okay. Dus je kunt gewoon meedoen.
0: Okay.
1: Maar het is wel, deze doet wel
0: ja,
1: echt pijn.
0: Het is niet leuk.
1: Soms dan zitten we er zo ver naast en dan kan ik ermee leven. Ja. Dan denk ik, ja, nou, het zal ja, wel.
0: Of we krijgen verkeerde signalen, maar dit was
1: ja,
0: echt...
1: Ja, als iemand ja. zegt, is het in West-Brabant? Ja, en het is Os. Ja, dat, het gebeurt. Maar deze is wel echt zuur.
0: Helaas. Nou goed. Wij gaan richting nieuws, weer verkeer. Straks onder andere even bellen met de brandweer, want die had natuurlijk een druk weekend. En Robert van Beckhoven komt langs hier in de studio. En dat is sowieso een feestje.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
8: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
9: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
10: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
11: Pijnenburg Schoenen en je dag lang.
10: Voor deskundig advies naar Pijnenburgschoenen. Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8:00 worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
14: There's a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
13: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
15: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
13: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: 8:02. Kijk, goeiemorgen. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Tim Schaap bij de ANWB. Goedemorgen.
17: Hey, goedemorgen Jordi. Ja, op de meeste plekken valt de spits eigenlijk alles wel mee. Er staan wel dagelijkse files hoor, maar die zijn korter dan gebruikelijk. Natuurlijk vanwege de meivakantie. Op de A2 bijvoorbeeld het geval vanuit Utrecht naar Den Bosch. Nog wel file tussen Beest en Zaltbommel. 6 kilometer, een kleine 10 minuten. Ook op de A27 Utrecht-Breda is het bal. Tussen Noordeloos en Werkendam 5 minuutjes. Dan heb je die file gehad. De A27 naar Breda kom je vanaf Werkendam in de volgende file terecht. Tot aan Hank, een kleine 10 minuutjes. En dan tot slot de A50 nog naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 8 kilometer. Je bent 10 minuten later op de plaats van bestemming.
16: Ja, weet je wat is, Tim? Die scholen die hebben dat allemaal heel slim voor elkaar. Want die hebben natuurlijk vandaag gezegd, want die hebben natuurlijk net 2 weken meivakantie gehad. Ja. Vandaag is dan studiedag voor velen. Oftewel, lekker cursusje doen en dat soort dingen. Wat prima is, hè? Wat
17: verzorgde lunch en tijd naar huis.
16: De lunch en eventueel of een teamuitje.
18: Ja, nou, morgen. En ik kan jou vertellen, deze studiedag heeft helemaal niks te maken. Het is puur toeval dat het morgen dan bevrijdingsdag is. Het is puur toeval.
16: Ja, want morgen is bevrijdingsdag en dan hebben ze ook weer. Hebben jullie morgen, even voor mij, hebben jullie morgen gewoon een normaal rooster?
17: Ja, wij wel. Ik zit hier 's ochtends vroeg weer.
16: Ja, wij ook. Wij moeten gewoon opkomen.
17: Maar dat is 1 in de 5 jaar, hè? Dat is helemaal handig om te onthouden.
16: Dus,
17: maar die kinderen die zijn dus straks 2,5 week niet op school geweest. Die gaan zich opnieuw voorstellen aan de vriendjes, denk ik.
16: Ik maak me ernstige zorgen. Die lopen achter. Die weten niet meer hoe ze in de klas moeten gaan zitten.
18: Nee, die volgen elkaar allemaal gewoon nog op Snapchat.
17: Oh ja, tuurlijk. Ze zitten gewoon nieuws naar elkaar te sturen. Ja, dag. Daarom, tuurlijk. Nou, daarom, helder.
16: Dus vandaar dat dus morgen, ik denk dat zit je morgen bij ons?
17: Nee, sorry. De collega's van Radio 1. Mag ik de nieuwszender doen?
16: En wie krijgen wij morgen?
17: Of Erwin of Wijnand. Ben je niet aan
16: het hoofd? Vraag dan of die vast wel leuke moppen voorbereiden. Van levensvragen. Dan hebben we in ieder geval wat te kletsen samen.
17: Gaan we doen, is goed. Ik zal een filosofisch moppenboek opzoeken.
19: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
20: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
21: True Lease met Grenke.
22: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
21: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
22: Precies wat we nodig hadden.
21: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
23: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
24: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
25: Voor het maaien van je gras.
24: Voor het reinigen van je terras.
25: Voor het snoeien van je haag.
24: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
26: Stiel, sterk werk.
27: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
28: Dynamisch.
27: Maar in de winter wil ik zekerheid.
29: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
30: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
24: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
26: Stiel, sterk werk.
31: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
1: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
31: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
1: Koppens biedt veel meer.
31: Kom langs in Volkel.
1: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
2: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
2: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
4: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: Kei. Goedemorgen.
8: Jordi Graaf.

0: Ja, Nena en Kim Wild tezamen. Any place, anywhere, anytime.
1: Kei goeiemorgen.
0: Zeker, kei goeiemorgen. Het is 8:12. Deze maandag de 4e van mei schijnt gelukkig geregeld de zon. Dat gaat allemaal nog gebeuren als het goed is. Er zijn wel kans op een paar buitjes. En ook tijdens de dodea, denk ik, is er kans op een bui. Dus als je daar naartoe gaat, ik zeg het nog maar een keertje, neem in ieder geval een paraplu mee of iets dat je droog staat. Gelukkig zijn er ook veel droge perioden, hoor, vanavond. Dus ja, laten we maar hopen gewoon op het beste. En het wordt in ieder geval dus maximaal 19 graden.
2: En dat allemaal op de dag tegen het pesten. Dat is vandaag.
0: Heel goed.
2: De dag van de sinaasappelsap. En de A73 gaat op de schop bij Boksmeer.
0: Klopt trouwens, ja. Ja. Ja, dat is waar. Het is vandaag dus dode herdenking. Vanavond is de dag van de brandweerman. Daar gaan we straks even nog mee bellen met een brandweerman. Eens even kijken hoe het de afgelopen dagen is geweest. En waarom, misschien hebben ze nog wel mensen nodig op de dag van de brandweerman. Wie zal het zeggen? En het is ook Star Wars dag. Ja, het is net of bij mij de voordeur open gaat. En als ze weer thuis komt, dan klinkt dit muziekje. En daarom is het ook een bijzondere dag.
2: Het is een bijzondere dag, Star Wars.
3: Ja, ik snap het ook.
0: Niek, wat zit er in het nieuws?
3: Max Verstappen, onder andere, die heeft gisteren uren na afloop van de Grand Prix van Miami een tijdstraf van 5 seconden gekregen. Omdat Charles Leclerc een nog forsere straf van 20 seconden ontving, behield de Red Bull-coureur wel zijn 5e plek. Atlete Mickey Ketels uit Schijndel, die heeft de marathon van Vancouver gewonnen. De 27-jarige kampioen op de marathon legde de 42 kilometer en 195 meter af in een tijd van 2 uur, 33 minuten en 1 seconde. Ja, 2 minuten.
0: 2 minuten,
3: ja, dat
0: is
3: wel heel snel. Het was ruim onder het oude parcoursrecord. Dat was ongeveer 1,5 minuut sneller. Ze wonnen 3 weken geleden ook al het NK tijdens de marathon van Rotterdam. Een agenten van de politie Maashorst en Uden die stonden gisteren raar te kijken toen ze een automobilist zagen die een pruik droeg. Daarmee probeerde de man een nieuwe politiecontrole te voorkomen. De man was een nacht eerder namelijk betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. Hij weigerde toen de ademanalyse. Daarop moest hij zijn rijbewijs inleveren. Maar ja, een dag later ging hij dus toch weer op pad. Ja.
2: Met een pruik.
0: Ja, met een pruik. Ja, goed. Ja. Ja. Het is ook echt dat je dan denkt van want dan herkennen ze me niet.
2: Een pruik bij de feestwinkel kopen en gewoon denken, ik stap in de auto.
0: En als je dan ook een goede pruik koopt, een goede pruik kost dan gauw een paar honderd euro, maar dit was waarschijnlijk zo'n feestpruikje van 15 euro. Ja,
3: op de site hebben we een foto van de pruik.
2: Ik ga eens even kijken.
3: Ja.
2: Dat is wel een feestwinkelpruik,
0: ja. Ja, nee, dat is hier inderdaad, ja. Ja, nee, dat is echt, bij Halloween zou ze hem afkeuren, laat ik het zo zeggen. Man, maar goed.
2: Nou ja, er zijn 2 boetes wel, toch?
0: Ja, er zijn 2 boetes, ja. Dat lijkt mij ook.

0: ABBA en Waterloo. Want het is zomaar jaga. Het is vandaag de dag van de brandweer. En op zich is dat, komt het allemaal een beetje samen, zeker in de afgelopen week. Want in heel Brabant en daarbuiten waren veel grote branden natuurlijk. Jesse die is vriend van de show, maar ook brandweerman in Geldrop. Jesse, kei goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Natuurlijk om te beginnen van harte gefeliciteerd. Want ook voor jou de dag van de brandweerman. Toch een feestelijke dag. Hoe lang ben je al brandweerman eigenlijk?
1: Ik zit nu een jaar of vier bij Gelder, dus vanaf 2022.
0: En daarvoor, dat is jouw eerste korps, zeg maar, waar je nu bij zit?
1: Zeker. En dat blijft meestal ook wel zo, want dat is ook gebonden aan je woonplaats natuurlijk.
0: Dus, nee, snap ik. Zeker. Nee, maar ik dacht, misschien heb jij eerst nog op een andere plek gewoond en was je misschien bij een ander korps of
1: nee,
0: zo vandaag.
1: Nee, geboren en getogen in Gelder.
0: Kijk, maar je hebt natuurlijk wel een beetje een drukke week gehad, of niet? Want het is wel ook misschien bijna toeval dat vandaag de dag van de brandweer is. Want hoe waren de laatste dagen voor jou?
1: Ja, inderdaad, druk. Het is dat we natuurlijk met z'n allen doen, dus dat de last een beetje verdeeld wordt. Maar het aantal meldingen, dat viel wel op vorige week inderdaad.
0: Ja, is dat iets waar jullie misschien ook wel een beetje, misschien niet bang, maar wel vaak over gehad hebben als brandweermannen onderling? Dat zodra het droger wordt, dat het toch allemaal snel weer mis kan gaan?
1: Ja, dan gaat het natuurlijk vaker mis inderdaad. Maar wat het mooiste is van brandweermannen, wij oefenen natuurlijk iedere week. We hebben iedere week een oefenavond als vrijwilligers zijnde. En je mag het eigenlijk niet zeggen, maar stiekem hoop je er toch een beetje op dat waar je voor oefent, dat je daar ook een keer voor kan komen te staan.
0: Dat snap ik ook.
1: Wij nou iedere week zeg maar... Een

0: En daarmee brengen wij eigenlijk voor heel de bemanning, zeg maar, daar nieuwe ademluchtflessen. Dus dat is ook wel belangrijk.
1: Ja, op die fiets. Ja, dat ze in ieder geval daar gewoon wel een beetje veilig kunnen staan. En ook met voldoende zuurstof.
0: Ja, juist, dat je in de rook, kan werken. Ja. En daarna zijn we met diezelfde wagen weer naar Budel geweest. Want ook daar hadden ze dringend behoefte aan ademlucht. Dus en dat is het enige regionaal voertuig, zeg maar, wat dat kan. Dus die bedienen wij vanuit jou op.
1: En dit is dus ondanks dat jij dus bij vrijwilliger bent bij de brandweer. Dat jij gewoon ieder moment, je kan nu midden in het gesprek opgepiept worden.
0: Ja, precies. Ja, dat zou inderdaad kunnen. Ja, dat is hoe het werkt. En dat is ook waar je een beetje mee moet leren leven. Maar zo werkt het wel voor 80% in Nederland.
1: Ja. Is het wel het mooiste wat je doet? Brandweerman zijn?
0: Ja, zeker. Ja, het is toch, je probeert er rekening mee te houden. Hè. Kijk, ik kom zelf van de jeugdbrandweer. Dus vanaf mijn 13e bij de jeugdbrandweer gezeten en zo een beetje doorstroomd.
1: Ja.
0: Dan probeer je daar toch een beetje rekening mee te houden. En hetzelfde geldt voor familie en vrienden.
1: Ja.
0: Die moeten er ook heel erg rekening mee houden.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel.
2: En je werk.
1: En je werk,
2: want jij zei vorige week gewoon ineens, ik ben er even een weekje niet. Kijk maar op het nieuws waarom.
0: Ja, inderdaad. Ja, daar hebben inderdaad heel veel mensen ook last van. Het zijn vooral de werkgevers die hier iets in moeten betekenen. En daarom wordt het vanuit de veiligheidsregio ook heel erg aangemoedigd om brandweervrijwilligers in dienst te hebben.
1: Ja. Wat moet je eigenlijk kunnen als brandweerman? Een serieuze vraag. Niet dat je denkt dat ik het bagatelliseer, maar ik bedoel, wat zijn de belangrijkste dingen om überhaupt bij zo'n korps te kunnen komen?
0: Het belangrijkste is denk ik dat je gewoon een goede gast bent. Of een goede vrouwke, zeg maar. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat je gewoon goed in de groep ligt.
1: Ja.
0: Want het is toch meer. Je spendeert heel veel tijd met die mensen, zeg maar. Maar het moet ook wel gezellig zijn. We hebben iedere week een oefenavond. Dan komt er een uitdrukje tussendoor. Dan is het weer een keer een feestavond die we samen organiseren. Dus ik denk dat het allerbelangrijkste wat je kan hebben is, zeg maar, gewoon dat je sociaal goed onderlegd bent.
1: Ja.
0: Maar daarnaast ook natuurlijk de basisvaardigheden van een brander. Hè, dat je een beetje fit bent. Dat je zware dingen kan tillen. En dat je ook niet per se bang bent voor dingen waar je naartoe gaat. Want ja, waar mensen natuurlijk normaal gesproken van weglopen, daar gaan wij naartoe.
2: Ja, en een beetje tegen hitte ken. Want ik vind het met 28 graden al warm.
1: Ja,
0: het was vorige week toen wij in Oorschot stonden inderdaad, al midden op de hei. Toen was het al een mooie dag.
1: Dan gaat het snel, hè? Ja,
0: en dan ook nog die vlammen erbij, dan is het toch best warm. Maar niet dat een van de basisvaardigheden is.
1: Nee.
0: Maar die worden allemaal wel getest en aangeleerd in de opleiding.
1: En tot slot, jij zei van ja, het is inderdaad best wel moeilijk om voor veel korpsen nu mensen daarbij te krijgen. Vertel ons nog één keer voor mensen die nu luisteren, waarom zouden ze zich aan moeten melden bij zo'n korps?
0: Nou, het brengt ten eerste een hele mooie nieuwe vriendengroep in je leven.
1: Dat dus geloof ik.
0: Dat sowieso. En daarnaast voegt het echt iets toe. Want je weet in één keer veel meer wat er speelt in de samenleving. En je kan ook echt je steentje bijdragen. En ja, dat klinkt heel cliché, maar het is, ja, weet je, als je in je eigen dorp, zeg maar, want daar is het toch vaak, daar zijn toch 90% van de uitdrukken. Als je daar de mensen kan helpen en verder kan helpen, ja, dat is toch wel iets moois.
1: Ja, absoluut. Ja,
2: en sowieso bedankt, want jullie houden toch de boel veilig op veel momenten.
1: Ja, en ondanks alles hoop ik ook dat het een klein beetje rustig blijft de komende weken. Dat je niet weer dagen op de hei staat.
0: Een beetje bijslapen.
1: Dat is waar.
2: Wij gunnen jou een fik, maar nu even niet.
1: Jesse, bedankt, hè. Fijne dag.
0: Bedankt.
1: Houdoe.
2: Hoi.

0: is Niall Horan. En Slow Hands in een keigoeie morgen. Zometeen naar het nieuws met Niek.
1: Onder andere gaat het over een explosie bij een huis in Eindhoven en een Amerikaan die wel heel veel over had voor een paar nieuwe Pokémon-kaarten.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SVK Benelux.
2: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Weet je waar ik mama mee ga verrassen op Moederdag? Met een cadeau van Rousseau.
5: Verwen je moeder met een chocoladehart, wensplaat, overheerlijke bonbons of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Moederdag iets bijzonders.
6: Met Rousseau chocolade.
5: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
7: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
0: Het is exact 8:30. Kijk, goedemorgen. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Tim Schaap bij de ANWB. Het is een rustige ochtendspit volgens mij.
8: Zeker, ja hoor. Twee vingers in de neus. Op veel plekken zijn de dagelijkse files niet goed voor 5 minuten. Blijf ze daar lekker onder. Wel hier en daar iets van een uitzondering. De A2 Utrecht en Bos bijvoorbeeld. Tussen Geldermalsen en Zaltbommel. 5 kilometer en 5 minuutjes. En de A27 naar Breda. Daar heb je file tussen Noorderloos en Werkendam. Daar, niet schrikken, 6 minuten.
0: Jeetje, nou ja. je zal er maar in staan.
8: Sterkte aan alle betrokkenen.
3: Omroep Brabant.
0: Vandaag schijnt geregeld de zon, maar vanmiddag is er kans op een paar buien. Vanavond tijdens dodenherdenking ook kans op een bui. Dus als je daar naartoe gaat, neem in ieder geval een paraplu mee. En verder blijft het droog en wordt het maximaal 19 graden. Het nieuws krijg je van Niek.
1: Bij een huis aan de Stefelio in Eindhoven is vannacht een explosief ontploft. Meerdere ramen zijn gesneuveld en in de gevel is een scheur ontstaan. De gevel vatte ook vlam. De bewoner wist het vuur zelf te blussen. Zijn camerabeelden waarop te zien is hoe de dader aankomt op een fiets. Vervolgens is een enorme knal te horen. Gaat waarschijnlijk om zware vuurwerk. Noodweer in sommige delen van de provincie gisteravond. In Rijen kwam een complete woonwijk onder water te staan. De riolering kon daar de hoeveelheid regen niet aan. Putdeksels die kwamen omhoog en straten liepen vol met water. Ook in Bergen-op-Zoom zorgde de vele regen in korte tijd voor ondergelopen straten. Vrachtwagens en tractoren die zijn niet meer welkom in het dorpscentrum van Lage Mierde. Vanaf vandaag geldt daar een verbod voor vracht- en landbouwverkeer. Volgens de gemeente reed er te veel zwaar verkeer door de kern dat er eigenlijk niks te zoeken had. Dat zorgde voor onveilige situaties voor fietsers en voetgangers en tegelijkertijd veroorzaakte het ook schade aan de wegen. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven. Zie deze verslaggever van tv-programma Goedemorgen Nederland.
9: Het is best wel aanwezig, wat ik zeggen. Maar wat ik opmerkelijk vind om te zien is als je ernaar kijkt hoe snel ze dat weer wegkrijgen. Ze zijn bezig met een hoge drukspuit en op het moment dat ze eroverheen gaan is ook meteen die rode tekst weer weg. Dus ik denk dat dit met een klein half uurtje wel weer helemaal schoon is.
1: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Dan Pokémon blijft populair. Zo populair dat een Amerikaan afgelopen vrijdag wel heel veel ging in zijn poging om een set van de allernieuwste Pokémon-kaarten te bemachtigen. Die man die ging de avond voor de verkoop namelijk al naar de betreffende winkel en wilde zich op laten sluiten, zodat hij als eerste die kaarten kon kopen. Maar ja, dat plan dat mislukte, want beveiligingscamera's die kregen die man in het vizier. Politie werd gewaarschuwd en die namen die man mee. Dus ik denk dat hij voorlopig ook kon fluiten naar zijn Pokémon-kaarten.
0: Op Pokémon-kaarten, ja. Je moet er maar een hobby hebben, hè?
10: Ik koop regelmatig nog zo'n pakje.
0: Oh, echt? Wat?
10: Ja.
0: Pokémon-kaarten?
10: Ja, serieus. Afgelopen week nog 2
0: ja,
10: maar pakjes, hè?
0: Ja, nee, maar
10: ja, en dan open ik hem en dan hoop ik dat er eentje in zit die een paar duizend euro waard is.
0: Oké.
10: Okay. Maar ik zit er nog. Dus ja,
8: inderdaad dus in zitten. Ik dacht dat dat gewoon van die exemplaren zijn die al heel oud zijn of zo. Die
10: nee.
8: Zijn,
10: maar... Nee, ook nieuwe kunnen veel. Als er weinig van zijn, het is gewoon vraag en aanbod uiteindelijk.
0: Ja.
10: Oh. En het is ook gewoon leuk. Ik ben opgegroeid met Pokémon en dan zie ik weer zo'n Pikachu en denk, ach, wel leuk.
0: Nou. Ja.
10: Nee?
0: Ja, dat is niks.
10: Heb je niks met Pokémon?
0: Nee. Heb ik echt... Nee, het spijt me echt. Ja, ken ik
10: ze. Nee, daar hoef je geen sorry voor te zeggen.
0: Nee.
10: Ik waardeer je nu minder als mens, maar je hoeft geen sorry te zeggen.

0: Ja, Marshmallow en Kane Brown en Miles on it. Hier in een kei goeiemorgen. Robert van Beckhoven, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, kei goeiemorgen.
0: Ja, kei goeie. Ja, heel goed, heel goed. Kijk, daar hou ik van. Hoe gaat... Ja, ik, het is altijd zo gek. Want ik zit nou... ik kijk natuurlijk al... ik heb toevallig wat drukke week achter de rug. Maar ik zit nou alles terug te kijken van heel Holland Bakt.
1: Van elke dag.
0: Ja,
1: mooi, hè?
0: Dus ik zie, dat was zeker leuk, ja.
1: Dat was heel leuk om te doen.
0: Dat geloof ik, ja.
1: Zeker.
0: Was het toch net weer een andere dimensie dan de normale serie?
1: Maar op één dag opgenomen. Hè. Normaal de serie doen we 2 dagen over. Ja. Dus 1 opdracht minder. Dan houden we het wel dynamisch, vind ik wel. Ja. Ook,
0: leuk.
1: Om het op te nemen.
0: Is het ook niet keileuk om al die mensen weer terug te zien?
1: Ja, zeker ja.
0: Ja?
1: En dan ze zijn toch allemaal weer gegroeid. Ze zijn beter geworden. Maar het leuke is dat ze de tent kennen.
0: Ja.
1: Dus heel relaxed.
0: Ja, natuurlijk. Dat snap ik, ja. Ja,
1: maar... spanning is eraf, maar... Ze zijn allemaal leuke dingen aan het doen, ja.
0: Ik wou zeggen, ik zou ook weer de aflevering ook af en toe wel net wat misgaan. Of dat je dacht, die hebben natuurlijk weer helemaal gedacht van... daar staan we weer, dit gaat weer helemaal de verkeerde kant op.
1: Ja, blijft leuk, hè.
2: Maar gaat er bij jou ook nog wat... Dit waren allemaal relatief ervaren bakkers die dan nog een keer terugkwamen. Die hebben allemaal nog een keer meegedaan. Daar ging inderdaad ook nog wel eens regelmatig wat mis. Is dat bij jou ook? Want jij bakt natuurlijk al zoveel jaar.
1: Ja, het gaat niet gauw mis, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat zie je ook bij ons, daar heb ik mensen bij ons werken die werken al 25 jaar... Zeg maar, dat gaat niet meer mis.
2: Nee, precies.
1: Er gebeurt wel eens wat, dat wat vergeet, of dat kan altijd. Maar je voelt daar heel snel of het goed gaat.
0: Ja, dat snap ik, ja.
1: Dat is
0: bizar, hè?
1: Maakt die fouten gewoon niet meer.
0: Nee, precies. En nu ga je een beetje van de bakker naar de ijsjes, toch?
1: Ja, ijsjes. Ja. Ik heb met Miljuska een ijsprogramma gemaakt. Ja,
0: ja, wat grappig. Ja, want wanneer ben jij een beetje in de ijswereld gedoken? Want natuurlijk
1: eigenlijk al heel lang geleden, hoor. Maar ooit heeft er een jongen bij mij gewerkt. Zij zullen samen meester ijsbreider worden. Ik zeg, dat is goed. Gaan we doen. Maar toen is hij bij mij weggegaan. Hij is het inmiddels wel geworden. Dus het was een oude belofte die ik ging inhalen. Maar ik heb, voordat ik dit bedrijf had, hadden we een productiebedrijf. En dan maakte ijstaart voor de industrie, zeg maar.
0: Ja.
1: Voor de grote jongens, zeg maar, voor de Efteling of voor...
0: Ja.
1: Mm-hmm. Dus ik zei, doe maken lang ijs, maar niet zoals een ijssalon.
0: Nee.
1: Nee, dat is iets anders.
0: En dan met Miljuska, dat is natuurlijk dat is ook een icoon op het gebied van koken en dingetjes maken en noem maar op. Want hoe kwamen jullie uiteindelijk samen?
1: Eigenlijk door 24 Kitchen zelf.
0: Ja.
1: Een van de dames, die heeft mij ooit eens bij Heel Holland Bakt gehaald. En die zei, ik vind het heel leuk als je samen met Miljuska... We hebben toen brood gemaakt.
0: Oké.
1: Een paar jaar geleden heb ik brood gemaakt. Dus een reis door Europa.
0: Ja.
1: En nu vond ze het een leuk idee om dat met ijs te doen.
0: Ja.
1: En dus we gaan overal naartoe. Is wel heel leuk, hoor.
0: Maar wat kom jij tegen? Waar verbaas jij je nog over in de ijswereld? Want wij denken natuurlijk gewoon... Het is een bolletje met een smaak. Of dit heeft iets bijzonders. Maar het is natuurlijk veel meer dan...
1: Ik probeer het uit te leggen. Want het is wel een consumentenprogramma. Hoe moeilijk ijs maken is.
0: Ja.
1: Ijs is bevroren water.
0: Ja, klopt.
1: Meer niet.
0: Ja.
1: Het enige wat bevriest is water. Hè? Vet en eiwitten en lucht. Dat bevriest niet.
0: Mm-hmm.
1: En dan toch allemaal op 12 graden zacht krijgen... dat je het kunnen eten.
0: Oh ja,
2: het is geen ijsblokje.
1: Dat is een technisch hoogstandje. Maar wat ook heel leuk is, we gaan bijvoorbeeld... ik maak mozzarella-ijs. Ik noem maar even iets.
0: Mozzarella-ijs?
1: Ja.
2: Dat klinkt gek.
1: Dan ga ik hier naar de buffelboerderij hier in Brabant. En dan ga ik melk halen. Ik krijg een rondleiding door de buffelboerderij, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga ik daar ijs van maken. En zo ga ik zeewier plukken. Dan ga ik iets met zeewier maken en met rabarber. Dus... We maken allemaal uitstapjes in de serie, zeg maar.
0: Grappig, hè?
2: Leuk.
1: Ik maak een gevulde bodemijs en dan zegt Miljuska, ik moet eigenlijk vanille hebben. Oh, die ga ik dan halen. Yeah. Dan ga ik in Nederland vanille halen. Je hebt ook Nederlandse vanille. En dan krijg je daar een kleine reportage van.
0: En jullie zijn ook in Parijs geweest, toch?
1: Zeker, zo zijn we begonnen. Ja, ze kwam binnen bij mij in de bakkerij.
0: Ja.
1: Proficiat dat je een meesterexamen hebt gehaald. Ik heb een verrassing voor je, we gaan naar Parijs. En dan gaan we naar Parijs, dat de wereldkampioen ijs maken. Echt, zoiets moois heb ik nog nooit gezien. Van ijs, zo mooi. Dat is echt ongelooflijk.
2: En wat was er dan? Wat is er dan mooier dan bij de ijswinkel om de hoek?
1: Nou, sowieso de prijs.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Ja. Dan vragen ze gewoon €60 voor een ijstaartje. Ja, dan kun je wel iets moois maken. Hè?
0: Ja, dan kun je wel de mooie dingen.
1: Dat en gewoon veel rijker van smaak. Kijk, als wij hier bijvoorbeeld in Nederland... Dus bijvoorbeeld 1 vanillestokje per liter room. Maar daar doen ze wel 3 op. Nou, dat hoef je wel.
0: Ja,
1: maar daar betaal ze ook voor. Dan kost een bolletje ijs begint bij €5.
0: Ja, dat klopt. Dat weet ik toevallig. Dus, toevallig was een paar maanden geleden. Prijs was ook aftikken, ja.
1: Ja, dan moet je wel aftikken. Dat klopt.
0: Wat is de kracht van Miljuska in zo'n programma?
1: We lopen elkaar totaal niet in de weg. We hebben alle onze eigen expertise, zeg maar. Ik doe meer het vakkundige dingetjes. En Miljuska brengt er heel veel vrolijkheid in. En maakt echt voor de consument ijs. Ja? Dus ik maak een meesterwerkje, zoals dat heet. En dan zeg ik, oh, maar het kan ook zo. En dan kun je dat thuis ook maken. En die vrijheid die we alle twee hebben, dat maakt dat het heel dynamisch en leuk wordt.
0: En wat wil je nu, zeg maar, met dat ijs? Gaan we dat bij jou nog meer in de winkel zien?
1: Ja, dat sowieso. Ja. We gaan ook ijsbekers verkopen. En er gaat nog veel meer komen. Ja, alle ijsmeesters gaan ook die ijs maken. Bijvoorbeeld een gevulde bolusijs, wat bekend is.
0: Oh, leuk.
1: Zelfs in Twente is daar de ijs van de maand. Dus dat wordt wel wat groter opgepakt, ja. Zeker. Ja,
0: maar echt leuk, hè?
2: Ja.
0: Dus wel echt weer wat anders.
2: Ja, zeker. Nou, en dan ga je ook weer het theater in.
0: Ja,
2: heb jij ook 24 uur in een dag? Of heb jij er stiekem 36 of zo?
1: Nee, ik heb er 24.
2: Oké. Okay.
1: Ja, ik had van de week had ik iets. Er kwam iemand die werkt bij mij.
0: Mm-hmm.
1: En die zei, ik wil halve dagen gaan werken. Ik zeg zo, ik heb er nooit meegemaakt.
0: Nee, nee.
1: Een dag in 24 uur, hè? Ga jij 12 uur per dag werken? maar dat bedoelden ze niet.
0: Nee,
2: daar was ik al bang voor.
0: Wij zijn er net tegen jou van heb jij buiten jouw werk om nog hobby's of wat dan ook? Maar natuurlijk, jouw passie ligt natuurlijk gewoon bij alles wat je op dit moment doet.
1: Maar het is toch geweldig als ik... ik was zaterdag was ik in Zeeland bij een collega.
0: Ja.
1: En dan met elkaar over het vak hebben en elkaar kennis delen.
0: Ja.
1: Maar ik ga met collega's binnenkort naar Berlijn. Gaan we daar de bakkerijen bekijken.
0: Wat leuk, ja.
1: Ja, dus ik ben altijd wel bezig, hè, met altijd wel het aangename, met het vaktechnische.
0: En waarom dacht jij, we gaan toch nog één keer naar die theaters?
1: Omdat het heel veel mensen die ik kende... Die zei, ik heb het eigenlijk nog niet gezien, ik heb het gemist of die het toen niet konden, zeg maar. Ja. Dan gaan we één keer in Eindhoven gaan we nog een keer knallen.
0: Ja, wat leuk.
1: Ja, daar heb ik echt veel zin in.
0: Want het is echt een interactieve voorstelling of show, hè?
1: Ja, mensen komen op het podium zitten en dan krijgen ze 13 eetmomenten, dus dat is best wel wat.
2: Ja, dus je betaalt niet alleen om jou te horen vertellen met passie over wat is. Je mag ook echt proeven.
1: Je mag zeker proeven. Ja, 13 dingen. We beginnen met beschuipen meisjes en we eindigen met bitterballen. Dus,
2: heel goed.
1: Het is altijd feest als het bakker is geweest.
0: En dan zo'n theater, ja, dat maakt het natuurlijk in die zin ook bijzonder. Dat je nu echt gewoon je ziet, heel de avond, jouw groep waarmee je aan de slag gaat.
1: Ja, omdat de mensen op het podium kunnen zitten.
0: Mm-hmm.
1: De mensen komen op het podium zitten. Daardoor kan ik door de mensen heen lopen en commentaar en vragen beantwoorden. Dat maakt dat interactief is heel leuk, hè?
0: Ja, dat vooral, ja.
1: Ja.
0: Het is 15 september, dus mensen kunnen daar zeker nog bij zijn.
1: Ja, zeker in
0: Eindhoven, in het Park Theater. Ja. Dat is sowieso keileuk. Maar heb je daarna niet van ik wil daarna nog wel iets met theater doen? Er is wel een soort van nieuwe liefde geboren bij je.
1: Ja, afgelopen week hebben we het er nog over gehad met mijn impresariaat. Die zei, we gaan het nog een keer doen. Ik zeg, één jaartje niet. Even gewoon even landen. En dan ga ik zeker weer iets doen, ja.
0: Ja, leuk. Waar zou je ooit nog iets over willen maken?
1: Wat ik het allerliefste zou willen is... mensen laten zien hoe mooi vak we hebben, maar dan ook met de grondstof. Heel veel mensen weten niet hoe dat kaneel gemaakt wordt. Hoe is kaneel? Of bladgoud? Of alles wat we gebruiken.
0: Ja.
1: Wat is rijk vanille? En wat zijn kappertjes? En wat die grondstoffen uit de bakkerij.
0: Ja.
1: Om dat te laten zien van hoe groeit dat nou? Of wat is het nou eigenlijk?
0: En waar komt het vaak vandaan?
1: En waar komt het vandaan?
2: Ja, een goede vraag, kaneel. Ik zou zeggen een struik of een boom of zo.
1: Ja, dan heb je dus een boomstam. Dan schrapen ze als het ware van de stam. Schrapen ze met een schraper, heel simpel gezegd, stukjes hout op. Dat krult op in de zon en dan heb je kaneelstaaf.
0: Ja, dat
2: wist ik echt niet. Als je had gezegd het komt uit de grond, had ik het ook geloofd. Ja, nee, maar dat is wel echt interessant ook, ja.
1: Ja, dat is mega interessant.
2: Ja,
1: ja zeker. Hoe dat het allemaal groeit en... Haasnootbomen heb je, maar het is eigenlijk een struik.
2: Ja, ja.
1: Dat laat het allemaal zien, vind ik leuk.
0: Het is wel echt iets. En qua eisen natuurlijk nou... op tv natuurlijk niet alleen, maar... Ja. Zou je daarna in het theater toch iets met ijs...
1: Dat zal dan zeker voorbij komen hoe dat we dat gaan doen. Ik denk bij een dessert of zo, dat ik dan alsnog een dessert...
0: Een ijsje krijg.
2: Ja, lekker.
1: Dat is lekker, ja.
0: Ja.
1: Keilekker, toch?
0: Ja, de keilekker. Oh, absoluut. Ja. Wil je verder nog dingen met komen nog dingetjes aan als tv-dingen? Want jij bent continu bezig. Ja.
1: We zijn druk bezig weer. Deze week hebben we weer overleg. Ja. Over de nieuwe opdrachten.
0: Ah, kijk.
1: Er zijn al een paar hele leuke bij, hoor. Dat zal ik je vast vertellen.
0: Okay.
1: Dat is wel een dingetje, want het heeft altijd met tijd te maken.
0: Ja.
1: Over mensen vragen, kun je geen croissants maken? Ja, dat kan wel, maar dan... Dat gaan ze niet doen, dat duurt veel te lang.
2: Ja, dat duurt een hele dag.
1: Ja, dat, moest een uur, ja, dat duurt een hele dag.
2: Ja.
1: Ja, en het is alleen maar wachten.
2: Ja. Eerst reizen en dan nog een keer reizen. Ja, en dan, ja.
1: Nee, dus dat doen we niet, maar wel hele leuke dingetjes. Daar zijn we echt mee bezig. Met van alles. En
2: wordt dat dan weer een gewoon seizoen of ook weer zo'n dagelijks...
1: Nee, dan gaan we gewoon een normaal seizoen. En heel een paar kids gaan we natuurlijk ook op.
2: Ja, ook nog, ja.
1: Dat is ook heel leuk. Met Nick Toet en Plien. Dus we hebben genoeg te doen.
0: Och, wat leuk. Ja, dat is toch wel ook het allerleukste, hè?
2: Ja, zeker.
0: Periode,
1: ja. Ja.
0: En dan is maar hopen dat qua weer allemaal een beetje meewerkt, hè?
1: Ja, want, dat zeker.
0: Ja, want daar zitten... Er zijn heel veel mensen die verbazen zich er altijd over. Maar als er in de tent of waar dan ook in een regenbui valt... Dan heel
1: Wat denk je van bijen?
0: Ja, bijen, ja.
2: Ja.
1: Dat is iets zoet maken. Nou, dat is echt... We hebben wel eens programma moeten voor stilleggen.
2: En echt waar, ja?
1: Ja, kon het gewoon niet meer. Want dan moesten we wel verder. Ja, dan heb ik gezegd, ja, dit zijn allemaal bijen. Ja.
0: Ja.
1: Ja, die tent is open, dan waait alles binnen. En ja, zo. Ja.
2: Het zijn redelijk bijzondere omstandigheden, ja, dat geloof ik wel. Ja.
1: Zeker.
0: We gaan sowieso ontzettend van jou genieten natuurlijk, ja, samen met op 24 Kitchen. Ja. En dan op zoek naar letterlijk een ijstocht, hè?
2: Ja,
0: gaat het worden.
1: Ijsreis.
0: Ijsreisje op 24 Kitchen. Nou, dan natuurlijk 16 september in het Parktheater in Eindhoven.
1: Ja.
0: Kun je natuurlijk bij zijn. Ga dan vooral ook tickets verhalen. Nou, en dan wordt er nog van allerlei programma's opgenomen rondom heel Holland Bak. Dus hij zit niet stil, hoor.
1: Nee, zeker niet. Absoluut niet.
0: Heel goed alleen maar.
1: Ja.
0: Kijk, fijn dat je hier was, Robert.
1: Heel graag gedaan.
0: En hopelijk tot snel maar weer.
1: Ja,
0: dan bellen wij graag weer. Of
1: okay,
0: mag je altijd langs. Hij mag hier altijd langskomen,
2: ja,
0: want hij neemt altijd iets mee.
2: Hij had worstenbroodjes mee, die waren zo lekker.
1: Oh. Ja, niet meer lege handen komen.
0: Oh. Robert van Beckhoven hier in de ochtendshow. Kijk, goeiemorgen. Met nu Cresip en Sweet Goodbyes. Okay.

0: En is Cressip en Sweet Goodbyes hier in een keigoeiemorgen. 5 minuten voor 9. We hebben uiteraard straks weer een ratje wat we gaan laten draaien. Dan mag je natuurlijk, want dat vinden we sowieso superleuk, mag je weer meedoen met de categorie en met de letter. Laat dan vooral iets van je horen. Tenminste, wij vinden het altijd fijn als je even iets van je laat horen. En bedenk nu alvast wat ik eventueel voor je zou kunnen draaien. Als je iets hebt waarvan je denkt, nou, dat mag straks na 9 uur wel even voorbij komen op de radio, want ik heb geen vakantie, ik ben vandaag aan het werken, of ik kan dit liedje wel gebruiken, of ik had een leuk weekend, of ik had een zwaar weekend, of ik heb even zin om mee te zingen. Ik bedoel, er zijn genoeg redenen om in ieder geval even een liedje aan te vragen. Hou dat even vast. Want straks als we het ratje laten draaien, dan kun je gaan appen. Dan mag het hier allemaal binnenkomen bij de Omroep Brabant app. Maar dan wil ik vooral heel graag van je weten wat we eventueel voor je zouden kunnen draaien. Dan komt daar vast wel goed. Ik ben heel benieuwd waar je mee komt. Maar bedenk vast een liedje, dan heb je daar ook even de tijd voor. En straks onder andere muziek van R.E.M. en John Legend hier op de radio.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
10: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Riekerschoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
13: SVK Benelux.
12: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam schoon te krijgen. Het monument is beklad met rode verf. Ook werd het woord genocide erop geschreven, maar dat is inmiddels verwijderd, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
16: Ze staan met heet water te spuiten en met borstels de resten weg te krijgen. Het is wel taaie verf en de steen van het monument is een natuursteen die poreus is, dus dat maakt het lastig, maar ze krijgen het weer schoon.
15: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is nog niet bekend en er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Gouda en Den Haag rijden tot zeker 21:15 veel minder treinen, meldt de NS. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona. Het dier werd op het strand getrokken en koel gehouden met natte doeken, zegt de man die de dolfijn vond.
7: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat hij niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij.
15: Een witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd bewijst volgens SOS Dolfijn dat er iets mis was. En dan nog het weer tot besluit. Het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag valt er lokaal een enkele pittige bui met kans op onweer. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Morgen vooral in het zuidoosten kans op regen, elders geregeld zon en droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Hartelijk dank. Bijna 9:02. Het Omroep-Brabant verkeer krijg je van Tim Schaap van de ANWB. Goedemorgen.
17: Ja, goedemorgen. Hallo, hallo. Ja, in de regio zijn we filevrij. Tenminste, heel Brabant is geen file langer dan 5 minuten. Wel eentje net buiten de regio, waarvan ik toch al verwacht dat er aardig wat Brabanders in staan. De A27, Breda-Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, een file van 4 kilometer en 30 minuten, komt er een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht.
0: Dankjewel, zometeen. Wat ik al zei, muziek van R.E.M., John Legend en jij mag ook iets aangaan vragen, dus denk daarover na. Zometeen kun je gaan appen.
18: Wij zijn Medipoint.
19: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
20: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
19: En voor de sta-opstoel van Toon.
21: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
19: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Het is code rood bij Dirk.
23: Wat zeg je?
22: Het is code rood bij Dirk.
23: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
22: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
18: Medipoint.
19: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Ook in de actie bij Dirk. Melk Uniebreker. 99 cent. Dat is minder dan een euro.
24: Nu, later en altijd.
25: Ga je bijna met pensioen?
26: Ja.
25: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
26: Nee.
25: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
27: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
28: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
29: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
30: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. Dezinkspecialist.nl.
29: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppen en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppen en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
31: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunnen-mondzorg.nl.
2: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Kei. Goedemorgen. Jordi.

0: John Legend and We Just Don't Care. Kijk, goedemorgen. Het is vandaag maandag 4 mei. Vandaag schijnt geregeld de zon. Er komt wel een buitje voorbij in onze provincie. Ook tijdens dodadenking. Vanavond is er kans op een bui. Maar in principe hopen we dat het op veel plaatsen ook gewoon droog gaat blijven. Zodat dat in ieder geval allemaal netjes gaat verlopen. Het is maximaal 19 graden.
1: Ja, het is ook de dag tegen het pesten. Het is de dag van de sinaasappelsap. En de A73 die gaat op de schop bij Boksmeer.
0: In de nieuws, Niek.
2: De brand die dagenlang heeft gewoed in natuurgebied bij Budel en Weert is onder controle. De brandweer heeft gisteravond even voor 9:30 gemeld dat het zijn brandmeester is gegeven. En Romano Diederen uit Schinnen, in Limburg is dat, is in de aanloop naar het ultieme moment de rust zelf. Maar hij heeft wel al 100 keren geoefend, want hij blaast vanavond tijdens de nationale herdenking op de Dam in Amsterdam het bekende taptoe-signaal.
0: Ah, kijk. Ja.
1: Ja, je zal maar te vroeg zijn.
0: Ja.
3: Ja. Hey, goedemorgen.
0: Kijk, goedemorgen. We gaan weer een slinger geven aan het rad. En dan gaan we hopelijk mensen op ideeën brengen om in ieder geval mee te doen met onze categorie en een plaat aan te vragen. Wat is de categorie, Mark?
1: De categorie is dingen die je te lang bewaart voor het geval dat.
0: Ja, als je moeite hebt met weggooien, dan...
1: Ja.
0: En de letter?
1: De letter is de O geworden van Otto.
0: Oh, kijk.
1: Ja.
0: Mocht je iets weten, mag je nu appen 06-573-28203. Dan hebben wij dus iets nodig in de categorie dingen die je te lang bewaart voor het geval dat, met de letter O. En je mag dus iets aanvragen. Iets wat je wil horen tussen nu en 9:30.
1: Ja, en je kunt er redelijk creatief mee zijn aan allebei de kanten. Want de jury is ook zo op de dode herdenkingsdag.
0: Zeer soepel.
1: Zeer soepel.
0: 06-573-28203. Laat vooral van je horen, wat kunnen we voor je draaien tussen nu en 9:30. En Niels, die komt met opladers.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel een goeie.
1: Ja.
0: Dat had ik eerlijk gezegd nog niet meteen.
1: Ja, die is, ja, is wel ook voor het geval. Ik heb nog wel oude oplader bijvoorbeeld van mijn Game Boy.
0: Ja, wij van een oude camera of zo, weet je wel.
1: Dat je denkt, ja, waar heb je het voor? Nou, dus dat klopt wel.
0: En die wil meteen even met een knaller starten vandaag, hoor. Bruno Mars en I Just...

deze zegt oude dozen. Dingen die je te lang bewaart voor het geval dat met de O. En die wilde graag deze horen van de Pretenders. En don't get me wrong. Job, die kwam met overgebleven verf. Vind ik ook een goeie. En die wilde graag Bon Jovi. En die wenst iedereen een nice day.

0: daarmee komt het ratje weer ten einde. En dank jullie wel voor al jullie mooie, fijne en vooral lieve verzoekjes. We gaan dadelijk naar het nieuws met Niek.
1: Onder andere gaat het over een explosie bij een huis in Eindhoven. En een Franse brouwer die moet stoppen met het brouwen van een van zijn biertjes. Je hoort zo waarom.
2: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
3: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
4: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
5: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
6: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
2: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgdelkaar.nl.
7: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
8: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Glaudemans. Ja, koos Glaudemans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
0: Het is 9:30, we gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Tim Schaap bij de ANWB, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen. Ik heb één file kunnen vinden. Wel buiten de regio, waarschijnlijk wel relevant. De A27, Breda-Utrecht. Ben je onderweg richting Utrecht, heb je een file van 10 minuten... tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Komt door een kapotte vrachtwagen, de rechterrijstrook is dicht.
10: Omroep-Brabant.
0: Vandaag schijnt geregeld de zon. Vanmiddag wel kans op wat buien, ook tijdens dodenherdenking. Ja, helaas, het is niet anders, jongens. Kans op een bui. We hopen dat het op de meeste plaatsen gewoon droog gaat blijven. Die verwachting is er ook. En het wordt maximaal 19 graden. Nieuws krijg je van Niek.
1: Bij een huis aan de Stefelio in Eindhoven is vannacht een explosief ontploft. Het gaat waarschijnlijk om zwaar vuurwerk. Meerdere ramen sprongen en in de gevel ontstond ook een scheur. De gevel vatte ook vlam. De bewoner wist het vuur zelf te blussen. Een buurman liet weten dat hij denkt dat de aanslag mogelijk op hem gericht was... en dat de dader zich misschien heeft vergist. Twee fietsers botsten gisteravond op elkaar op een fietspad in Breda. Beide vrouwen raakten gewond, van wie één in het gezicht. Ze zijn beide ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Het is niet bekend of ze uiteindelijk nog naar het ziekenhuis zijn gegaan. De bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam maakt veel los. Premier Jette bijvoorbeeld noemt de bekladding op de dag van de dodenherdenking een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Deze Amsterdammers die zijn ook boos.
11: Ja, ik vind het schande. Waarschijnlijk hebben mensen behoefte aan aandacht.
12: Ik vind het verschrikkelijk dat dat gebeurd is. Je komt hier, mensen komen hier vanavond grote getalen om met een bepaalde gevoelens. En dan zie je dat. Dan leidt het een beetje af van waar je hier voor komt.
1: Schoonmaakploegen die zijn bezig om de rode verf van het monument te verwijderen. Dan naar Frankrijk. Een brouwer daar van speciaal biertjes... die moet na jaren stoppen met het brouwen van één van zijn biertjes. Het gaat om het John Lemon bier. Dat volgens de maker een ode is aan John Lemon.
0: Ja, goede naam. Ja,
1: op het label draagt hij een bril van citroenschijfjes... en onder de afbeelding staat Get Bock... om aan te geven dat het een bokbiertje is... maar vooral natuurlijk als verwijzing naar Get Back, een hit van de Beatles. Nou weet je wel, Yoko Ono, die kan dat niet waarderen. Zij heeft de brouwer gesommeerd om ermee te stoppen. Wel mocht hij de voorraad van 5000 flessen nog verkopen... en ja, die vloog uiteindelijk natuurlijk uit de winkel. Want dan heb je wel een exemplaarje van een biertje... wat niet meer gemaakt wordt.
0: Kun je maar eens druk op maken. Het is, ik denk ook meer dan bij mezelf... denk ik, het wordt al dus waarschijnlijk jaren wordt dit verkocht.
1: Maakt het echt
0: niks
1: jaren,
0: aan de hand. En nou hebben ze dat ergens weer opgevangen en dan begint het weer.
13: En hij had 5000 flessen, dat klinkt als heel veel. En deze ook niet, zijn er geen 10. Nee. Maar het zijn er ook, het is niet Heineken met een miljoen flessen.
1: Nee.
13: En je kunt toch ook gewoon zeggen, joh, weet je wat je doet? We dragen de helft af aan een of andere Yoko Ono fonds.
0: En anders noem je het gewoon Johnny Limoni. En dan is het ook afgelopen.
13: Ja, dat gaat gebeuren.
0: Kijk, goedemorgen. Laatste half uur van de ochtendshow. Zometeen nog even terugblikken op deze ochtend. Maar eerst naar Smash Mouth. Dit is All Star.

Dasha en Austin. Zometeen even terugblikken op deze ochtendshow van deze maandag, de 4e van mei. Maar eerst Coldplay. Dit is het prachtige Lost in een keigoeie morgen.

0: Of 9, wat hadden we vandaag allemaal in de show? Ja, natuurlijk op maandag Jan Biggel. En het mooiste is, die maakt altijd wel iets mee. Want ja, hij was voor het eerst dit jaar weer een weekje op de camping.
1: Nou, ik had een heel goed weekend, want het was hier meivakantie. Dus hier de camping, ik zit op de camping en de camping zat goed vol.
0: Ja, precies. En ook hadden we Jesse in de uitzending. Hij is brandweerman in Gelderop. En hij had een drukke week met al die branden.
2: Daar zijn we naartoe geweest met onze tankoutspuit. Dat is zeg maar een basiseenheid van de brandweer. En met onze ademluchtvoertuig. En daarmee brengen wij eigenlijk voor heel de bemanning zeg maar daar nieuwe ademluchtflessen.
0: Ja, precies. En we hadden hier Robert van Beckhoven in de studio. Neemt altijd wel lekkers mee, dus die kwam weer met een heerlijke zak worstenbroodjes aan. En hij heeft een nieuw tv-programma en hij maakt een nieuw tv-programma over ijs. En hij maakt ook nog wel een bijzondere smaak.
3: Ik maak een gevulde bodemijs en dan zegt Marjuska, ik moet eigenlijk vanille hebben. Oh, die ga ik dan halen. Dan ga ik in Nederland vanille halen. Je hebt ook Nederlandse vanille. En dan krijg je daar een kleine reportage.
0: Ja, en in september staat hij nog een keer in het theater. Met toch wel een hele bijzondere avond. Want dat is niet alleen kijken en luisteren, maar ook heel veel proeven. Dus alleen daarom al zou ik ook zeggen, ga vooral daarheen. Want met Robert is dat altijd een feestje op culinair gebied. Kijk, goedemorgen. Zometeen eens kijken wat John allemaal heeft in Brabants Bond. Want die is er deze week. En ja, dit is toch zo'n prachtig liedje. Met ook wel een mooie boodschap. Laten we het hopen. Please don't stop the rain. James Morrison.

0: the Rain, ultieme Bonte 50.
1: Ah, Prince. Dat is een goeie.
2: Ja, daar heb jij goed gehoord.
1: Ah, die moest ook wel in de Bonte. Ja. Ja, 2 ga ik voor.
2: Ik ook.
1: Ja,
2: ja, nou, ja. Ik wil je de keuze verder niet beïnvloeden, maar chapeau.
1: En jij bent deze week de Hubert van dienst. Wat heb je nog meer voor ons in het programma?
2: Heel veel fijne muziek heb ik hier uit mijn platenkast meegenomen. Want het koffertje is natuurlijk op slot, heeft hij mee. En, maar goed, ik heb een hele mooie platenkast met goede muziek daarin. En ik ga vanmiddag bellen met de leverancier van onze nieuwe tipplaat.
1: Hey,
2: dat is Danny Vera.
1: De Danny.
2: Ja, de Danny.
1: Dat is keileuk.
2: Ja.
1: Zometeen tussen 10 en 1 natuurlijk weer Brabants Bond. Deze week met onze John en wij zijn er morgen weer vanaf 6 uur met een keigoeie morgen.
3: Maak gewoon op bevrijdingsdag, hè?
1: Gewoon op bevrijdingsdag.
3: Ja, ja,
1: we komen gewoon,
3: gas geven. Dus, hoppa.
1: Maar ja, ik neem aan dat natuurlijk morgen wel lekkers is geregeld voor ons, omdat we er zijn. Hè?
3: Ja,
1: heel het bedrijf ligt plat, maar wij zijn er morgen.
2: Ik ben
1: dus
2: ook na jullie, dus als dat lekkers dan ook.
1: Ja, ik neem aan dat de warme bakker is ingezijnd.
3: Ja, daar ga ik vanuit.
2: 200% morgen.
1: Jazeker, ja, zeker. Zij
2: en over u.
3: Ja, ja, ja. Ik weet de code van het pand niet om binnen te komen. Dus ik denk dat we überhaupt er niet zijn. Maar we gaan het meemaken.
1: Tot morgen.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen, met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl.
9: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
10: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
11: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jette noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, dankjewel. Goedemorgen. Het is maandagochtend. De ochtendspits die was al rustig en dat zet zich lekker voort. Je kan lekker filevrij door Brabant kruisen, cruisen. En dat met heel veel lekkere muziek zo meteen in Brabants Bond. Wat dacht je van deze? Die komt eraan. Jouw lucky day met Daft Punk.
14: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
17: Voor het maaien van je gras.
16: Voor het reinigen van je terras.
17: Voor het snoeien van je haag.
16: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
18: Stihl, sterk werk.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
18: Stihl, sterk werk.
20: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
21: Nu, later en altijd.
22: Ga je bijna met pensioen?
23: Ja.
22: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
23: Nee.
22: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
24: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan FENCE.nl. Fullfans.nl.
25: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
26: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: Brabants Bond, John van Groenhoven.

0: te komen. En geen inspiratie hebben. Denk aan een vriendje, die heet Johnny. Die had gewoon een bloedhekel aan jazz. Dat is echt gebeurd. Het werd de bednaam. Johnny Hates Jazz. En je hoorde Shattered Dreams.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: John van Groenhoven.
2: Onder Brabant.
0: Ja, goedemorgen. 12 minuutjes over 10 is het op je maandagochtend. Overigens nog wel grappig, want die Johnny Hates Jazz zanger Clark Dutchler, die kwam uit een muzikaal gezin en die hadden sterke wortels in de jazz. Dus die had alles behalve dat hij een hekel had aan jazz. Maar goed, het bleef een leuke naam. Als je denkt, waar is Hubert? Die is aan het genieten van een 2 weken lang heerlijke vrije tijd. Een beetje vakantie aan het vieren, een beetje bijkomen van de afgelopen weken. Dus de komende 2 weken met mij. En op vrijdag hoor je Ronnie hier op deze plek. Het is maandag, het is de 4e van mei. Misschien heb je wel een vrije dag, want het is tenslotte toch morgen ook weer 5 mei. En ook dan hebben we weer, althans heel veel mensen, een vrijdag. Wij zijn er natuurlijk hier gewoon bij Omroep Brabant Radio. Zeker zoals we er altijd zijn. Gewoon 24 uur per dag met de allerlekkerste muziek. En dat is ook vandaag het geval. Ik heb lekkere plaatjes meegenomen voor je, ook uit mijn platenkast. En straks natuurlijk ook de Brabantse, de Bonte Top 50. Vandaag de artiest Prins, straks de 2 fragmenten. Lekkere muziek komt eraan, Sugar Babes. Na deze van Sam Fender en Olivia Dean.
3: Koffie in je hand, Brabant in je oor.

muziek van de Sugar Babes. En Stronger in Brabants Bond op de maandagochtend. Die Sugar Babes. Vorig jaar trokken ze nog door Europa met een grote arena tour. Een van de grootste arena tours ooit, zeggen ze zelf. En ook dit jaar is er nieuws te melden voor de Sugar Babes. Althans voor de fans daarvan. Want de groep heeft bevestigd dat er definitief een nieuwe muziek aan zit te komen. Het is weliswaar een iets andere samenstelling dan de oorspronkelijke groep. En goed nieuws voor de fans ook die de band en de groep live zou willen zien. Als ze komen ook richting, ik wil zeggen Brabant. Je moet er even Brabant voor verlaten. Ze treden op tijdens het Douwpop Festival in Hellendoorn. Dat is op 27 juni. En de andere kant op, wat zuidelijker, kan je ze in Antwerpen zien. En dat is misschien nog wel veel leuker, want daar staan ze niet alleen. Daar zijn ze te zien en te horen samen met Robbie Williams. Zo, nou, dan heb je het wel over grootse artiesten. Over grootse artiesten gesproken, dit is Brabants Bond met fijne muziek. 6 minuten voor 10:30. Wat dacht je van deze van Lynyrd Skynyrd? En dit is Sweet Home Alabama.

0: Sweet Home Alabama. We zeggen gewoon Sweet Home Brabant hier natuurlijk. Dit is Omroep Brabant, Brabants Bond, voor de maandag de 4e van mei. We gaan zo naar het nieuws. Dat krijg je van Niek. Niek, waar ga je het zo over hebben?
1: Ja, het gaat natuurlijk over de dag van vandaag, Nationale Dodenherdenking. En Shakira, die gaf afgelopen weekend een megaconcert.
2: Danny is niet euforisch. Danny is gewoon tevreden. Want bij ZLM had hij zijn reisverzekering in één telefoontje geregeld. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tony's Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
5: Weet je waar ik mama mee ga verrassen op Moederdag? Met een cadeau van Rousseau.
6: Verwen je moeder met een chocoladehart, wensplaat, overheerlijke bonbons of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Moederdag iets bijzonders.
7: Met Rousseau chocolade.
6: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
0: Ja, het is 4 mei vandaag. Toch veel mensen die vrij zijn. En dan zou je denken, het is rustig op de weg. Maar niet op andere bepaalde wegen die wat drukker zijn op vrije dagen. Tim Schaap van ANWB, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen John. Dat heb je heel goed uitgelegd en geduid. Want inderdaad, het is druk op de N261. Nou, drie keer raden, dat is voor de Efteling natuurlijk. Ja. En wel opmerkelijk, vanuit Tilburg is het druk richting Waalwijk als het ware. Tussen Tilburg-Noord en de Efteling 3 kilometer en een kwartier extra. Verder rijdt het hier en daar in de regio wat langer. Maar is er geen file te vinden boven de 5 minuten.
0: Nou, hartstikke mooi. Laten we dat zo houden, anders dan meld jij je weer over een half uurtje. Tot later.
8: Tot zo.
3: Omroep Brabant.
0: Ja, het zou het niet zeggen, maar vandaag zou er zon geregeld moeten schijnen. Het is heel wisselvallig. Op sommige plekken schijnt hier, sommige plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het kans op een bui. Temperatuur is wel aangenaam met een graadje of 19. 10:30, we gaan naar het nieuws met Niek.
1: Het is de dag van de Nationale Dodenherdenking. Ook in Brabantse dorpen en steden worden de slachtoffers herdacht. Die vielen door oorlog, terreur en onderdrukking sinds de Tweede Wereldoorlog. Omroep Brabant is vanmiddag bij de jaarlijkse herdenking bij Nationaal Monument Kamp Vught. Die herdenking is vanaf 2 uur rechtstreeks te volgen op televisie en streamingplatform Brabant Plus. Marianne Vos gaat vandaag niet van start in de tweede etappe van de Vuelta. De renster van Visma Lisa Bike heeft gisteren in de eerste etappe bij een val haar sleutelbeen gebroken. Ze wist daarna nog wel terug te keren in het peloton, maar ze kon niet meestrijden om de etappewinst. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bekijkt de mogelijkheden om enkele mensen medisch te evacueren van het Nederlandse cruiseschip waarop mogelijk een hantavirusuitbraak is. 3 opvarenden zijn overleden en 3 mensen zijn ernstig ziek. Muizen en ratten die dragen het virus bij zich en kunnen mensen besmetten, maar het komt bijna nooit voor dat mensen elkaar besmetten, zegt deze medisch specialist.
9: In principe is mens-op-mens overdracht van de meeste hantavirussen nooit beschreven, behalve nou net voor Andes, het gebied waar deze mensen geweest zijn in Argentinië. Maar dat is niet zo dat het heel makkelijk van mens tot mens overgaat.
1: Mensen aan boord van het cruiseschip moeten zoveel mogelijk in hun hutten blijven. Shakira die gaf megaconcert afgelopen weekend voor maar liefst 2 miljoen mensen. En die hoefden er geen cent voor te betalen. Concert was op het bekende strand van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro, de Copacabana. Shakira die begon daar trouwens pas na 11 uiteindelijk met zingen. Wat ruim een uur later was dan de bedoeling was. En dat kwam onder meer omdat mensen maar bleven applaudisseren voor haar. Het heeft de stad een boel geld opgeleverd. Want al die mensen ja, die moesten natuurlijk wel ergens slapen, eten en drinken. Daar moesten ze natuurlijk wel voor betalen. Ja, en zij is niet de eerste die zo'n concert heeft gegeven op het strand. Madonna en Lady Gaga bijvoorbeeld de afgelopen jaren, die stonden daar ook al.
0: Ja, respectievelijk 1,6 miljoen en 2,1 miljoen. En Rod Stewart die heeft het record, hè?
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, 3,6 miljoen. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja, ze doen het ieder jaar. Doen ze goed. Dankjewel, Nick. Ja, goedemorgen. 2 minuten over 10:30. Je luistert naar Omroep Brabant. Het is Brabants Bond met zometeen Elton John op je radio na deze van de Brothers Johnson.

0: Omroep-Brabant is het keigezellig werken. En dat delen we graag met jou.
1: Zet je radio aan en maak het net zo gezellig als bij ons.
0: Omroep-Brabant, het gevoel van hier.

0: beetje een mashup dit, hè. Dat is wel leuk gedaan. Elton John's hits, Rocketman en Sacrifice samen, Dua Lipa, Cold Heart. Dit is Brabants Bond voor de vierde van mei, de maandag.
1: John's platenkast.
0: Ja, Hubert's lekker op vakantie heeft natuurlijk een sleutel van zijn koffertje mee en ook het koffertje goed opgeborgen. Maar dat betekent dat je deze week plaatjes uit mijn platenkast krijgt. Vandaag trap ik af met een liedje wat je misschien niet zo snel achter mij zoekt als je mij een beetje kent qua muziekstijl. Maar ik vind het juist wel heel erg vet. Ik heb het over Animal van Def Leppard. Dat is een van hun grootste hits van de Britse hardrock band. En dat betekent ook een doorbraak naar het grote publiek. Het nummer verscheen in 1987 als single op een legendarische album Hysteria. En op dat album ook het gelijknamige Hysteria. En in de aanloop naar dat album was alles behalve makkelijk voor de band. Tijdens de opnames van Hysteria had de band te maken met enorme tegenslagen. Drummer Rick Allen verloor in 1984 namelijk zijn linkerarm bij een auto-ongeluk. Veel mensen dachten dat zijn carrière daarmee voorbij was, maar hij leerde opnieuw drummen en met een speciaal ontworpen drumstel ging dat zeer goed, kan ik wel zeggen. Hysteria werd uiteindelijk mede daardoor een symbool voor doorzettingsvermogen. Uit mijn platenkast vandaag, Def Leppard.
1: Uit John's platenkast.

Circles, Crystal in Brabantse Bond. Daar wordt nog Kelly Clarkson. We gaan op weg alweer naar het laatste uurtje van deze maandagochtend. Met erin straks natuurlijk een keuze voor de Bonte 50. Vandaag staat de artiest uit Prince Centraal, of beter gezegd deze hele week. Deze hele week liedjes te kiezen om uiteindelijk in die mooie lijst te komen. Tot het nieuws van 11 uur kan je genieten van deze band, The Mavericks, nu op je radio. Omroep Brabant, Dance the Night Away.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Elke dag krijgt iemand in Nederland...

0: Een liedje dat oorspronkelijk bedoeld was voor de vriendin Gwen McGray. Later vrouw van deze George. En als hij toen toevallig niet had ingezongen, dan was hij politieagent geworden.
1: Brabants Bond. Met John van Groenhoven. Op Omroep Brabant.
0: Dan weet ik niet hoe goed hij zou zijn geweest als politieagent. Maar als zanger deed hij in ieder geval prima zaken. Zeker in de jaren 70, in de tijd dat de disco steeds meer populariteit genoot. In 1974. Het was toen zelfs zo dat het een van de eerste nummers was die op de Amerikaanse radio gedraaid werd. Want het was in het begin helemaal niet het geval. Het was vooral voorbestemd aan de clubs en de feestjes. En om in de Billboard 100 te komen moest je op de radio gedraaid worden. En nou, dat gebeurde uiteindelijk. En Rock Your Baby werd niet alleen in Amerika, maar ook in de rest van de wereld een hele grote hit. Over grote hits gesproken, de ultieme Bonte 50. Er is weer iets te kiezen deze week. De artiest is Prince. Straks twee liedjes waar je uit kunt zien. Laat ik ze aan je horen. En uiteindelijk gaat er dan één mee naar die prachtige lijst.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond.

0: al decennia lang doen ze mee, hè? Deze band, U2, Atomic City, werd gewoon een paar jaar geleden ook weer uitgebracht. Ultieme Bonte 50, de keuze.
1: De Ultieme Bonte 50.
0: Vandaag weer uit twee liedjes. Die dagen van gaat er eentje mee. Morgen komt er een bij, woensdag komt er een bij, donderdag komt er een bij. En vrijdag heb je dan uiteindelijk bij Ronnie in de uitzending de keuze uit vier liedjes. En eentje daarvan gaat dan uiteindelijk in die lijst. De Ultieme Bonte 50. Vandaag de keuze uit deze twee.
1: De Ultieme Bonte 50.

De ultieme Bonte 50 keuze van vandaag. Prince, I Would Die For You of Raspberry Beret. Jij mag het zeggen, 06 573 28203. Welke heeft jouw voorkeur?

0: wat hij mist.
1: Als het er niet is, de dijk. Ik ben terug, druk de stem aan tellen voor de ultieme Bonte 50. Daarin vandaag de artiest Prince. We gaan op weg naar het nieuws zometeen met Niek. Een paar minuutjes voor 11:30. Dit is Jesse G op je radio en een price tag.

0: Nou, niemand denkt meer forget about the price tag. Ik denk dat tegenwoordig overal op het kaartjes goed wordt gekeken wat er nou op staat. Want het wordt er niet goedkoper op. We gaan zo naar het nieuws met Nick. Nick, waar ga je het over hebben?
1: Onder andere gaat het over een grote afvaldumping in een natuurgebied bij Bergen, Lenschot en Tilburg. En ik wijs op een podcast die zich afspeelde in Brabant in oorlogstijd.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
6: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
7: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
6: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
8: Omroep Brabant.
0: Vandaag zou geregeld de zon nog moeten schijnen. Wij zitten hier in ieder geval in de regio Eindhoven met de dikke bewolking. Dat kan op meer plaatsen het geval zijn. Er is ook een kans op een bui. De temperatuur is aangenaam met een graad of 19. Vanavond en vannacht blijft de kans op een bui bestaan en koelt het af naar zo'n 12 graden. Het is 11:30. Het nieuws met Nick.
1: In het natuurgebied Moerenburg bij Berkel-Lenschot en Tilburg is een flinke hoeveelheid afval gedumpt. Het puin is vanaf de snelweg A65 goed te zien. Meerdere weggebruikers die belden vanmorgen dan ook met de politie. Lijkt erop dat er een complete badkamer is weggehoord. Er liggen onder meer tegels, rolgordijnen, isolatiespullen, een wastafel en een toilet. Een man uit Emmen probeerde gisteren op een wel hele creatieve manier aan een controle van agenten van de politie Maashorst te ontkomen. Hij droeg een pruik in de hoop dat agenten hem niet zouden herkennen. Hij was namelijk een dag eerder in Uden betrapt op rijden onder invloed van alcohol. Hij weigerde daarna een ademanalyse en moest daarom zijn rijbewijs inleveren. Een dag later stapte hij toch weer in de auto. Nou, de man die werd weer aangehouden en de auto die is nu in beslag genomen. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Vrijdag werd bekend dat de man van 33 vast zat. Wat zijn plannen waren is nog niet duidelijk. Wel weten we dat hij opmerkelijke spullen bezat, zegt verslaggever Noortje Deutekom.
9: Justitie zegt dat hij twee bijlen had met de woorden daarin gekerfd: Sieg Heil, Alexia en Mossad, de Israëlische inlichtingendienst. En daarnaast zijn er ook twee handgeschreven teksten gevonden met drie woorden: Amalia, Alexia en bloedbad.
1: Het is nog niet duidelijk of hij echt iets van plan was en wat hij dan van plan was, maar de verdenking is dus dat hij bezig was met het voorbereiden van een aanslag. Het is de dag van de nationale dodenherdenking. Op deze dag wijs ik je op een podcast die zich afspeelt in Brabant in oorlogstijd. Schrijfster Karen Raamaker maakte met Marco Raaphorst de driedelige podcast Wat moeten we met onze Kees? Is een zoektocht naar de geschiedenis van haar achterneef Kees Jacobs.
10: Al gauw ontdek ik dat Kees gevlucht was uit Duitsland omdat hij niet voor de nazi's wilde werken. Hij kwam terecht in een web van verzet op een camping in Diessen.
11: Het was niet altijd even rustig, schijnbaar.
12: Er gebeurde altijd wel wat.
10: Speelde Kees een rol in het verzet?
13: Ja, dus die moeten we iets van weten. Dat kan niet anders.
1: Ja, de podcast die kun je vanaf nu beluisteren op onze site of in de bekende podcast-apps. Dus dat is een tip.
0: Klinkt spannend.
1: Ja,
0: nou, dankjewel, Nick.

0: Het zou het einde betekenen voor radio. Het werd overgenomen door televisie. Toen zijn de videoclipjes, MTV natuurlijk voorop. Zeker, videoclips hebben heel wat bijgedragen aan het creëren van hits. En ook andersom. Hits hebben bijgedragen aan het creëren van mooie filmpjes, minifilmpjes, videoclips genaamd. Buggles hoorde je en Video Killed the Radio Star. Dat was het eerste liedje wat MTV draaide.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Twee liedjes om uit te kiezen. Vandaag de aftrap op de maandag. Liedjes van Prince. Nou, die heeft een hele grote verzameling nummers achtergelaten in zijn muzikale erfenis. En vandaag twee eruit om voor te kiezen voor de ultieme Bonte 50. De keuze uit deze twee.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Kies je één, I Would Die For You. Of kies je twee, Raspberry Beret. Jij mag het zeggen, een appje naar 06-573-2203 met 1 of 2 is voldoende om je stem mee te laten tellen. Zometeen de uitslag. En het is spannend, kan ik je zeggen. Het is spannend.

0: ochtend. De vierde van mei, Blanco op je radio, Sophia.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ja, we hebben vandaag Prince, of deze week beter gezegd, Prince als artiest in de ultieme Bonte 50. Jij hebt je keuze gemaakt. Ik sluit de stembus. Want de keuze vandaag uit twee liedjes van Prince. De eerste was I Would Die For You. En de andere Raspberry Beret. Nou, hartelijk dank voor alle stemmen. Ik zei het al, het was spannend. Het ging heel lang gelijk op. Een van de twee komt als winnaar uit de bus. Die gaat mee naar vrijdag. En uiteindelijk komen er daar vier liedjes bij elkaar waar je uit mag kiezen. En één daarvan komt uiteindelijk in die ultieme Bonte 50. Ja, je moet er wat voor doen. Maar dan is het ook wel echt de keuze van iedereen. Vandaag is dit de keuze, Raspberry Beret. Die komt erin. Dankjewel voor de stemmen.

Ja, de stap van Prince met Raspberry Beret. In de ultieme Bonte 50, althans in de shortlist komt. Want vrijdag doet hij mee om een definitief plekje. Naar de stap naar Lois Lane is dan best klein. Want dat waren bekenden van elkaar. Lois Lane, de zusjes uit Nederland, uit Amsterdam. De zusjes Kleeman. Fortune Fairy Tale in Brabants Bond. Waar je nu Hole of My Heart hoort van John Mayer. Niet alleen, samen met Taylor Swift.

of my heart. John Mayer samen met Taylor Swift in Brabants Hond. Laatste minuutjes van deze maandagochtend op weg naar de maandagmiddag met straks. Ja, de leverancier van de tipplaat deze week, dat is Danny Vera. Dat is niet alleen Danny Vera, want ze heeft een leuke, mooie plaat gemaakt samen met Marlon Pichel. En we gaan straks met hem spreken. We gaan eens even kijken hoe die samenwerking tot stand is gekomen. Natuurlijk ook die prachtige plaat draaien. Tot het nieuws van 12 uur is dit Harold Melvin en de Blue Notes. En The Love I Lost, nu in Brabants Hond.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
6: Trulease met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
10: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
11: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
12: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
13: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
14: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
15: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
14: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
16: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
0: Is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie is op zoek naar drie verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim €47 miljard. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag. Stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens de dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Ja, dankjewel. Het is intussen middag geworden. 12:02. Maandagmiddag. Eet smakelijk als je al aan een vroege lunch zit. Zou zomaar kunnen. Ik zag hier al mensen richting de kantine gaan om een lekker broodje of een lekker kopje soep te eten. Je kan het in ieder geval allemaal doen zonder de verkeersinformatie, want die is niet nodig. We rijden lekker filevrij door Brabant heen. Op weg naar het laatste uurtje Brabants Bot voor deze maandagmiddag. Straks Danny Vera in de uitzending. En we gaan natuurlijk ook zijn nieuwe single draaien. En ook heel veel lekkere muziek staat voor je klaar, waaronder Black and White van Michael Jackson.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Ik krijg een vakantiebroertje.
22: Huh?
21: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
22: Cool, wil ik ook.
23: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
24: EuropaKinderhulp.nl.
20: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
25: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
26: Odido. Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
27: Dynamisch.
26: Maar in de winter wil ik zekerheid.
28: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
29: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
30: Nu, later en altijd.
31: Ga je bijna met pensioen?
32: Ja.
31: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
32: Nee.
31: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
33: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
34: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
35: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
36: Dit is Omroep Brabant. Met nu
37: Brabants Bond. John van Groenhoven.

0: Jackson, Black or White.
1: Brabant Bond met John van Groenhoven.
0: Goedemiddag, van harte welkom als je net inschakelt. Dan heb je al heel wat lekkere uurtjes met heel veel fijne muziek gemist. Maar wel fijn dat je er nu bij bent. En als je zit te lunchen, eet makkelijk. Michael Jackson, ja, hij is natuurlijk op dit moment veel in het nieuws. Dat heeft alles te maken met de film Michael, die hem op dit moment in de bioscoop draait. Ik heb hem al mogen zien een paar weken geleden. Oh ja, wist het? Ja, een paar weken. En ik kan je van harte aanbevelen, zeker als je van de muziek houdt, ga er lekker heen. Dat is gewoon heerlijk genieten. En vergeet eventjes alles wat erover gezegd wordt. Want ja, er zijn behoorlijk wat kritiek op. Goed, dat gezegd hebben, de muziek die blijft natuurlijk altijd. Het is natuurlijk altijd voer voor discussie. We gaan straks bellen met Danny Vera. Hij is leverancier van de tipplaat deze week. Voor afgelopen vrijdag op mogen stemmen. Met een prachtig liedje. Niet alleen met Marlon Pichel doet hij dat. Het liedje heet Try Again. En dat is een beetje in een andere genre dan we misschien wel een beetje van hem gewend zijn. Dat is een beetje soul en wat strijkers. Prachtig liedje straks te horen. En we gaan hem ook spreken over de totstandkoming van dat nummer natuurlijk. En de plannen van Danny Vera. Want hij is ook in de regio te bewonderen. Dat straks.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Dit is

0: Adele, Send My Love in Brabants Bond. Vorig jaar stond hij nog in een uitverkochte Ziggo Dome met een groot orkest. Dit voorjaar keert hij terug met de tour in de clubs. De tour heette de Way Home Tour. Afgelopen zaterdag was je nog te horen en te zien in 013 in Tilburg. 15 mei staat hij in de Evenaar in Eindhoven. Zijn vorige single Morning Dawns Again, die luidde een nieuw hoofdstuk in. En nu heeft Danny Vera opnieuw een nieuwe single uitgebracht. Try Again. Danny, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Ja,
1: goedemiddag. Ik denk dat het morgen was. Ja, morgen. Dus we zijn er al een kwartier overheen. Hoe is het?
0: Ja, goed. Met jou?
1: Mooi. Lekker.
0: Ja. Je hebt een druk weekend achter de rug.
1: Nou.
0: Ja, dat is eigenlijk ieder weekend wel het geval volgens mij. Als ik naar je lijst kijk, dan zit jij niet stil.
1: Nee. Het is sowieso wel een druk jaar.
0: Ja, maar dat is wel lekker. Daar hou jij volgens mij wel van.
1: Ja, goed. Ik ben niet muzikant geworden om thuis te zitten, zeg maar.
0: Nee, nou ja, er zijn muzikanten die thuis zitten en die beter thuis kunt laten. Maar dat is in jouw geval niet het geval.
1: Nee, ik vind het lekker om te spelen. Ik vind het minder leuk om te reizen de laatste tijd. Maar het is wel de laatste 4 uur over Zwolle gedaan. Dan kan iedereen weer zeggen, ja, maar je woont ook in Zeeland. Oké, maar vroeger was Zwolle gewoon 2,5 uur.
0: Ja, dat klopt. Ja, het wordt alleen maar drukker. En de benzineprijzen die doen dat in ieder geval niet aan mee in de vorm van dat het minder op de weg wordt.
1: Nou, is je eigen regering die dat doet, hè?
0: Ja, precies. Ja, ja. Hey, laten we het over de muziek hebben. Danny, je hebt een nieuwe single uit.
1: Ja.
0: Toen ik hem voor het eerst hoorde, toen dacht ik, dat is een heel ander geluid dan we van Danny gewend zijn.
1: Nou, het is ook een beetje, jullie hebben het nu heel veel over Danny heeft een nieuwe single uit. En dat is waarschijnlijk omdat ik de naam ben die de meeste bekendheid heeft. Maar dit is gewoon een samenwerking met Marlon Pichel.
0: Ja, Marlon Pichel.
1: Marlon en ik hebben het samen geschreven. En hij doet mijn voorprogramma bij deze tour, de laatste stuk. En we werken vaak samen. Hij zit op mijn label. Ik heb een eigen label waar ik af en toe iemand een kans probeer te geven met de bekendheid die ik de afgelopen jaar verworven heb. Om ook een mooie carrière te krijgen. En dat doe ik bij mensen waar ik echt in geloof. En deze jongen is zo ontzettend goed. Deze gast die zingt, hij schrijft, hij drumt. Eigenlijk is hij de zingende drummer.
0: Ja.
1: Hij speelt piano en even later zag ik hem ook weer een gitaarsolo doen bij Birgit Lewis. Dus deze man die kan echt alles. En het is zonde in deze tijd van AI en van alle meuk en neppe rotzooi dat er gewoon nog mensen van 32 zijn die gewoon alles kunnen en zo goed zijn. Dus ik dacht van nou, laten we een liedje maken. En dan doe je gewoon bij mij in mijn voorprogramma, kom je nog even de zaal in en dan doen we nog een keer een liedje. Uiteindelijk kwamen we daar niet helemaal uit. En toen dacht ik van, nou ja, fuck it. Laten we gewoon The Thrill Is Gone van B.B. King doen of zoiets dergelijks. Gewoon iets leuks. En de dag zat er bijna op. En toen zei hij, ja, maar ik had dit ideetje nog met een piano. En toen dacht ik, wow. En toen hebben we hem samen gemaakt als een lied. En dat is Try Again geworden. Dus het is niet de nieuwe single van Danny Vera. Het is een nieuwe single van Marlon Pichel en Danny Vera.
0: Ja, nee, maar goed. Dat vind ik een heel belangrijk ding. Ja, dat is een heel belangrijk ding. Nee, zeker ook met de reden die je erachter geeft. Want er komt inderdaad ongelooflijk veel meuk uit. Iedereen kan tegenwoordig maar met een computertje iets in elkaar draaien. Wat ze dan, het mag de naam muziek niet eens hebben. Maar het kan natuurlijk wel bijdragen aan een bepaalde inspiratie. Maar jij hebt met PMD Records, daar heb je het over. Dat is jouw label.
1: Ja. Ja.
0: En hoe ga je daarmee dan te werk? Hoe kunnen mensen dan bijkomen? Want zijn dat dan... Zeg je?
1: Kunnen mensen niet bijkomen? Anders zit mijn inbox weer vol met mensen die ook iets willen.
0: Dus jij zoekt ze zelf uit?
1: Ja.
0: Ja. En waar kijk je dan? Hè? Wat vind je dan belangrijk?
1: Ik vind gevoel belangrijk.
0: Ja.
1: En ik kan best wel vinden dat iemand een hartstikke mooie muzikant is en een goede songwriter of zo. Alleen als ik je voor hetzelfde geld is het weer een eikel of weet ik veel, dat kan hè. Dus ik vind het gewoon belangrijk dat de persoonlijkheid en de muziek en alles gewoon een beetje op één lijn zit. En voor de rest, weet je wel, het is ook niet per se dat ik met mijn label hele grote dingen ga bereiken. Het gaat er meer gewoon over. Ik hoop dat ik hem een zet kan geven en dat hij misschien over een paar jaar wel gewoon een Europese deal tekent bij iets. Weet je wel, ik gun gewoon iemand een fijne carrière. En als ik daar de aanzet kan zijn, dan is dat fijn. Ik heb bij VI heb ik vroeger een kans gekregen van Johan. En ik geloof erin dat als je iets doet dat mensen jou geholpen hebben, dan kan jij op jouw manier weer andere mensen helpen. En dat is gewoon iets prettigs.
0: Ja, dat streelt je absoluut. En het is ook noodzakelijk. Want hoe moeilijk is het om als artiest voeten aan de grond te krijgen in Nederland? Ook al ben je een hele goede artiest, zoals je net Michel ook, of Marlon ook omschreef.
1: Nou, luister je wel eens naar de radio?
0: Ik maak radio, Danny.
1: Ja, dat bedoel ik. Maar regionale zenders hebben nog enigszins een vrije keuze. Ook al wordt heel vaak dingen bepaald van bovenaf. Maar bij grote radiostations gaat het over geld.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Ja.
1: Dus als ze daar nieuwe producten gaan draaien, dat gaat niet werken. Want mensen die aan het werk zijn, die kennen dat lied niet. En dan zegt de radio, ja, dat vindt niemand leuk. Snap je? Dus we doen onderzoek of een liedje goed valt bij vrouwen of bij mannen en of bij kinderen of bij oude mensen. En als het overal boven de 75% scoort, wordt jouw liedje gedraaid. En dat is voor jonge artiesten natuurlijk verschrikkelijk. Alleen jonge artiesten hebben de mazzel dat ze ook weer in een wereld waar TikTok en Instagram en alle andere media hoogtij viert. Dus je kan eigenlijk je eigen carrière bouwen. Alleen dat wordt ook alweer overgenomen door gewoon geld en de meeste advertenties en zo.
0: Ja.
1: Dus het is gewoon ontzettend lastig om wat te bereiken. En daarnaast is er ontzettend veel concurrentie om je te onderscheiden, weet je wel. En de hit van vandaag. Kijk, ik heb ook al, zeg maar, dat als ik mijn lied bij één tv doe, dan zegt de andere televisie al van ja, maar je was al bij die.
0: Ja.
1: Dus er is ook nog eens concurrentie onderling allemaal. Terwijl ik denk, ja, vroeger als er een artiest kwam die zijn hit kwam doen, dan mocht hij hem bij alle programma's doen. En daarvoor luisteren we naar nog steeds met z'n allen van naar 70, 80, 90, al dat soort hits van vroeger. Want die zit bij iedereen in zijn DNA, omdat we die zo vaak gehoord hebben, dat je er helemaal knetter van wordt. Dus iedereen wil ook nog steeds die hits horen, omdat je ze herkent. Maar bij nieuwe muziek heb je dat dus niet. Dus daar slaat niet gelijk aan. Maar dat zou wel kunnen als die gewoon meer een draagvlak zouden kunnen krijgen van de oude media. Omdat mensen daar toch nog steeds een beetje naar luisteren. En dat gebeurt dus heel weinig. Dus voor jonge artiesten, dan kom je met je hit, dan mag je hem op tv doen. Nou, dat is dan een scheet in de ether van 3 minuten.
0: Ja.
1: En dan ben je misschien de hit van de aankomende maand.
0: Ja.
1: En dan de volgende maand is er weer iets anders. Snap je? Het gaat zo snel. Dus het is zo snel om naar muziek te luisteren. Daarnaast mogen kinderen van 16 al de clubs niet in, omdat er geen alcohol, dat het met alcohol te maken heeft. Dus kinderen van 16 kunnen ook niet, die kunnen alleen naar, zeg maar, kindermuziek luisteren, maar willen ze naar een volwassen band, omdat ze ook van blues houden of zoiets, kunnen ze er niet naartoe, omdat er alcohol gezonken wordt. Snap je? Dus het is een soort visuele cirkel om muziek in leven te houden. Dus dat vind ik ontzettend jammer, want muziek is het enige, dat is een van de dingen die ons bindt, weet je wel. Als ik zie wat Rollercoaster voor mensen heb gedaan, terwijl het gewoon, weet je wel, het is gewoon een liedje.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Ja.
1: Maar als ik zie wat voor brieven ik krijg of berichten, en dat ik echt gewoon mensen hun levensverhaal hoor, en dat een lied voor hun zoveel verschil heeft kunnen maken, dan betekent dat muziek zo belangrijk is voor mensen. En dan snap ik niet waarom er niet meer in geïnvesteerd wordt door, zeg maar, de laten we zeggen, de overheidszenders en zo. Weet je wel, wat commerciële zenders doen, daar kunnen wij niet zoveel van vinden, want dat draait om geld. Maar andere dingen, daar.
0: Ja, publieke omroep, die heeft daar zeker een belangrijke rol in. Daar ben ik het helemaal met je eens. Nou, wij doen het bij Omroep Brabant iets anders dan de rest.
1: Daarvoor bel ik ook altijd zo graag met jullie.
0: Ik vind het ook leuk.
1: Wel. En jullie hebben me ook door de jaren heen gesteund. En niet alleen mij, want het gaat niet over mij, want als je alleen mij had gesteund, dan vond ik het ook weer. Maar jullie hebben heel veel mensen een kans gegeven en jullie draaien nog steeds dingen van onbekende artiesten of mensen die een setje nodig hebben. Maar daarvoor vind ik het ook zo belangrijk dat ik net zeg, het is niet de single van Danny Vera, het is de single van Marlon Pichel en Danny Vera. Dus we doen het samen. En juist omdat ik wil dat deze jongen gewoon gehoord wordt, omdat ik vind dat het ontzettend een goede gast is.
0: Nou, daar heb je niets te weinig mee gezegd. Want zoals ik al zei, ik vind het een onwaanzinnige plaat. Het zit ook helemaal in het genre wat ik prachtig vind. Een beetje soul, de strijkers zitten erin. We hebben hem gebombardeerd tot Omroep Brabant tipplaat. Danny deze de hele week om extra aandacht te geven voor jou en Marlon Pichel.
1: Daar dus, ben ik dankbaar voor.
0: Het is alweer de zoveelste volgens mij, want je hebt er veel meer gehad. En je bent ook een van de meest aangevraagde artiesten hier. Dus dat betreft ligt dat helemaal goed.
1: Brabant en ik liggen altijd goed. Al vanaf mijn begin van mijn carrière, dat ik mijn eerste zalen uitverkocht in Brabant.
0: Ja, en over anderhalf week ben je ook in Eindhoven weer te zien en ook in de rest van Nederland. Danny, ik ga je niet langer ophouden. Ik vond het leuk om je even te spreken. En vooral ook het vurig betoog om artiesten meer podium te geven. Zoals gezegd, wij doen daar mee. We gaan hem ook lekker draaien. Danny Vera samen met Marlon Pichel. Fijne middag.
1: Jullie ook, dankjewel.
2: Omroep Brabant presenteert een nieuwe plaat die je moet horen. En dit is deze week de

0: De Spice Girls en I Wanna Be. Daarvoor nog de Omroep Babel tipplaat. Danny Vera samen met Marlon Pichel. En we hadden Danny eventjes in de uitzending. En dan uitlegt hoe belangrijk het is om jonge, getalenteerde artiesten. Dan hoef je niet eens jong te zijn om die een podium te geven. Het podium is zometeen voor Jasper Stads.
1: Ja,
0: met het nieuws.
1: Over jong en getalenteerd gesproken.
0: Ja, zeker. Nou,
1: ja, ik zeg het zelf maar.
0: Nee, daarom. En jou.
1: Ja, nee, NAC, daar ga ik het over hebben. Want die krijgt geen gelijk van de rechter. En ik vertel je waarom tennissers boos zijn.
2: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
2: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: We gaan even naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Daar zit Erwin Hart. Erwin, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag. Er staat een file op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg rees al 4 kilometer. Vertraging is 5 minuten. En meer vertraging heb je op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht toe. Tussen Nijmegen, Dukenburg en Aps. 9 kilometer file door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Vandaar die 18 minuten vertraging.
0: Oké, Erwin, dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Ja, het zonnetje kan geregeld schijnen, maar ook bewolking komt ervoor. Kans op een bui, zeker vanmiddag. Temperatuur loopt op tot zo'n 19 graden. Zometeen gaan we uitgebreid weer horen van Weerplaza. We gaan eerst naar het nieuws. Krijg je van Jasper Stads.
1: Goedemiddag. NAC Breda mag de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles niet overspelen. Dat heeft de rechter besloten. De voetbalclub was naar de rechter gestapt omdat een speler van Go Ahead tijdens de wedstrijd niet de juiste papieren had om te mogen spelen. En dat klopt, zei de KNVB tijdens de rechtszaak. Maar de wedstrijd overspelen is volgens de voetbalbond geen optie.
7: Ik begrijp natuurlijk vanuit hun perspectief dat ze zo willen kijken. Maar wij hebben het geheel te overzien. En zien gewoon dat het om heel veel meer gaat. Het gaat misschien wel om de helft van de eredivisiewedstrijden waar je het dan over hebt.
1: De rechter geeft de KNVB daarin nu gelijk. En zegt dat de voetbalbond volgens haar eigen regels netjes heeft gehandeld. En dus blijft de met 6-0 verloren wedstrijd tussen NAC en Go Ahead gewoon staan. Vrachtwagens en tractoren zijn niet meer welkom in het dorpscentrum van Lage Mierde. Vanaf vandaag geldt er een verbod voor vracht- en landbouwverkeer. Volgens de gemeente reed er door het centrum te veel zwaar verkeer dat er eigenlijk niks te zoeken had. En dat zorgde voor onveilige situaties voor fietsers en voor voetgangers. En wegen gingen veel sneller kapot. In Amsterdam zijn schoonmakers druk in de weer om het monument op de Dam schoon te krijgen. Het monument is vanochtend vroeg beklad met rode verf. En ook stond het woord genocide daarop. Burgemeester Halsema is woedend.
8: Ik vind het zo ongelooflijk schandalig. En het is ook pathetisch, weet je. Denken dat je hiermee een oorlog beslecht door een monument te vernielen op een dag die van zoveel betekenis is voor alle Nederlanders. Het is verschrikkelijk.
1: Ja, vanavond is natuurlijk de nationale herdenking voor het monument. De politie is op zoek naar 3 verdachten die na de bekladding op de fiets zijn gevlucht. En de grootste tennissers van de wereld, die hebben een boze brief gestuurd naar Roland Garros. Het Franse Grand Slam toernooi geeft veel te weinig prijzengeld, vinden de tennissers. En dat terwijl Roland Garros een tijd geleden nog bekend maakte om de boel te verhogen. In totaal is er deze zomer ruim 60 miljoen euro te verdienen. Dat is dik 5 miljoen meer dan vorig jaar. Maar nog altijd een stukje minder dan bij andere toernooien, in bijvoorbeeld Australië. Toch is het de tennissers niet per se om hun eigen winst te doen. Ze vinden vooral dat er te veel geld naar de organisatie zelf gaat en te weinig naar de tenniswereld. Ze willen daarom dat er een fonds komt waarin een deel van de toernooiopbrengsten gaat. En daaruit kunnen tennissers dan geld halen voor hun pensioen, gezondheidszorg of zwangerschapsverlof.
0: Ja, weet je, wat een actie van die sporters.
1: Ja, en het is echt de grootste tennissers ter wereld doen mee. De domein, Jannik Sinner, Djokovic, ook bij een hoop vrouwen die daar aan meedoen. Dus,
0: hartstikke goed. Over een uurtje weer een update. Intussen kan je ook op web en app kijken van Omroep Brabant voor het laatste nieuws.

0: Rob Lars van Never Going Home. Dan bleef ik hangen tot de lampen aangingen. Maar dat is een andere tijd. We gaan het hebben over heel iets anders, over het weer. Berend van Straten van Weerplaatsen, goedemiddag.
1: Ja, een hele goede middag.
0: Hallo. Ik kan heel moeilijk inschatten hoe het weer op dit moment is. Omdat ik hier eigenlijk al de hele ochtend in de regio Eindhoven zwaar bewolkt zie. Ja. En ik zie in het weerbericht dat het ook zonnig zou moeten zijn.
1: Nou, dat klopt eigenlijk niet in jullie provincie op dit moment.
0: Oké. Okay.
1: Nee, we hebben te maken met een dik, heel veel bewolking.
0: Dan zet ik even een streep door de zon, ja.
1: Ja, het is echt, in de loop van de middag, eigenlijk zien we nu al de eerste buitjes ontstaan boven jullie provincie. En dat gaat de komende uren eigenlijk alleen maar verder toenemen. Dat kunnen lokaal best pittige exemplaren zijn, met hier en daar ook kans op wat onweer en veel regenwater in een korte tijd. Dus daar moeten we vanmiddag echt wel rekening mee houden. Het gaat dus wel echt om lokale buien. Dus van plaats tot plaats kan het zeer verschillend zijn. En ook vanavond tijdens de dodenherdenking zijn verspreid over de provincie nog wel enkele stevige buien mogelijk. Dus ook dan moeten we daar zeker rekening mee houden. De temperatuur op dit moment zo rond een graad of 17 op de meeste plekken. En het kan lokaal vanmiddag nog wel 19 graden worden. Dus wel nog aan de warme kant vandaag.
0: Ja. Nou, dat is in ieder geval lekker. Morgen hebben we dan veel mensen vrij op bevrijdingsdag. Festivals ook gaande. Wat krijgen die voor weer?
1: Ja, dat ziet er niet heel best uit morgen, hoor. Want de temperatuur die gaat flink inleveren. Ik denk dat het op de meeste plekken hooguit 14 of 15 graden wordt. En we krijgen ook te maken met een grootschalig neerslaggebied dat over het land gaat trekken. Het is nog een beetje onzeker waar die scheidingslijn precies komt te liggen. Want ja, precies boven Brabant lijkt die komen te liggen. Maar waar precies, dat is nog onzeker. Ik denk dat je in het westen van de provincie, of je zit sowieso het beste in het westen van de provincie, maar alles ten zuidoosten van de lijn, grofweg, laten we zeggen Eindhoven, dan kan het zomaar gewoon de hele dag blijven doorregenen. En ook woensdag is dat nog het geval. Dus dat ziet er niet al te best uit voor de festivals die morgen op programma staan daar.
0: Oeh, dat is even pech hebben. We hebben even teruggekeken toevallig net. We moeten naar 2022 om weer goed weer te zien op deze dagen. Dat is toch altijd een beetje typerend voor de tijd van het jaar.
1: Klopt inderdaad, ja. Ja. Dus het is vaak dat het begin mei het weer omslaat.
0: Ja, wat, hoe zit het voor de rest? Verder een kleine vooruitblik op de tweede helft van de week?
1: Ja, dan ziet het er gelukkig een stuk beter uit. Want woensdag dus nog in het zuidoosten van de provincie eerst nog dat wegtrekkende neerslaggebied. Maar daarna gaat het breed opklaren. En vanaf donderdag gaan we de zon weer geregeld zien. Bij dagelijks ook weer wat verder oplopende temperaturen. Want donderdag is nog enigszins aan de frisse kant. Met een graad 15. Maar in het weekend gaan we gewoon weer over de 20 graden heen. En met flink wat zonneschijn komt het heerlijke lente weer gewoon weer terug. In het weekend kan er misschien lokaal ook weer een onweersbuitje voorkomen, maar het ziet er in de
0: tijd. Nee, maar laten we dat eerst. Ik sluit graag altijd af met positief nieuws. Dat onweer, dat geloof ik wel. En het geluk daarvan, dan hoor je van verre aankomen.
1: Zo is het.
0: Goed zo. Berend, Jan, dankjewel. Tot de volgende. Yo. The Nightcrawlers. Surrender your love nu in Brabants Bond.

0: donderdag mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen. Amazingers! Keelsnoepjes bij de hand en die radio keihard aan.
1: Meelallen, meedijnen, ik ben wie doe.
2: Donderdag
0: van 5 tot 7 in Afslag Zuid.
2: Omroep Brabant.

Eentje van andere Hazes, hij speelde dit op de Memorial, de uitvaart, zeg maar, in de arena. Guus Meeuwis werd daarna op single uitgebracht. Zo, het zit al dik in de maandagmiddag. Zometeen na ene wijn in de middag. Daar gaan we het zo meteen maar eens even over hebben. Maar eerst neem ik even mee terug naar deze Bon Jovi. Even lekker los te komen achter je bureau. Even lekker mee te headbangen, luchtgitaren, luchtdrummen. Misschien een poging om mee te zingen. Zolang je er iemand anders niet mee tot last bent, zou ik zeggen, ga je gang. Living on a Prayer, nu in Brabants Mond, op Omroep Brabant. Dit is Bon Jovi.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer in Brabants Bond. Het is vandaag een soort van nationale substitute dag of zo. In ieder geval hier bij Omroep Brabants.
1: Lijkt er wel op, hè?
0: Ja, want het is niet Koen die je nu hoort.
1: Nee, het is niet Koen. Jij kan Koen wel nadoen. Hey, Koen, wij hier. Maar het is gewoon Stef vanmiddag.
0: Oké, ga je dat zo doen zoals je het net deed? Of ga je het gewoon op jezelf doen?
1: Nee, ik ga het wel op mezelf doen. Dan wordt het een hele zware middag.
0: Ja, denk ook voor je stem. Ik weet niet of je het er lang vol zou houden. Ik zou wel een wedje willen maken. Ik denk dat...
1: Ik denk 10 minuten?
0: Twee, ja, precies. Dat je rond half twee niks meer kunt zeggen.
1: Ik heb al ooit geprobeerd om van een zachte G een harde G te maken. Om een beetje te oefenen met... Na een half uur kreeg ik zo'n last van mijn keel. Ik deed het waarschijnlijk ook helemaal verkeerd. Ja. Maar dat is ook niks voor mij. Nee,
0: niet doen dan. Nee. Gewoon je roots niet verloochenen, zeg.
1: Zo is dat. Toch. Dus we gaan gewoon een beetje die werkdag een beetje doorcruisen met gewoon lekker
0: muziek. Mag jij al wijn eind drinken eigenlijk? Is dat, moet jij nog je ID laten zien?
1: Dat had ik... eerst nog wel, maar heel af en toe. Heel af en toe.
0: Ja, oké. Okay. Yeah.
1: En dan ben ik alleen maar vereerd. Want dan denk ik, hallo, je moet 16 zijn. Ik ben inmiddels ruim 10 jaar oud. Dat is wel goed.
0: Ja, zeker wel voor het goed.
1: Maar ik heb een babyfeest, zeggen ze dan wel eens.
0: Nou, ben je er blij mee? En houden we er zo, toch?
1: Als ik het over 20 jaar nog heb.
0: Nee. Ja, precies.
1: Dan heb ik niks te klagen.
0: Nee, daarom. Nou, mooi. Zometeen dus wijn in de middag met Stef van Duinhoven. Veel plezier. Ik ben er morgenochtend weer, een uurtje of 10, met een nieuwe aflevering van Brabants Bond. Fijne middag!

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stiel, sterk werk.
3: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
1: Ontdek alle Stiel-deals bij jouw Stiel-dealer. Stiel, sterk werk.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
10: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
9: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
10: Koppens biedt veel meer.
9: Kom langs in Volkel.
10: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
12: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
15: En dit is Omroep Brabant, zo is dat. Het is 1 over 1, een mooie tijd om even richting de ANWB te gaan. Tim Schaap, een goedemiddag.
16: Ja, goedemiddag. Hallo, hallo, Steph.
15: Hallo.
16: Ja, hier en daar rijden wat langzamer in de regio. Gelukkig geen extreem heftige files, hoor. Wel eentje op de grens met Brabant, de A73, als je onderweg bent naar Maasbracht. Vanaf Nijmegen een file tot aan Haps, 9 kilometer, 25 minuten extra. Er zijn een kapotte vrachtwagen, die heeft een defecte motor. De rechterrijstrook is dicht, dus 25 minuten in de file. Verder drukte bij knooppunt Hooipolder op de A59 richting Den Bosch. Vanaf Oosterhout 2 kilometer en 10 minuten.
15: Tim, dankjewel. Tot straks weer. En wij gaan zo meteen gewoon lekker beginnen met Wijn in de Middag. Zonder Koen, maar met Stef. En het is wel lekker. Want zo meteen beginnen we lekker met de 90's. We gaan richting... Ja, nou, ik verklap nog niks.
17: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Wij zijn Medipoint.
21: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
22: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
21: En voor de sta-opstoel van Toon.
23: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
21: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
24: Medipoint.
21: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
26: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
27: Beren goed, thanks bo.
26: Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: En actie, olifant!
24: Medipoint.
21: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
28: Zo, we zitten midden in de verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
29: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
30: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
31: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
32: De zilte wind in je haren. In groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Kom thuis aan het water.
31: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os. Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
33: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
34: Dit is Omroep Brabant. Met nu
35: Wijn in de Middag, Stef van Duinhoven.

0: James Blunt en daarvoor nog Lionel Richie en My Destiny.
1: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: En die James Blunt, die heeft altijd zo'n apart stemgeluid. Hè? Dat is zo'n artiest, als je die hoort op de radio, dan weet je eigenlijk meteen wel dat hij het is. En het is ook een dingetje als je bijvoorbeeld The Voice kijkt of welke talentenjacht dan ook. Dan roepen ze altijd, ja, we willen wel stemgeluid, dat moet je meteen kunnen horen dat jij het bent. En dan denk ik heel eerlijk ook wel eens, ja, elke stem is toch ook wel anders. Het is, ik bedoel, als het goed is hoor je nu ook wel dat Koen Wijn er nu niet is. En dat ik het ben, Stef, hallo, hallo. En het kan even dat je dat niet hoort, omdat je denkt, nou ja, Koen Wijn, daar luister ik nooit naar. Wat ik snap, maar nee, dat is flauw. Maar goed, elke stem denk ik altijd, ja, die is toch wel verschillend. Dan moet ik inderdaad wel zeggen dat sommige stemmen vooral in de zang herkenbaarder zijn. Maar ja, ik vind Lionel Richie, James Blunt, allebei heerlijke stemmen. En het maakt eigenlijk niet uit, als je maar een beetje kan zingen, dan ben ik al gauw tevreden. En dat geldt ook voor de volgende artiest die ik ga draaien. En natuurlk, het is een nieuwe week dus. Nieuwe week, nieuwe kansen. Heb je afgelopen week een beetje een zware week gehad, dan kun je gewoon deze week even zoep, de klok resetten en gewoon even ademhalen. En dan gaat het deze week helemaal goed komen.

Ik hoef helemaal niet te zeggen dat dit een heerlijke plaat is van Queen. Want ik denk dat elke plaat die je draait van Queen wel heerlijk is, toch? Als je het mij vraagt. En soms heb je op een werkdag, vooral op een maandag, even een momentje nodig om tot rust te komen. Even adem in, adem uit. En dat kan perfect met YOLA. You lit the

0: rustig aan op de werkvloer. En dan hoor je zo meteen deze nog. Level 42. Roxanne Hazes met de tijd gaat mooie dingen doen. En zometeen krijg je de hoogtepunten van het nieuws. Met Jasper, waar ga je het over hebben?
1: Ja, de degradatie lijkt zeker voor NAC Breda na een uitspraak van de rechter. En vergeetachtige dochter die zorgde gisteren voor een hoop bezorgde reacties.
2: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
5: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
6: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
7: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
8: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
4: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Een hele goede middag, inmiddels 1 over half 2. We gaan even richting de ANWB. Tim Schaap, een goede middag.
9: Ja, goedemiddag, hallo, hallo. Ja, het rijdt hier en daar ietsjes langzamer. Met name op de A73, komende vanuit Nijmegen. Voor Haps, 8 kilometer en 20 minuten extra door bergingswerk. Daar staat een kapotte vrachtwagen, moet worden geborgen. De rechterrijstrook is tot 14:15 dicht. Op dit moment 20 minuten extra. En welgeteld 5 minuten vertraging voor knooppunt Hooipolder op de A59. Ben je onderweg richting Den Bosch. File vanaf Maden, welgeteld 4 kilometer.
0: Tim, dankjewel.
10: Omroep Brabant.
0: Het is vandaag een wisselvallige dag in Brabant. Flink wat bewolking, ook flink wat stevige regen- en onweersbuien. En het wordt een graad of 19 vandaag. Dan nu, tijd voor het nieuws, krijg je van Jasper.
1: Goedemiddag. NAC Breda mag de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles niet overspelen, heeft de rechter besloten. De voetbalclub was naar de rechter gestapt omdat een speler van Go Ahead tijdens de wedstrijd niet de juiste papieren had om te mogen spelen. Volgens de KNVB is overspelen van die wedstrijd geen optie en daar is de rechter het mee eens.
11: Dat komt omdat de KNVB de eigen reglementen goed heeft gevolgd. In de reglementen staat een wedstrijd kan ongeldig worden verklaard. En in dat woord kan zit een ruimte voor de KNVB om een keuze daarin te maken. En die keuze is in dit geval een nadeel van NAC uitgevallen.
1: En dus blijft de met 6-0 verloren wedstrijd tussen NAC en Go Ahead gewoon staan. Het is de dag van de nationale dodenherdenking. En ook in Brabantse dorpen en steden worden de slachtoffers herdacht. Die vielen door oorlog, terreur en onderdrukking sinds de Tweede Wereldoorlog. In Kamp Vught start zo meteen al een herdenking. En die kan je vanaf 2 uur live volgen op televisie en streamingsplatform Brabant Plus. In Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Die werd gevonden door wandelaars en is inmiddels naar de opvang van SOS Dolfijn gebracht. Het gebeurt niet vaak dat er een levende witsnuitdolfijn aanspoelt in Nederland. De laatste keer was in 2011.
12: Het was alweer 15 jaar geleden. Die waren toen ook naar ons opvangcentrum bij SOS Dolfijn gebracht. Eén diertje die overleed toen vrij snel. De ander die was wat eerder in dat jaar. Die heeft het echt lang volgehouden, maar die uiteindelijk ook niet gered. Dus we hopen dat het dit keer wel goed gaat aflopen en we dit dier na rehabilitatie terug naar zee kunnen brengen.
1: Waarschijnlijk is er wel iets met de dolfijn aan de hand en daarom wordt het dier eerst onderzocht voordat ze hem weer vrijlaten in zee. Een hondje is zondagmiddag urenlang alleen achtergelaten voor de deur bij een supermarkt in Horen. Mensen merkten op een gegeven moment dat het hondje er al wel heel lang zat en de paasje was nergens te bekennen. Medewerkers van de supermarkt die besloten daarom maar wat water en eten voor het dier te halen. En ook de dierenambulance werd ingeschakeld. Pas rond 19:30 s'avonds kwam het baasje om de hoek kijken. Die vertelde dat de hond eerder door zijn dochter was achtergelaten. En die was het dier na het boodschappen doen compleet vergeten.
13: Ja, ja.
1: Uiteindelijk kon na zo'n 5 uur alleen wachten de hond mee terug naar huis. Of de vader nog streng is toegesproken, dat is niet duidelijk.
0: Jeetje. Ik denk wel eens als ik naar de supermarkt ga en ik zie inderdaad zo'n hond aan een ketting of aan een kabel liggen voor de ingang, dan denk ik altijd al, vind ik zielig.
1: Ja.
0: En als je dan ook nog eens... Ja, dan mag je mag eigenlijk geen hond hebben als je hem vergeet, vind ik altijd.
1: Nou kijk, ik kan me nog voorstellen dat zijn dochter, we weten niet hoe oud die dochter is, dat hij hem vergeet. Ja. Maar ik mag toch wel aannemen dat er in huis wel ergens een belletje gaat rinkelen als je al 4 uur lang je hond kwijt bent.
0: Hè, maar even rustig, hè? Ik hoor geen geplant, ja. Ik heb geen lik aan mijn kin, helemaal niks.
1: Ja, wat is hij lief vandaag? Nee, ja.
0: Wat is hij rustig? Ja, ben hem vergeten! Van Duinhoven! Sukkel, maar goed. Jasper, dankjewel. Tot over een uurtje weer gaan wij naar, nou ja, je wist het al, hè? Level 42.

En dan met die strijkers erbij. De opbouw, de stemmen op de achtergrond. Heerlijke plaat van Roxanne Hazes. Ja, je mag appen. Je hoort het nummer en dat nummer mag je nu gebruiken. Even in WhatsApp intikken, in je telefoon opslaan als contacten. En dan mag je een appje gaan sturen met wat jij op dit moment heel graag wil gaan horen. Een beetje de after lunch dip.

En dit nummer is een perfect voorbeeld van een beetje de tijd van nu. Hoe dat je je moet pluggen als nieuwe artiest. Want dit nummer was eigenlijk gewoon uitgebracht. En een beetje, ze wilden het onder de radar houden. En het was gewoon een leuk liedje van haar om uit te brengen. Maar ja, je weet hoe het gaat. Toen op TikTok ging het rond. En werd het ook gebruikt in een soort mix mashup van een andere artiest. Die het nummer had ontdekt en dacht, ik gebruik het als een klein stukje in mijn eigen liedje. En toen ging ze naar de Billboard Hot 100. Dat is een hele grote hitlijst in Amerika. Stond ze ook ineens in Coachella, of op Coachella moet ik zeggen. Het grote festival in Amerika. En dan ineens, dan ben je daar. Dus dat is goed bezig.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant. Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
2: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
8: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
9: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamsdonk Sfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenue.
11: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
12: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog, bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, dank u zeer. Inmiddels 2:02. We gaan even richting de ANWB. En het zit al de hele ochtend. Tim Schaap, hallo dan.
15: Ja, hallo. Goedemiddag, Stef. Het rijdt alleen nog maar langzamer op de A73 vanuit Nijmegen. Ben je onderweg naar Maasbracht, file tussen Malden en Haps. 6 km/20. De rechterrijstrook is dicht vanwege het bergen van een vrachtwagen. De verwachte eindtijd was 14:45. Maar goed, het is niet gelukt. Het is nu 14:15 geworden.
3: Ah, Tim, dank je wel weer, hè.
15: Yes, heel goed.
3: Hoi. Zometeen beginnen we met Earthwind & Fire. En dan zou je denken, ach, Earthwind & Fire, ja, dat zal weer fantasy zijn. Of September of Boogie Wonderland. Nee, allemaal niet.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
19: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
20: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen, met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl.
21: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack, dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan FENCE.nl. Fullfans.nl.
20: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
22: Danny is niet euforisch. Danny is gewoon tevreden. Want bij ZLM had hij zijn reisverzekering in één telefoontje geregeld. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven. Yeah!

0: beuk erin. Halleluja, Afrojack and Never Forget You.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Brabant.
0: Een hele goede middag. Het is de maandagmiddag, een begin van een nieuwe week. Dus we kunnen een nieuwe week, is een nieuw begin, is nieuwe kansen. Dus we gaan er gewoon vol tegenaan deze week. En we begonnen dus met Earth, Wind & Fire. Ja, een plaat die je niet helemaal verwacht van Earth, Wind & Fire. Maar het is ook niet een plaat van hun origineel, hè? Origineel is van, ja, klein pubquizvraagje, popquizvraagje. Precies, van de Beatles. Gotta get you into my life. En als de Beatles klinkt dat zo.
3: Gotta get you into my life.
0: Dat is heel anders, hè?
3: What can I do, what can I be, when I'm with you I wanna stay.
0: Heerlijk, hè? Geschreven door Paul McCartney, officieel dus voor de Beatles. En als ik het zo goed heb, dan is het ook een van de favoriete nummers van collega Christian hier. De Beatles, maar in dit geval Earth, Wind & Fire.

0: kerst dit, hè? Hey. En de titel wordt de hele tijd gezongen en de artiest is natuurlijk Nick Kershaw. Even, ja, even terugspoelen, klein stukje nog. Ja, even kijken. Ja.
1: Even terugspoelen naar...
0: De jaren 90, zoals elke dag bij Wijn in de Middag. En in dit geval zitten we echt op het randje van de jaren 90, want dit nummer werd een dikke vette hit in heel veel landen. Ik heb het over Australië, België, Canada, Finland, Frankrijk, wat dacht je van Duitsland, Ierland en natuurlijk ook in Amerika werd het een hele grote hit. Ik heb het over Chris Isaak met Wicked Game. En ik ga heel even naar Tenacious D. Dat zegt je misschien niet zo heel veel, maar Tenacious D is een groep, hè, met Jack Black en Carl Grass. Dat is een beetje een soort, nou ja, comedy groepje als het ware. En Jack Black, die kun je natuurlijk kennen van een hele hoop films, waaronder Jumanji en Anaconda, en hij komt nog wel in heel veel films meer terecht. En ik ga heel even een klein stukje laten horen van Tenacious D, die dus Wicked Game doet. En je verwacht niet dat zij dat ook kunnen, maar het klinkt verrekkers goed. En vooral als je luistert naar het gitaarspel op het begin. En even de zang erbij.

Ik vind dat zo'n prachtige versie. En je verwacht niet dat Jack Black daadwerkelijk echt kan zingen. Hij staat natuurlijk ook wel bekend omdat hij in zijn films ook altijd wel weer grappige liedjes uitbrengt. Maar ik vind het toch verrekkers goed. Maar, hey, we gaan terug naar de jaren 90, niet naar 2025. Dus we gaan naar Chris Isaak.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Daar vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Chappelle Roan en Roel van Velzen, maar dat is zometeen na het nieuws. En dat nieuws, dat krijg je zometeen van Jasper. Waar ga je het over hebben?
1: Ja, een onterecht luchtalarm en er is weer iets mis bij een bedrijf van Peter Gillis. Oh, Fox wild van.
2: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
3: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
2: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
4: Julia is niet uitzinnig. Julia is gewoon tevreden. Van BZLM had ze direct iemand aan de lijn over haar fietsverzekering. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
5: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
4: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
0: Eens even kijken hoe druk het is op de Brabantse wegen. En dat doen wij via de ANWB. Erik Evengroen, goedemiddag.
6: Hai, goedemiddag. Nou, op de meeste plekken rijdt het gelukkig goed door. Aan de rand van Brabant is wel een ongeluk gebeurd. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, bij Afrit Everdingen om precies te zijn, is daar een vrachtwagen en twee personenauto's zijn er ook bij betrokken. De weg is dicht, alleen de vluchtstrook is open. Verkeer kan er langs. Er staat wel 7 kilometer file, inmiddels met bijna een uur oponthoud. Omrijden kan eventueel via Den Bosch over de via Gorinchem over de A27 en de A5. En dan nog een korte file op de A16 vanuit België naar Breda. Voor knooppunt Galder, 5 minuten oponthoud.
0: Erik, dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, het is vandaag niet al te best qua weer. Hè. Flink wat bewolking in Brabant. Ook stevige onweers- en regenbuien. Maar de temperatuur is dan wel weer prima, rond de 19 graden. Dan nu, tijd voor het nieuws, krijg je van Jasper.
1: Goedemiddag. Op meerdere plekken in Brabant ging net om 12 uur het luchtalarm af. Het klopt dat het de eerste van de maandag van de maand is. Maar ja, het is vandaag ook 4 mei. En volgens de overheid mag het alarm op dodenherdenking nooit worden getest. In onder meer Den Bosch en de regio Eindhoven gebeurde dit toch. Volgens de veiligheidsregio was het een menselijke fout. Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken. De wielrenster viel gisteren hard in de eerste etappe van de Vuelta Femenina en kan vandaag niet van start. De Vos hoopte juist op een ritzegen deze Vuelta. Het is nog niet duidelijk hoe lang de renster van Visma Leasebike moet herstellen. Er wordt hard gewerkt om het nationale monument op de Dam weer schoon te krijgen. Vanochtend werd het monument met rode verf beklad en ook stond er het woord genocide opgeschreven door premier Jette.
8: Ja, echt een schandalige bekladding van ons nationale monument op de Dam. Onbegrijpelijk dat een paar schoften dit hebben gedaan. Vandaag herdenken we iedereen die sinds de Tweede Wereldoorlog is gevallen. Je mag iedereen herdenken, maar ga dan niet de doden van die Tweede Wereldoorlog en iedereen daarna op deze manier schofferen.
1: De actie is opgeëist door Palestine Action Amsterdam. De activisten noemen het hypocriet dat vanavond slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de genocide in Gaza. De politie zoekt 3 verdachten. En weer lijkt het mis bij een bedrijf van Peter Gillis. Dit keer gaat het over een zwemparadijs in het Belgische Houthalen. Een Nederlandse vrouw was met haar gezin een dagje zwemmen in Hengelhoef. En ze wist niet wat ze zag. Het water was bruin en groen. Het bad zat vol met derrie en de bodem was op veel plekken bruin gekleurd. En ook lagen er overal tal van elektriciteitskabels en afvoerbuizen. Ook in het water. De moeder besloot meteen het zwembad uit te gaan en wilde bij de receptie haar geld terug. Maar dat bleek geen optie. En dus plaatsten ze een video van alle smerigheden op Facebook. Daar werd meteen druk en herkenbaar op gereageerd. Het zwembad zelf zegt dat er een technisch probleem was, waardoor sommige faciliteiten van het zwembad niet beschikbaar waren. En eigenaar Peter Gillis die zegt tegen de krant De Limburger dat de boel na 2 uur gewoon weer was schoongemaakt en niemand gevaar liep. Nou, de burgemeester heeft het bad van Gillis inmiddels gesloten en de boel mag pas weer open als het zwembad bewijst dat het water schoon en veilig is.
0: Ik heb best vaak naar die reality-serie van hem zitten kijken. En als je dan hem rond ziet lopen op dat park en die medewerkers van hem die er eigenlijk over het algemeen helemaal niet zoveel van bakken.
1: Nee.
0: En je ziet hoe dat het daar wordt schoongemaakt. Het is niet al te best, nee.
1: Nee. Nou ja, het schijnt dus nu een technisch defect te zijn dat er wat filters schoon kapot zijn. Maar als je die beelden ziet, het is echt...
0: Het is meer dan een film.
1: Groen water uit de glijbaan.
0: En ik heb nog even Peter Gillis gebeld. Die zei het volgende.
9: En ik word een Fox-wild.
0: Ja, precies. Ja. Jasper, dank u zeer. Tot over een uurtje weer. Gaan wij richting...

0: De Petro Boys, West End Girls. Op Omroep Brabant. En ik moet zeggen, ik wou even iets vertellen. Maar ik zit er ruzie met mijn computer. Wacht even hoor, dit moet gewoon weg. Ja, hè, hè. Soms dan voel je je eigen een beetje een boomer. Hè? Als je dan ruzie hebt met een computer die niet wil doen wat je wil doen. Maar Koen heeft elke middag natuurlijk een plaat waarbij je even extra mee kunt zingen. En we gaan in dit geval terug naar 1995. Een nummer, of in ieder geval een album, wat in dit geval geproduceerd is door Boudewijn de Groot. Het is geschreven door Henk Westbroek. En in de Nederlandse hitlijsten kwam het dan wel weer niet verder dan plek 11. Maar het is ook nog eens zo dat het is niet zomaar geschreven of geproduceerd door Boudewijn de Groot. Het is gemaakt door zijn vader, want ik heb het over Marcel de Groot. En in dit geval gaan we even meezingen met Mag ik naar je kijken? En dan is dus Marcel de Groot
1: de meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
4: Het is code rood bij Dirk.
5: Wat zeg je?
4: Het is code rood bij Dirk.
5: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
4: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
6: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
5: Ook in de actie bij Dirk, melk Unie breker, 99 cent, dat is minder dan een euro.
7: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
8: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
7: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
9: Mijn papa verkoopt stoelen.
10: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
11: Dit zit.
10: Voordelig en snel.
11: Dit zit.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking, buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, dankjewel. Het is inmiddels 1 over 3 met een kleine vertraging in Brabant. Die kun je vinden op de A16. Het is de Belgische grens richting Breda. Tussen de Belgische grens dus en knooppunt Galder heb je ongeveer 10 minuten vertraging. En voor de rest, ja, lekker doorrijden op deze maandagmiddag. Iedereen is nog lekker aan het werk, ga ik vanuit. Met misschien lekker tussen haakjes. Maar goed, we proberen je nog een klein beetje er doorheen te slepen. En dat doen we zo meteen met Ed Sheeran.
14: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
14: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
15: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
16: Europakinderhulp.nl.
17: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
18: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
19: Pap, die moeten we hebben!
18: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
20: onlineveilingmeester.nl.
21: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
22: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
23: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
24: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
25: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
26: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
25: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebied.
27: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
25: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: Ja, dit is nou muziek, hè? Gewoon de Stones zoals ze zou moeten zijn. En vooral in de jaren 60, hè? Sympathy for the Devil.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: En dat het zo is dat je over muziek gewoon kunt twisten. Want het is ook wel een beetje een mening van welke muziek je houdt. Alleen je kunt niet zeggen, vind ik, wat Johan Derksen afgelopen week heeft gezegd. Want die zei namelijk dit over de Rolling Stones.
3: Dat zo'n, zwak... een matig bandje zo'n status heeft. Want, maar het zijn natuurlijk heel beperkte muzikanten.
0: Ja, zo blijft het nog wel even doorgaan. Maar het is, weet je kunt niet zeggen de Rolling Stones is een frutbandje. Want ze hebben echt wel pareltjes gemaakt. En die Sympathy for the Devil is ook zeker niet recht toe, recht aan, maar wat in elkaar geflanst. Het is gewoon echt een grote band. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen dat je er niet van houdt. Maar Johan Derksen, ja, het is wel een beetje een zuurpruim aan het worden, hè? Maar ja, goed. Koen Wijn is dat ook, daarom zit hij er vandaag niet. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Koen is er morgen gewoon weer, dus nog een uurtje. Stef hier op deze maandagmiddag en we gaan gewoon lekker naar Donnie.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Ontspannen richting het einde van je werkdag.
3: Wijn in de middag.
2: Stef van Duinhoven op Omroep Brabant.
3: Omroep Brabant.

0: know. You wanna make kind.
1: Oh, wat lekker. In Excess en Need You Tonight.
2: Klassieker van Nederlandse bodem.
1: Ja, elke week of elke dag moet ik eigenlijk zeggen, dan gaat Koen richting een klassieker van Nederlandse bodem. En in dit geval is het een artiest die je de laatste tijd meer op tv ziet dan dat je ooit hebt gezien. Want hij is namelijk voice coach bij The Voice of Holland. Ik heb het over Dinant Woesthof. En het grappige is dat de mensen, als je dan kijkt naar Dinant Woesthof, heel veel mensen kennen hem niet. Als je zo een beetje de reacties op het internet kijkt, dan denken mensen vaak bij hem, wie is die man met het hoedje die een beetje op die irritante manier praat en steeds Engelse woorden gebruikt. En nou ja, dan worden dus ook imitaties gedaan van Dinant Woesthof. En die vind ik wel heel grappig ook. Laat er even eentje horen.
3: Weet je, ik zie de talenten in mijn team een beetje deze Apple. Ze staan een beetje lelijk. Maar als ik dan de binnenkant kijk, nou, deze staan net schimmel in, maar dan zijn ze mooi vruchtbaar. En rijp voor plukking.
1: Ja, ik kan er heel erg om lachen, want het is wel een beetje hoe hij praat in The Voice. En natuurlijk heeft hij wel verstand van muziek en hij heeft ook wel goede muziek gemaakt. En de klassieker van Nederlandse bodem is in dit geval ook gewoon Dinant Woesthof met Dreamer in dit geval.
4: Bring in the dancers.

Goed, we komen de week wel door, want het is gewoon lekkere muziek toch. Incognito uit de 90s. En daarvoor nog Dinant Woesthof uit de Voice of Holland, waar die natuurlijk als coach zit. En zometeen bij Afslag Zuid gaan ze vanmiddag nog bellen met finalist Sanne. Dus dat is ook leuk. En zometeen na het nieuws hoor je deze nog.

0: nieuws van 3:30, want dat krijg je zo meteen van Jasper. Waar ga je het over hebben?
1: Ja, er is wat aan de hand bij vliegbasis Geelse Rijen. De luchtbasis is ontruimd en verslaggever Jan Walen die is daar. Die praat je zo bij.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SWK Benelux.
2: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
5: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
6: Een paar voor jou, een paar voor je kids of gewoon twee paar voor jezelf. Wat je ook kiest, bij Deurlinger krijg je op elk tweede paar schoenen nu 50% korting. Kom langs in onze winkels of shop online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
0: Zo is dat. Hartstikke idee. Blije mensen, zo ook op Omroep Brabant. Maar ja, misschien minder blij als je in de file staat. Want er zijn wel een aantal files. Maar daar vertelt Erik Evengroen alles over.
7: Ja, klopt. Het wordt langzaam maar zeker ook in Noord-Brabant wat drukker op de weg. Er ontstaan wat korte dagelijkse files. Er zijn toch ongetwijfeld ook mensen die wel aan het werk zijn en op weg naar huis zijn. De meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten oponthoud. En de meeste vertraging zien we onder andere op de A58 van Breda naar Tilburg. Voor knooppunt Sint-Onderbos 10 minuten oponthoud en 5 kilometer file. A58 Tilburg richting Breda voor Ulvenhout doe je er ook 10 minuten langer over. En tenslotte de A59 Zonzeel richting Den Bosch bij Waspik 3 kilometer met ook daar een kleine 10 minuten. Op onthoud.
0: Erik, dankjewel.
3: Op Brabant.
0: Ja, je hebt het al wel door. Hè? Het is qua weer niet zo'n beste dag. Flink wat bewolking in Brabant. Ook wat kans op flinke regen- en onweersbuien. Datzelfde weerbeeld hebben we ook morgen met flink wat regen en onweer. En een graad of 19. Dan, tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Jasper.
1: Goedemiddag. Een deel van vliegbasis Geelse Rijen is ontruimd. Ook de hoofdingang is afgesloten. Verslaggever Jan Walen, die is daar.
8: Bij het hek van de vliegbasis zie ik 4 politieauto's staan die de weg blokkeren. Mensen in kogelvrije vesten, agenten, die staan hier nu. Iedereen die van de vliegbasis af wil, mensen zijn afgewerkt, die staan ze hier nu te controleren. Eerst wordt de auto helemaal gecontroleerd voordat mensen ook werkelijk weg mogen. En er komt niemand het terrein op.
1: Dat is volgens de Koninklijke Marechaussee nodig vanwege een bedreiging. Om wat voor dreiging het gaat, is niet duidelijk. Op meerdere plekken in Brabant ging daarnet om 12 uur het luchtalarm af. En het klopt dat het de eerste maandag van de maand is, maar het is ook 4 mei. En volgens de overheid mag het alarm op dodenherdenking nooit worden getest. In onder meer Den Bosch en de regio Eindhoven gebeurde dit toch. En dat is volgens de veiligheidsregio een menselijke fout geweest. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia ontkent. Dat zei zijn advocaat vanmiddag in de rechtszaal. Bij de man van 33 werden opmerkelijke spullen gevonden, vertelt NOS-verslaggever Noortje Deutekom.
9: Justitie zegt dat hij 2 bijlen had met de woorden daarin gekerfd Sieg Heil, Alexia en Mossad, de Israëlische inlichtingendienst. En daarnaast zijn er ook 2 handgeschreven teksten gevonden met 3 woorden Amalia, Alexia en bloedbad.
1: De man werd in januari opgepakt nadat hij schreeuwend op het balkon van een hotel in Den Haag stond. Volgens de officier van justitie denkt de man dat hij een relatie heeft met Amalia. En de bijl die was bedoeld om samen te gaan survivalen. In de Amerikaanse staat New Jersey vloog een vliegtuig zo laag over de snelweg dat het landingsgestel een lantaarnpaal en een vrachtwagen heeft geraakt. Die vrachtwagen die sloeg daardoor volledig op de kop. Het ongeluk is gefilmd met een dashcam. Ja, je hoort de man nog even vrolijk zingen, maar daarna een megaklap. Maar de chauffeur van de wagen die raakte alleen gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het vliegtuig is daarna veilig geland. Aan boord raakte niemand gewond. En de luchtvaartmaatschappij die onderzoekt nog wat er nou precies is misgegaan.
0: Dus gelukkig is iedereen veilig, dat is het belangrijkste.
1: Nou ja, behalve die man, maar ja, die maakt het in ieder geval niet levensbedreigend gewond geraakt.
0: Ja, ik heb even zitten kijken wie dat de piloot was en toen snapte ik het wel.
10: Goedemiddag, dames en heren. Hier is your captain speaking. John de Bever.
0: Ja, dan gaat het ook niet goed, hè? Heel flauw. Jasper, dankjewel.
7: Jojo.
0: Tot de volgende keer, zou ik zeggen. En we gaan nu richting Nicole. Je hoort het met al heel eventjes. Don't you want my love?

Heerlijk, man. Uit de 90's, Shabba Ranks, Mr. Loverman. En ik heb altijd een beetje het idee alsof je Shaggy aan het horen. Shaggy hoort, ook een Jamaicaan natuurlijk. En het grappige is, Shaggy wordt ook altijd Mr. Lava genoemd. Nou hoor je heel veel lava, lava in de plaat. Dus het is een beetje... Ja, je hoort het wel een klein beetje. Het zou zomaar Shaggy kunnen zijn. Maar hey, het was gewoon

0: van die balk heb, is die alles behalve ver weg, hoor. Want we gaan eens even kijken wat hij wel of niet gaat kiezen. En dan krijgt hij... Oh god, gaan ze weer zingen natuurlijk.
1: Ja, altijd.
0: Ze zijn nog bezig, hè.
1: Irritant, hè.
2: Of beter nog, waarop gaat hij nu? Want zijn naam is Ronnie. En wat kiest Ron?
0: Nee. Ja, dat is precies wat ik zei eigenlijk. Ja, wat kiest Ronnie? Zo simpel is het.
1: Ik ben benieuwd, Stef, wat jij mij voorschotelt. Koen die maakt er al best wel werk van.
0: Ja?
1: En ik weet niet wat jij, zou ik maar zeggen, nu aan mij gaat laten horen.
0: Ja, Koen heeft wel van mij ingefloten, dat hoor je nog wel.
1: Oh,
0: maar de platen die heb ik even zelf, dit zijn ze, hoor.
1: Niks dan liefde, Stef, hoor. Godverdorie. Komt dat uit jouw koker allemaal, Stef, dit?
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja. Ik hou wel van liefdesplaatjes. Maar dit zijn wel liefdesplaatjes waar je van actief iets moet gaan doen, zeg maar.
1: Ja, maar ik vind ze alle twee leuk. Dus complimenten daarvoor sowieso al. Dus ik vind het lastig. En dat is een goed teken.
0: Dat is een goed teken.
1: Ja, zeker.
0: Dus de vraag is eigenlijk, nou, laat even weten wat jij denkt. Waar Ronnie niet gaat kiezen. En dan gaan we zo meteen eens even kijken of het goed is. Nou, dan komt het eigenlijk op neer. En

0: Oh, lekker. Tate McRae en Greedy op Omroep Brabant. En zometeen neemt Ronnie Balk het over. Dus voordat we eens gaan kijken wat hij niet te veel gaat kiezen, ben ik eigenlijk wel benieuwd wat hij gaat doen, Ronnie.
1: Nou, de vraag is natuurlijk, wie wordt er aanstaande donderdag de kilometerweter van Brabant tijdens Amazingers? Want dat hebben we donderdag tussen 5 en 7. Dan lekker tijdens de avondspits meelallen met allerlei leuke liedjes. En als jij de kilometerweter van Brabant wordt, dan win je 100 euro tanktegoed.
0: Oh ja!
1: Nou, hoe dat allemaal werkt, gaan we je zometeen na vieren haarfijn uitleggen. Wel belangrijk om deze week dus de hele week goed naar Afslag Zuid te luisteren. En dan kun je dus winnen. Verder de Brabantse Sanne van Assau. Die staat in de finale van The Voice of Holland.
0: Ja, die is goed, hè?
1: Die is fantastisch. En ze is natuurlijk waarschijnlijk rete zenuwachtig vooraanstaande vrijdag. Want dan is de finale. Maar die finale gaat op een best bijzondere manier. En daar gaan we ze straks even over spreken. Ja, en verder ook niet geheel onbelangrijk. Het is 4 mei vandaag. Laten we vooral straks om 8 uur allemaal even 2 minuten stil zijn. En zometeen deel ik nog eventjes een hele goede reden om dat straks na 8 uur te doen. Dus dat en meer zo direct na 4, onder meer Stefke.
0: Nou, kijk gezellig, zo meteen dus, huppatee, Afslag Zuid, yep, met Ronnie Balk en natuurlijk Marjolein. Maar ja, welke ga je niet kiezen, Ronnie?
1: Ik laat La Bouche even schieten met Be My Lover, omdat ik...

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
9: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
8: En voor de aangepaste fiets van Maria.
10: En zo kan ik er weer op uit.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
13: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
15: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de koninklijke marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houwerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. De beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Dan gaan we naar Erik Evengroen. Die zit bij de ANWB en die weet waar het al druk is in Brabant. Goedemiddag, Erik.
16: Hi, goedemiddag. Nou, het wordt voorzichtig aan wat drukker op de weg. Maar met de nadruk op wat, want het valt reuze mee. Er ontstaan wat korte dagelijkse files. En de meeste hebben hooguit 5 minuten oponthoud. 3 uitzonderingen. Om te beginnen de A58 van Breda naar Tilburg. Voor Tilburg race of 8 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten oponthoud. Dat geldt ook voor de A58 voor Tilburg Centrum West. Ook daar nog 10 minuten vertraging. En tenslotte de A59 Zonsveel richting Den Bosch. Voor Waspik 7 kilometer file met ook daar 10 minuten oponthoud.
3: Dank u. Daar gaan we voor de allereerste alweer voor deze week. Een nieuwe afslag uit tussen nu en 7 uur. Een keigezellig einde van je werkdag. Althans, dat hoop ik wel. Wij gaan ons best doen. Hou de radio lekker aan. Dan hoor je binnen enkele ogenblikken sowieso Keen met Bend and Shape. Bend and Break.
17: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
18: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
19: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
18: Voor pallets van 100 kilo?
19: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
20: Tijd voor gesponsorde vacatures.
17: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
21: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
22: Nu, later en altijd.
23: Ga je bijna met pensioen?
24: Ja.
23: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
24: Nee.
23: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
25: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
26: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
27: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
28: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
29: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
30: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
31: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu
33: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
34: Ja, goedemiddag.

0: En Bent en Break.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Ronnie Balk.
0: Ja, zeg maar. Het is gewoon alweer maandag vandaag. Wat vliegt zo'n weekend toch voorbij, Marjolein? Hè?
3: Altijd, hè?
0: Ongekend gewoon. Spannende dingen gedaan, leuke dingen, leuk weekend gehad.
3: Nou, leuke dingen. Ja, musicaltje meegepikt. Een hairspray.
0: En?
3: Ja, erg leuk.
0: Ja, waar ben je geweest?
3: Dat was in Zwolle.
0: In Zwolle, oké.
3: Maar ze komen nog naar Brabant.
0: Jazeker, ja. Het is Albert Verlinde volgens mij die dat produceert.
3: Ja, dat zou wel kunnen. Richard van Groenendijk zit er in ieder geval in. Grappig.
0: Geinig. Ja. Dus jij hebt een leuk weekend gehad. Nou, dan kunnen we er fris tegenaan toch vandaag weer?
3: Nou, ben jij fris? Want ik zag op Instagram dat jij een flink stuk gewandeld hebt.
0: Ja, het liep een beetje uit de hand. Ja. Ik dacht, laat ik eens van Tilburg naar Veldhoven lopen.
3: Jemer.
0: Ja, dat dacht ik inderdaad.
3: Hoe lang heb je erover gedaan?
0: Uurtje of 7,5, volgens mij alles bij elkaar. 31,5 kilometer en ik had pijn aan mijn poten, joh.
3: Ja, dat zal.
0: Oh, ongelooflijk.
3: Maar... wel gedaan.
0: Ja, dat vind ik,
3: knap hoor.
0: Het voelt ook wel goed dat ik hem gewoon kan afvinken.
3: Ja, precies,
0: weet je, ik ging dan natuurlijk, ik denk, ik ga het gewoon doen. En je weet nooit of je tijd uiteindelijk haalt, ja of nee. Ik denk, nou, anders pakken we gewoon een Ubertje, weet je wel. Maar op een gegeven moment dan zit je toch op een bepaald level dat je denkt, ja, maar ik ga echt niet meer opgeven.
3: Nee,
0: kijk,
3: precies.
0: Ik ga gewoon door. Desnoods met blaren op mijn voeten. Ik ga door, gewoon door.
3: Ja.
0: Dus dat was het. We moeten deze week, zie ik als ik naar buiten kijk, wel een beetje afscheid nemen van de zomer van vorige week. Zeg.
3: Ja, vind ik wel jammer. Ik kan net korte broek uit de kast.
0: Jammer. Klein dippie, maar het komt uiteindelijk later deze week wel weer goed voor.
3: Oh, fijn.
0: Dus don't worry. Vandaag ook de dag waarop we uiteraard vanavond om 8 uur... weer even allemaal 2 minuten stil zijn... Hè, om alle burgers en militairen te herdenken... die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog... zijn omgekomen in oorlogssituaties en ook bij vredesmissies. Dus ja, draag je steentje bij, zou ik bijna willen zeggen. En de dag waarop bekend werd dat de film Michael... over de beginjaren van Michael Jackson... wereldwijd al meer dan $400 miljoen heeft opgebracht.
3: Wow.
0: Ik heb net even op de bankrekening gekeken van de filmproducent... 423 miljoen. Was het. Dus dat gaat hartstikke lekker.
3: Heftig.
0: Het is daarmee de tweede film over een zanger ooit die deze mijlpaal passeert. De eerste was Bohemian Rhapsody.
3: Ah, ja.
0: En die ging natuurlijk over het leven van Freddie Mercury. En dat was ook echt serieus wel een pareltje. En ja, ik hoor ook heel veel mensen over deze film zeggen dat ze hem fantastisch vonden. Ik hoor Jasper, die kwam net ook, onze nieuwslezer, die kwam ook binnen. Ja, ik heb hem gezien. Ik vond mij wel tof.
3: Ja?
0: Dus, ja.
3: Nou, tof.
0: Dus vooral ook de dansmoves, die zijn natuurlijk toch wel benijdigenswaardig wat dat betreft.
3: Ah.
0: En de dag waarop we ook onze AI-muziek generator weer even een soort commando hebben gegeven... om een openingsliedje te maken, Marjolein.
3: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Openingsliedje dat elke dag qua tekst hetzelfde is, maar qua output... ja, een beetje in welke bui is die AI-muziekgenerator.
3: Ja,
0: dat is mijn vraag. Zullen we even luisteren?

0: No, no, no.
1: Are you ready?
0: Yeah.
1: Let's go!
0: Die knalt erin.
2: Lekker wel,
0: is
2: hoor.
0: Lekker, hè?
2: Duimpje omhoog.
0: Duimpje omhoog. Kom straks gewoon nog een keer voorbij, hoor.

0: maar wat harder.
1: En maak het extra gezellig bij jou op je werk.
0: Voor je het weet, is de werkdag voorbij.
2: Het gevoel van hier. Omroep Brabant, het gevoel van hier.
0: Het gevoel van

0: vriendin in dit geval. Taylor Swift en de Fate of Ophelia. Voor jou een beetje, Marjolein.
1: Ja, maar Dirk enorm.
0: Dat bedoel ik. Ja, dan moeten we af en toe moeten we gewoon even aan elkaar denken, toch?
1: Of ja, dat vind ik heel lief. Ja.
0: Hey, vandaag is het 4 mei, de dag waarop we vanavond om 8 uur ook weer allemaal even 2 minuten stil zijn om alle burgers en militairen te herdenken die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en ook bij diverse vredesmissies. De Tweede Wereldoorlog met ook natuurlijk de Holocaust, hè, waarbij miljoenen Joden om het leven kwamen. En als je daar nog even serieus over na gaat denken, dan denk je, ja, dit was gewoon niet te bevatten wat daar gebeurde. En ja, ook die denken herdenken we vanavond tijdens deze 4 mei herdenking. Vorig jaar maart ben ik in Auschwitz geweest. En dat is echt waar, dat was een van de meest indrukwekkende ervaringen ever die ik heb meegemaakt. En met het oog op die dode herdenking wil ik je toch even meenemen naar die 10e maart vorig jaar. Want toen was ik daar in Auschwitz. Als je al denkt, hè, waarom moet ik 2 minuten stil zijn vanavond? Moeten we nog wel aan dode herdenking doen? Luister dan even naar het volgende. Ik heb toen namelijk aan het einde van de dag wat opgeschreven, omdat mijn hoofd na dat bezoek zo ontzettend vol zat, dat ik het ook gewoon dacht, ik moet het even op papier zetten. Ook omdat het vol zat, maar omdat ik het ook eigenlijk niet meer wilde vergeten. En ik wilde het uiteindelijk ook terug kunnen pakken, omdat het bizar was wat ik daar had meegemaakt. En ik wil eigenlijk een heel klein stukje met je delen. Het stukje dat ik toen schreef. Dus luister even mee. Mijn ervaring in Auschwitz vorig jaar toen ik daar was. Ik heb het opgeschreven. Het staat hier voor mijn neus op papier. Dus ik lees het ook gewoon even voor. En ik krijg eigenlijk alweer kippenvel als ik eraan terugdenk. Vandaag duiken we de geschiedenis in. De brute geschiedenis van de werk- en vernietigingskampen. Een verslag, hè, dus wat ik maakte van die dag. We gaan naar Auschwitz 1 en Auschwitz 2. Beter bekend als Auschwitz-Birkenau. Het begint al indrukwekkend als je door een lange tunnel naar het kamp loopt. Tijdens het lopen is iedereen muisstil en hoor je steeds allerlei namen door de speakers van overleden gevangenen. Heel indrukwekkend en de toon is ook meteen gezet. Ik heb daar ook heel veel getallen gehoord. Maar vooral 330.000 kinderen die er hebben vastgezeten is mij bijgebleven. En daarvan hebben slechts 750 het gered aan het einde van de oorlog. En ook de 180.000 schoenen die er nog liggen van mensen die in het kamp kwamen zijn indrukwekkend. Evenals ook koffers en protheses. En ook zeker het afgeknipte haar dat er nog ligt. Ik heb heel veel verhalen gehoord over hoe het er in het kamp aan toe ging. Hoe mensen vanuit het Dead Block 11 op de binnenplaats afgeknald werden. En hoe het er in de gaskamers aan toe ging. En een van de gaskamers met crematorium daarnaast was er ook nog. En het was bizar om daarin rond te lopen. Auschwitz 1 was vooral een werkkamp. En na een indrukwekkende rondleiding van dik 2 uur gaan we de bus in naar Auschwitz 2 Birkenau. Dat is ongeveer een minuutje of 10 rijden. En bij Birkenau krijg je al meteen een heel onbehagelijk gevoel als je daar aankomt. De entree met de spoorlijn die daar naar binnen loopt is natuurlijk iconisch. Die ken je misschien wel van plaatjes. Maar het idee dat je op een plek bent waar 900.000 Joden zijn vergast is werkelijk echt heel akelig. Zeker ook als je de barre omstandigheden ziet waarin ze hun laatste dagen hebben doorgebracht. Oneindig veel barakken, met toen in elk barak 300 tot 500 mensen. Ze werden door een sanitair gebouw gejaagd en hadden 15 seconden om hun behoefte te doen. Daarna hun handen door het water halen en vervolgens weer hoppakee aan het werk. Op de bedden kon je op je zij slapen, want er lagen nog 5, soms wel 6, 7 andere mensen bij. Het is echt mensonterend wat je ziet, maar dat wisten we natuurlijk al. En nu je er zelf staat en het ziet, komt het allemaal nog veel en veel harder binnen. We lopen van de barakken langs de spoorlijn naar de achterkant van het kamp, waar nog wat overblijfselen van de gaskamers staan. Duitsers die hebben deze vlak voor het einde van de oorlog vernietigd. Ook bizar dat je over een perron loopt waar vrouwen, kinderen en mannen werden gescheiden bij binnenkomst. 80% mocht gelijk door naar de gaskamer om zogenaamd te douchen. En de andere 20% die mocht aan het werk. Mannen en vrouwen die werden gescheiden. Links van de rails het vrouwenkamp en rechts van de rails het mannenkamp. Er staat een herdenkingsmonument met daarvoor tegels in de talen die in het kamp werden gesproken. Dus ook een tegel met een Nederlandse tekst. De rondleiding hier die duurde 1,5 uur. En het was er eentje om heel stil van te worden. Dus ja, ik zeg, laten we dus vooral vanavond om 8 uur... onder meer met dit verhaal in ons achterhoofd allemaal even 2 minuten stil zijn.

Zo zijn de 70s weer even terug op de radio met Kansas en Dust in the Wind. Nou, ik denk dat ik wel enige noodzaak heb aangegeven waarom die dode herdenking er is vanavond. Hè? Vanaf 8 uur tot 2 minuten over 8. Hou even je mond dicht en herdenk al die mensen die gevallen zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. De slachtoffers, of dat nou mensen zijn tijdens de oorlog of de vredesmissies. Voor al die mensen hebben we even dat momentje vanavond. We gaan langzaam richting 4:30. Zometeen krijg je het nieuws van Jasper. Ongetwijfeld ook een update over Geelse Rijen, denk ik. Datgene wat er allemaal gaande is, hoor je zometeen. Maar ik heb er nog één voor je. En dat is een hele mooie ook meteen. We gaan er even voor terug naar de jaren 80. Want daar is hij, de boss zelf, Bruce Springsteen. En I'm on fire.

0: toch twee mooie klassiekers achter elkaar. Kansas, Dust in the Wind en deze uit de 80's. Bruce Springsteen en I'm on Fire. Als je nou 100 euro tanktegoed wil winnen... ja, en wie wil dat niet in deze dure tijden? Hou dan de radio aan, want straks na 4:30... duiken we in ons nieuwe spel. Het spel dat we deze week de hele week spelen. De Kilometer Weter. Daar leg ik je straks alles over uit. Eerst richting Jasper, want die heeft het nieuws. Wat zit erin, Jasper?
1: Ja, je hoort zo verslaggever Jan Waal over wat er nou aan de hand is... op vliegbasis Gilze-Rijen. Het militaire terrein daar is ontruimd. En kinderen, die spelen veel te weinig buiten.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
3: Een paar voor jou, een paar voor je kids of gewoon twee paar voor jezelf. Wat je ook kiest, bij Deurlinger krijg je op elk tweede paar schoenen nu 50% korting. Kom langs in onze winkels of shop online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
4: Weet je waar ik mama mee ga verrassen op Moederdag? Met een cadeau van Rousseau.
5: Verwen je moeder met een chocoladehart, wensplaat, overheerlijke bonbons of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Moederdag iets bijzonders.
6: Met Rousseau chocolade.
5: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
3: Welke schoenen passen bij jou? Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
0: 4:55, verkeersinformatie is er. Erik Evengroen van de ANWB, goedemiddag.
7: Hai, goedemiddag. Er staan vooral wat dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken. En een paar opvallende. Om te beginnen de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A16 is het druk van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht rijdt het langzaam en staat er stil over 10 kilometer. En dat kost je een kleine 10 minuten. En daardoor ook 10 minuten vertraging. Ten slotte op de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
8: Omroep Brabant.
0: Ja, er kan sprake zijn van stevige regen- en onweersbuien. Temperatuur op veel plekken graadje of 17, 18. Vanavond bij de herdenking zijn er ook nog wat buien mogelijk, maar lokaal is het droog. Morgen en woensdag meer wolken en regen, vooral in het oosten. En dan wordt het niet warmer dan 14 graden. En voor het nieuws naar Jasperstad.
1: Goedemiddag. Het is nog altijd niet duidelijk wat er aan de hand is op de vliegbasis van Gilze-Rijen. Rond 3:00 werd het militaire vliegveld ontruimd vanwege een dreiging. Sindsdien gebeurt er van alles, ziet onze verslaggever Jan Walen.
9: Er staan 4 politieauto's hier voor de deur en agenten met kogelvrije vesten. Mensen mogen wel het terrein af, maar hun auto wordt dan wel door die agenten gecontroleerd. En een aantal van de mensen die nu het terrein afgaat, die gaan het terrein af omdat ze niet meer verder mochten gaan met hun werk.
1: Wat er aan de hand is, dat weten we dus niet. De koninklijke marechaussee heeft het alleen over een dreiging. Een jongen van 15 is opgepakt voor een explosie gisteravond in Eindhoven. Op bewakersbeelden zie je hoe iemand richting een huis fietst en wat richting het raam gooit. Daarna hoor je een harde knal. De bewoner raakte niet gewond en hij kon zelf het vuur blussen. Defensie, kijk zo snel mogelijk naar je eigen oefenregels. Die oproep doet de provincie na de reeks aan natuurbranden vorige week. De natuur is nog altijd enorm droog, zelfs met deze flinke buien van nu. Defensie heeft een protocol liggen hoe ze tijdens dit soort momenten alsnog kunnen trainen in de natuur. Maar volgens de provincie is vorige week het bewijs dat die protocollen niet goed genoeg zijn. Het nationale monument op de Dam is weer schoon. Vanochtend werd het monument met rode verf beklad en ook stond er het woord genocide opgeschreven. Je hoort premier Jetten.
10: Ja, echt een schandalige bekladding van ons nationale monument op de Dam. Onbegrijpelijk dat een paar schoften dit hebben gedaan. Vandaag herdenken we iedereen die sinds de Tweede Wereldoorlog is gevallen. Je mag iedereen herdenken, maar ga dan niet de doden van die Tweede Wereldoorlog en iedereen daarna op deze manier schofferen.
1: De actie is opgeëist door Palestine Action Amsterdam. Die activisten noemen het hypocriet dat vanavond slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de genocide in Gaza. De politie zoekt nog naar 3 verdachten. Stoepkrijten, bomen bouwen, lekker voetballen. Het gebeurt nog maar heel weinig. Waar bijna 60% van de ouders vroeger dagelijks meer dan 2 uur naar buiten ging om buiten te spelen, doet nu 1 op de 5 kinderen dat nog maar. Als kinderen al buiten spelen, dan is dat vaak niet meer dan een uurtje. Blijkt allemaal uit onderzoek van een speeltoestellenbedrijf. Psychologen die maken zich zorgen, want kinderen die veel buiten zijn, die hebben minder kans op emotionele of gedragsproblemen. En ook worden kinderen door buiten spelen minder snel ziek. Toch gebeurt het dus maar weinig. En dat ligt volgens de ouders aan het weer.
0: Is dat anders dan vroeger?
1: Volgens ruim de helft van de ouders zorgt het slechte weer er het vaakst voor dat kinderen binnen blijven zitten. Net als de drukke agenda van de ouders zelf.
0: Ja, als moeder zei altijd, ik ben niet van suiker, hoop ze naar buiten toe. Ja. Toch?
1: Ben lekker niet van suiker. De spelen was toch heerlijk?
0: Ja man, lekker springen. Ben je laarsje
8: aan. Ja, aan de kant
0: dan.
8: Wel. Maar jongens, laten we ook eerlijk zijn. Als het toch hoost, zoals nu, dan ga je toch niet tegen je kinderen. Ga jij maar even lekker in de zandbak
0: luister
8: spelen.
0: Luister nou, alsof het de hele dag hoost, elke dag. Dat is toch gewoon bullshit. Het ligt toch gewoon aan een totaal andere samenleving waar we nu in zitten. Ook met telefoon, noem het allemaal maar op.
1: Zeg ook wel de drukke agenda van de ouders, maar ook wel van kinderen zelf. Die gewoon inderdaad ook met social media te maken hebben. Druk op de
8: die hebben ook gewoon geen zin.
1: Of...
8: En ik denk ook dat als ouder zijn, heb je niet elke dag zin in strijd.
0: Nee, klopt.
8: Dat je op de duur ook denkt, weet je, prima jongen. Blijf
0: hier
8: jij
0: heb jij je iPad
8: band.
0: En hou even je mond dicht.
8: Ja, precies.
0: Goed, dankjewel. We zijn weer bij. Tot over een uurtje. Jasper, meer nieuws natuurlijk op web en app van Omroep Brabant. Straks ga ik nog bellen met een bedrijf in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. Een energy shot. En ik zou de radio aanhouden als je 100 euro tanktegoed wil winnen.
11: Jawel.
0: Zometeen tekst en uitleg over het spel dat we deze week spelen in Afslag Zuid, namelijk de kilometermeter. Wat houdt het precies in? Nou, heel veel. Luister zo mee.
12: Zeg houdoe tegen je werkdag.
0: Houdoe.
12: En neem Afslag Zuid.
13: Omroep Brabant.
14: Houdoe. Ja, houdoe.
15: Houdoe en bedankt.

0: John die sprak hem vanmorgen nog in Brabants Bond. Deze man die dit prachtige liedje zingt. Danny Vera met de Try Again. Donderdagmiddag hebben we hier in Afslag Zuid tijdens de avondspits tussen 5 en 7 weer 2 uur lang heerlijke meezingers. Lekker meebleren, ongegeneerd meebleren met allerlei liedjes waar je ook bent in de auto, op je werk, maakt me niet uit. Gewoon met een lekker gevoel de dag uit. Dat is een beetje het idee. En in de aanloop naar meezingers spelen we deze week, de hele week, het spel...
1: De Afslag Zuid... Kilometerweter.
0: Precies, de Afslag Zuid Kilometerweter. We hebben vorige week van heel veel Afslag Zuid luisteraars Marjolein de woonplaats doorgekregen.
2: Ja.
0: En een aantal van die plaatsen, dat hebben we vorige week ook uitgelegd, die gaan we gebruiken voor ons spel deze week.
2: Dat klopt,
0: Kilometerweter.
2: Ja.
0: En een aantal van die plaatsen gaan we virtueel aandoen, zoals dat dan heet. Dus niet echt, maar een beetje nep. Dat is maar we reizen wel van A naar B.
2: Dat klopt, dat zeker.
0: Per uitzending gaan we 2 keer van plaats A naar B reizen in onze provincie. En we pakken dan de volgens Google Maps kortste route in kilometers van centrum naar centrum. En jij als luisteraar hebt vervolgens de schone taak om steeds de kilometers die we gedurende de hele week afleggen bij elkaar op te tellen. En dan hebben we donderdag uiteindelijk een eindkilometerstand. En als je die weet, als je die weet te appen tegen die tijd, dan ben jij misschien wel de kilometerweter van Brabant. En dan ben je niet zomaar, want dan win je ook nog eens, als we je bellen, 100 euro tanktegoed. En dat is toch lekker in deze
2: dat is
0: tijd.
2: Heel lekker.
0: Potverdorie. Gewoon
2: en het
0: even...
2: leuke is,
0: hoppa.
2: Ja, niet 1 iemand, maar 2 mensen.
0: Koop. Nou kijk, 2 mensen maken kans op 100 euro tanktegoed. Het kan niet op. En jij kunt dus uiteindelijk de winnaar worden. Belangrijk is dus dat je elke dag goed luistert en gewoon eigenlijk die kilometers bij elkaar optelt. Dat is het enige. En het toffe is ook nog, je krijgt elke dag 1 keer de kans om aan te haken. Want ergens op een moment in Afslag Zuid, dan hoor je na het loeien van een alarmpje, hoor je de kilometerstand, de tussenstand eigenlijk, op dat moment. Dus dat gaat dan om een tussenstand. Dus vanaf dat moment kun je inspringen en denken, oké, nu haak ik aan, ik ga nu lekker rekenen. Dus dat gebeurt 1 keer per uitzending. Zullen we maar meteen gewoon de eerste even doen, Marjolein?
2: Ja, let's go.
0: Want we zitten natuurlijk in zon hier in...
2: Is
0: ons startpunt.
2: Oké, en even voor de duidelijkheid, we beginnen dus met een gloednieuwe auto. De teller staat op 0. Jeetje, heb ik nog nooit gehad in mijn leven.
0: Dat is lekker, is dat. Ja, hij is gewoon met een heli hier neergezet vanuit de fabriek.
2: Nul.
0: En wij gaan naar de woonplaats van Ad Vermeulen. Aad Vermeulen, moet ik zeggen, liet hij ons vorige week weten. En die woonplaats van Aad Vermeulen is Oosterhout.
2: Ah.
0: Dus we gaan van Son naar Oosterhout.
2: Okay.
0: En als we dan even op Google Maps kijken, de kortste route in kilometers is 53 kilometer.
2: We schrijven mee, 53 kilometer.
0: Dus precies, even meeschrijven. Noteer 53 kilometer. Dat is de stand op dit moment op onze kilometerweterteller. 53. Maar later in deze uitzending gaan we dus nog een keer van punt A naar punt B. Dan moet je dat er weer optellen. Dus gewoon de radio aanhouden. Dan wijst het zich allemaal vanzelf. Ik ga zo meteen nog bellen met een bedrijf in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. Daarvoor zo meteen richting Aalst. Ben heel benieuwd waar ze daar aan toe zijn. Horen we zo na AHA. Dit is Hunting High and Low.

0: Als je uit de jaren 80 dit aha en hunting high and low. Nicolini vraagt, gaan de kilometers voor de kilometerweter vanaf Oosterhout nu verder of begint het steeds vanaf Zon?
1: Nee.
0: We gaan inderdaad, we zijn nu vanaf Zon naar Oosterhout gereden. Dus 53 kilometer op de teller, hè, dat geef ik je nog even mee. En straks gaan we vanaf Oosterhout weer naar een andere plek in Brabant. Die is doorgegeven door een kijkgezellige afslagzuidluisteraar. Dus houd de radio aan en noteer elke kilometer die we communiceren. En er komt dus nog ergens een aanhaakmoment. Dan loeit er een alarm en dan krijg je de tussenstand van onze kilometerteller. Dat is altijd handig. Ik ga even bellen met een bedrijf in Aalst.
2: Voor een lekker muzikaal energy shot.
0: Even kijken, die zit aan de Gerstelse straat nummer 2. Dat is restaurant Lugar, volgens mij, in Aalst in ieder geval. Dus even kijken of dat ze überhaupt aan het werk zijn daar.
3: Restaurant Lugar, goedemiddag, met die medium.
0: Met wie spreek ik?
3: Met restaurant Lugar.
0: Hoi, met Ronnie van Omroep Brabant Radio.
3: Hallo.
0: Hoi, klinkt gezellig daar.
3: Jazeker.
0: Wordt er een beetje hard gewerkt of niet?
3: Ja, altijd.
0: Altijd. Wat is jullie specialiteit?
3: Ja, eten.
0: Ja, dat snap ik. Maar wat voor eten? Wat voor eten?
3: Vis.
0: Vis?
3: Ja.
0: Bah, dat vind ik vies.
3: Ja?
0: Ja, ik heb al het vis moeten lekker laten zwemmen in de zee, toch? Je moet het toch niet op een bord leggen?
3: Nee, maar toch lekker.
0: Ja, toch lekker. Nee, maar ik bedoel smaken verschillen. Maar dat maakt toch helemaal niet uit. Ik wil jullie nog even succes wensen met de rest van de werkdag.
3: Ja?
0: Namens ons en de rest van Brabant.
3: Oké. Okay.
0: Want als jij zo hard aan het werken bent, dan denk ik dat je best een leuk stukje muziek kunt gebruiken, toch?
3: Ja, zeker.
0: Waar word je blij van als je dat op de radio hoort?
3: Ik vind Andreas heel leuk.
0: Oh, echt waar? Heb je een bepaalde voorkeur voor een liedje nog?
3: Nee, ik vind allemaal leuk.
0: Allemaal leuk. Ja. Zet hem lekker op Omroep Brabant Radio, want ik ga een kei grote knaller van André Hazes voor jou draaien. En dan wens ik jou nog heel veel succes met de rest van de werkdag.
3: Dankjewel.
0: Hey, de groeten. Hey. Houdoe.
2: De laatste loodjes van je werkdag.
4: Dit muzikale energy shot is voor jou.
5: Soms denk ik bij mijn eigen.

0: Lekker meezingen met André Hazes. Ja, die doet het altijd goed. Ook op de werkvloer bij restaurant Lugar aan de Gestelse straat nummer 2 in Aalst. Daar wilden ze hem graag horen. Hazes, en vanavond ga ik heerlijk uit mijn bol. Nou, dat gaan ze daar ongetwijfeld ook doen. En dat zorgt toch weer voor wat extra werkgeluk. Zo'n leuk liedje op de radio. En ze vroegen hem zelf aan, dus helemaal goed. Straks na 5 gaan we lekker verder met Afslag Zuid. Hou de radio zeker aan. Want wellicht gaan we nog even een tweede bestemming aandoen in het kader van de kilometermeter. We zijn van Son naar Oosterhout gegaan. Waar gaan we straks naartoe? Ja, als je luistert, dan hoor je het allemaal vanzelf. En verder gaan we straks richting de Brabantse Sanne van Assau. Ze staat namelijk vrijdag in de finale van The Voice of Holland. En ze maakte natuurlijk een ongekende indruk tijdens de Blind Auditions. We spreken ze zo even.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
5: Trulease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
10: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
9: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin met Avenue. Avenue.
11: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
12: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
13: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
12: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen. Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
14: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Renate Kok met het NOS Journaal.
15: Vliegbasis Schulzerijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd ervan uitgegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreidt over het land kans op wat flinke buien met onweer en hagel. En het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen. Op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan gaan we naar Erik Evengroen, die is van de ANWB en die weet waar druk is. Goedemiddag Erik.
16: Hi, goedemiddag. Nou, er staan precies 15 files op dit moment en in totaal zo'n 88 kilometer file. En de meeste hebben maximaal 10 minuten oponthoud. Ik noem degene die meer vertraging hebben en dat begint met de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Knoopert Leenderheide en Batadorp 8 kilometer file rijden met een klein kwartier oponthoud. A4 Antwerpen richting Rotterdam, voor Bergen op Zoom Zuid 11 kilometer met bijna een half uur vertraging. Ook een half uur oponthoud op de A27 van Utrecht naar Breda. Daar is bij Werkendam een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijst ook dicht. En tenslotte nog een afsluiting. De A59 Den Bosch richting Os. Bij Rosmalen-Oost is de afritrit dicht. En dit heeft te maken met een gesprongen waterleiding.
0: Oké, ja, is vervelend. Dankjewel Erik. Ja, en tot later weer. Hoi, hoi. Gaan wij starten met uur nummer 2 van Afslag Zuid. En dat wordt een uur waarin we straks gaan spreken met een van de The Voice of Holland finalisten. Die komt gewoon uit Brabant. De Sanne van Assau, die horen we zo direct hier in de uitzending. En verder barsten we van de goede muziek. Maroon 5 zometeen bijvoorbeeld.
17: Trulies met Genke.
18: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
19: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
18: Precies wat we nodig hadden.
19: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
20: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
21: Dynamisch.
20: Maar in de winter wil ik zekerheid.
22: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
23: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
19: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: Social Deal thuisbezorgdeals. Take 1 en actie, bo!
26: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
25: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
26: Social Deal deals die je niet mag missen.
27: Ik krijg een vakantiebroertje.
26: Huh?
27: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
26: Cool, wil ik ook.
28: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
26: EuropaKinderhulp.nl.
29: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
30: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
3: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
4: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
5: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
6: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
2: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
7: Mijn papa verkoopt stoelen.
8: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
9: Dit zit.
8: Voordelig en snel.
9: Dit zit.
10: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in 1 keer goed. Met de

0: Exclusive.com. Toveren Exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
3: Hi, Ronnie.

0: week, hè. Gewoon nog lekker een keer extra gedraaid, omdat hij zo ontzettend goed is. Duran Duran. Samen met Nile Rodgers. En Free to Love.
1: Omroep Brabant.
0: Robert Crayband ga je zo meteen horen met Right Next Door. Maar eerst gaan we inderdaad even een deurtje verder naar Marjolein, want die praat je bij.
2: Voor de nieuwe woonwijk Bakertand in Goorlen worden zo'n 20 straatnamen gezocht. En iedereen mag meedenken. Van 1 tot en met 15 mei kan je jouw ideeën insturen. Dat kan gewoon één losse naam zijn of een heel thema voor al die straten. De gemeente kiest uiteindelijk wel zelf de namen, maar winnende inzenders krijgen persoonlijk een berichtje. Die nieuwe wijk die krijgt zo'n 735 woningen en die bouw die moet dit jaar nog van start gaan.
0: Ja, en onder de winnaars verloten we één huis.
2: Ja, nou, dat zou toch mooi zijn.
0: Dat zou mooi zijn.
2: Ik denk dat dan de inzendingen ineens roets omhoog gaan.
0: Dan komen er een partij goede ideeën binnen, joh. Ongelooflijk.
2: Ja, ja. En in Oosterhout is een populaire alpaca-boerderij in de problemen gekomen door gedoe met vergunningen. Bij Alpaca Country komen Brabanders en andere Nederlanders massaal langs voor wandelingen, high tea en kinderfeestjes met al die dieren. Maar volgens de gemeente voldoet het bedrijf niet aan de regels. De eigenaresse kreeg zelfs dwangsommen en moest een safari-tent afbreken, want dat zou een gebouw zijn. Toch geeft ze niet op en is ze nu druk bezig om alles alsnog goed te regelen. Ze zegt, ik kan het niet loslaten. Ik denk dat veel mensen er blij mee zijn, want het is dus echt razend populair.
0: Oké, het is te druk eigenlijk.
2: Ja, ik zie het ook op TikTok heel veel voorbij komen.
0: Ja, ja, ja,
2: ja. Ja, het is zeg maar, is dat Beekse Bergen dat je zo kan ontbijten met de giraffen?
0: Ja, ja, ja, ja,
2: nou,
0: zeker.
2: Dit is een beetje het idee. Je zit aan een tafeltje, alles is van hout, het is heel kneuterig en je zit al hard tieën. En dan ineens naast jou komt zo, hallo, een alpaca.
0: Ja. Dus eigenlijk gaat het een beetje ten onder aan het eigen succes.
2: Nou, misschien wel.
0: Ja, ja.
2: En zo'n 2 tot 2,5 miljoen mensen kwamen af op het concert van Shakira in Rio de Janeiro.
0: Wow, ja, ongelooflijk, hè?
2: Ja, op het enorme strand van Copacabana past dat ook. Dat wordt vaker gebruikt voor dit soort megaconcerten. Eerder al met Lady Gaga en Madonna. Nou, voor Shakira was het haar grootste publiek ooit. Ze noemt het optreden onvergetelijk en adembenemend. Ze kon er zelfs niet van slapen.
0: Nee, dat snap ik, zeg. Goeiedag.
2: Ja, en volgens haar voelde het alsof al die mensen 2 miljoen, hè, tot één grote familie voelden.
0: Moet je voorstellen dat al die mensen gewoon een liedje van Shakira meezingen.
2: Ja.
0: Dat volume alleen al.
2: Dat is niet normaal.
0: Even kippenvel van als je
2: 2 miljoen. Ik bedoel, een Ziggo Dome of een arena. Dat denk je al, wauw. Maar 2 miljoen?
0: Op dat strand, daar op die plek. Shakira op het podium.
2: Waanzinnig.
0: Oh, ik had er eigenlijk gewoon bij moeten zetten. Goed. Terwijl Menno net nog appt, ja, je moet eigenlijk geen alarm laten loeien, want dan gaan ze in heel zijn rijen straks weer in lockdown.
2: Ja. Nee. Zijn ze dan weer geschrokken?
0: Het is allemaal opgelost daar, Menno. Het was het alarm van de kilometerweter. En dat betekent, als je dat alarm deze week hoort, dat je een tussenstand krijgt voor wat betreft de kilometerstand tot nu toe. En doe ermee wat je wil. Schrijf hem sowieso op. Dat zou ik jou doen. Je krijgt namelijk elke dag een aanhaakmoment. Dus dit is eigenlijk dat aanhaakmoment. En je denkt van, ja, hoeveel kilometer staat er eigenlijk?

0: Koppieteller. Marjolein, weet jij het zo uit je hoofd of moeten we even de boeken erop naslaan?
1: Ik moet even de boeken erop naslaan.
0: Ja, dat slaan de boeken er eens even op na als je
1: kijken,
0: wil.
1: Zitten wij nu op 97.
0: 97 kilometer is de huidige kilometerstand in het kader van de kilometerweter. 97.

0: En hoort ook zeker bij decennium de jaren 80 deze van de Robert Cray Band en Right Next Door. Nou, dit is nou echt leuk. Even lekker dansen op zaterdagavond, maar dan zonder je tussen de twintigers te begeven, zal ik maar zeggen. Want die springen toch en dansen toch op een andere manier dat jij dat doet. In Den Bosch hebben ze daar iets op gevonden, namelijk een dansavond speciaal voor 40-plussers. Nou, dat is toch keileuk. En dat blijkt ook een schot in de roos, want wat begon met zo'n 30 mensen is inmiddels uitgegroeid tot bijna 100 dansliefhebbers daar op de vloer. Dus er is blijkbaar ook best wel wat behoefte aan. Aanjager van deze dansavond voor 40-plussers is Rob Kolen. Rob, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, vraag 1 is natuurlijk duidelijk. Waarom een dansavond voor 40-plussers? Hoe is het ontstaan?
1: Ja, nou ja, het is niet uitsluitend voor 40-plussers hoor. Er komen ook jongeren, hè, dus niet alleen oudere jongeren. Maar het is inderdaad een behoefte waar invulling aan gegeven wordt. Omdat er op veel plekken, omdat er weinig plekken zijn in een bos waar je überhaupt nog kunt dansen. En zeker voor deze categorie, dus daar... Daar zijn we zelf op ingesprongen.
0: Ja, want eerst 30 mensen, ik zei het al, het loopt nu langzaam op richting de 100. Wanneer dacht jij echt van, nou oké, dit is echt wel serieus een succes, dit had ik niet aanzien komen?
1: Het was eigenlijk, het verzrak ook in een eigen behoefte, zeg maar. Dus wij waren, we werden attent gemaakt op zo'n avond, waar aanvankelijk zo'n 10 mensen kwamen. Dus het was nog minder dan 30 in eerste instantie.
0: Ja, dat is wel een beetje sneu, hè? 10 mensen op de dansvloer,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, dat is een beetje sneu, maar niet te min. Ik werd erop geattendeerd, het leek me leuk om naar zo'n dansavond te gaan. En dat was een tweede keer ook, toen was er weer een klein groepje. En wij vonden het eigenlijk ontzettend leuk. En zo wat zitten kletsen van, goh, je moet wat andere media gebruiken, want beter communiceren, misschien komen er wel meer...
0: Hallo? Hij is even weg nu, denk ik. Hallo Rob, hoor je me nog?
1: Ja, met een aantal mensen die avond. En dat is uitgelopen op een toch wel een succes, mag je zeggen. Want het is niet bijna 100, maar er waren ruim 100 mensen gisteren. Dus ja. Dat gaat de goede kant uit.
0: Ja, neem ons eens even mee op zo'n dansavond. Hoe ziet dat eruit? Hoe gaat dat?
1: Hoe gaat dat? Kijk, we katten de boel helemaal om, hè. Want we hebben een vrij steriele ruimte, zeg maar, die voor alle andere evenementen gebruikt wordt, zoals vergaderingen en bijeenkomsten.
0: Ja.
1: En dan moet natuurlijk wel een beetje uitnodigend eruit zien, hè. Dus dat wordt volledig opgekalfaard met slingers en ballonnen en aangepaste verlichting. En uiteraard goede muziekinstallatie. En dan is dat betrekt wat vroeg op de avond, hè, want daar verschillen ouderen, relatief ouderen en jongeren met elkaar. Zo van, wij beginnen om 8:30
0: ja.
1: En dan gaat het om middernacht.
0: Ja, en dan gaan we lekker naar bed.
1: En dan mogen we nog een uurtje aanplakken als iedereen het wil. En afgelopen zaterdag was het ook nog een half uurtje doorgegaan. Maar dat is beperkt in de tijd. En dan vroeger op de avond, dan later in de nacht. Hè, want voor die nachtgangers, en dat zijn dan met name de jongeren, zijn er wel een paar plekken die los kunnen gaan. Maar voor die oudere jongeren dus niet. Dus nee. Daar voorzien we nu in.
0: Ja, op welke muziek gaan die, ik noem ze toch nog maar eventjes bij naam, de 40-plussers lekker los, Bob?
1: Nou, de 40-plussers, ja, die zitten dan inderdaad in hun eigen muziektijd. Maar goed, dat varieert van André Hazes, John de Bever tot Chili Pepper Stones. Maar ook Nirvana, Curtis Mayfield, Marvin Gaye, you name it. Hè. Het was de afgelopen keer, hè, we vaak hebben het thema. En nu was het in vraag te draaien. Dus,
0: heerlijk.
1: Ieder is wat wil.
0: Ja, groot succes, dat hoor ik wel. Wanneer en waar zijn dit soort feesten in Den Bosch? Wanneer is de volgende bijvoorbeeld?
1: De volgende, we doen 2 keer per jaar.
0: Ja.
1: Dit was de voorjaarseditie en de volgende keer is het om nabij oktober. Dus dat is de najaarseditie.
0: Maar moet dit dan niet gewoon vaker gaan gebeuren, Rob, als zo'n succes is?
1: Ja. Op zichzelf lijkt daar wel behoefte aan te zijn. Mensen zeggen dat ook. Hè. Dat was ook de kritiek op gisteravond. Het moet vaker. Het moet 1 keer per kwartaal. Het moet 1 keer per maand. Maar het zijn wel gewoon vrijwilligers die dat natuurlijk op moeten pakken en moeten organiseren.
0: Ja.
1: En het is heel laagdrempelig, want het kost helemaal niks. Het is gratis entree. ja, dan moeten we ook listen op bedenken om dat allemaal bekostigd te krijgen.
0: Ja, want hebben we ook de bierprijzen van vroeger nog? Of is het gewoon wel de bierprijs van nu?
1: Dit is geen commerciële omgeving, dus het zijn echte buurthuisprijzen. Ja.
0: Zou dit ook in andere steden een succes kunnen zijn, denk je? Want dit speelt nu in Den Bosch. Ik zou me bijna kunnen voorstellen dat je dit concept ook makkelijk naar andere grote steden zou kunnen kopiëren.
1: Ja, het is een kwestie van mensen die er zin in hebben om dat op te pakken en te arrangeren eigenlijk. Hè? En te zorgen dat je een beetje fatsoenlijke communicatie regelt. Ja. Ja,
0: nou, Rob, dankjewel. Leuk man, dit initiatief. Najaar dus een volgende editie. Mensen die denken, nou, daar wil ik eigenlijk bij zijn. Wat wil jij die adviseren? Waar kunnen die eventueel terecht voor wat meer informatie?
1: Nou, die kunnen altijd contact opnemen met mij eventueel, maar met de slinger sowieso, waar het zich afspeelt. En dan zijn we ze graag van dienst om ze te souffleren, om ze het op kunnen pakken.
0: Nou, heerlijk. Keep on dancing zou ik bijna willen zeggen, Rob. En dankjewel voor je toelichting en kei leuk dit initiatief. Dankjewel.
1: Oké, dankjewel. Bedankt ook, hè. Goed, bye-bye.
0: Ik denk eerlijk gezegd dat die mensen ook wel lekker zouden gaan op dit liedje. 40 plussen, jawel.

0: Gloria Gaynor en I Will Survive. En daar gaan die 40-plussers in Den Bosch lekker op. Dat weet ik 100% zeker tijdens die dansavond. Leuk dat het zo'n succes is daar. We gaan naar Jasper, die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin zo, Jasper?
1: Ja, weer leidt het mis bij een bedrijf van Peter Gillis. En ik heb zo nog advies voor vanavond.
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
4: Weet je waar ik mama mee ga verrassen op Moederdag? Met een cadeau van Rousseau.
5: Verwen je moeder met een chocoladehart, wensplaat, overheerlijke bonbons of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Moederdag iets bijzonders.
6: Met Rousseau chocolade.
5: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
7: Jouw Brabant op Facebook en Instagram. Bezoek @omroepbrabant.
0: Het is 6:30. We gaan naar Erik Evengroen, want je hebt toch nog wat filemeldingen, Erik?
8: Ja, 2 om precies te zijn, want de avondspits is voorbij, kunnen we wel zeggen. Ze staan op de A4 om te beginnen, Antwerpen richting Rotterdam. Bij knooppunt Markiezaad gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, maar de vertraging valt mee, hooguit zo'n 5 minuten. Meer oponthoud heb je tenslotte nog op de A59 van Den Bosch naar Os. Bij Os is de afrit en de rechterrijstrook dicht. Er is daar een waterleiding gesprongen. Er staat daar 6 kilometer file met een kwartier vertraging.
0: Dank u.
9: Omroep Brabant.
0: Nou, vanavond kan het tijdens de herdenking bijvoorbeeld nog een buitje regen vallen. Lokaal over het algemeen op de meeste plekken wel droog. Morgen en woensdag zijn er wat meer wolken en ook wat regen. Vooral in het oosten van Brabant wordt dan niet warmer dan 14 graden. En vanaf donderdag droger en dan wordt het weer een tikkie warmer. Voor nieuws gaan we naar Jasperstad.
1: Goedenavond. De ontruiming van vliegbasis Geelse-Rijen lijkt vals alarm. De Koninklijke Marechaussee reageerde op een social media video waarin het leek dat iemand rondliep op het terrein. Verschillende diensten hebben de vliegbasis uitgebreid onderzocht, maar er is niks gevonden. En het lijkt erop dat het om een oude video gaat. Weer lijkt het mis bij een bedrijf van Peter Gillis. Dit keer gaat het over een zwemparadijs in het Belgische Houthalen. Een Nederlandse vrouw was met haar gezin een dagje zwemmen in Hengelhoef en wist niet wat ze zag. Het water was bruin en groen en ook lagen er overal tal van elektriciteitskabels en afvoerbuizen, ook in het water. Eigenaar Peter Gillis zegt tegen de krant De Limburger dat er een technisch probleem was met de filters, maar dat de boel na 2 uur weer was schoongemaakt. De burgemeester heeft het zwembad inmiddels gesloten. De boel mag pas weer open als Gillis bewijst dat het water schoon en veilig is. Straks om 8 uur, dan is Nederland weer 2 minuten stil vanwege de dodenherdenking. Maar waar denk je dan aan?
10: Ja, gewoon terugdenken aan op mensen die overleden zijn in de Tweede Wereldoorlog.
11: Ik ben wel 2 minuten stil in de avond.
12: Ja. Waarom?
11: Ja, toch uit respect voor de mensen die daarvoor gevochten hebben, voor de vrijheid van het land.
12: Sta je stil om 8 uur 's avonds?
13: Ja, dan zit je even op de bank, ik dan met mijn ouders en dan zijn we even een minuutje stil.
14: Nee, voor mij is het niet zo belangrijk.
1: Ja, Kamp Vught was vanmiddag al een herdenking van alle slachtoffers die vielen in het Brabantse concentratiekamp. De hackersgroep die eerder achter de grote hack van Odido zat, heeft waarschijnlijk opnieuw toegeslagen. Dit keer zou de groep Shiny Hunters onderwijsplatform Canvas hebben gehackt. Daarbij zouden de gegevens van zo'n 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers zijn gestolen. Wereldwijd zouden zo'n 9000 scholen zijn geraakt, waaronder ook verschillende in Nederland. En ook de Universiteit van Tilburg gebruikt dit systeem. Of zij ook zijn gehackt, kan de universiteit nog niet zeggen. Over anderhalf uur, dan is dus weer het land 2 minuten stil. Tijdens verschillende herdenkingen, bij mensen thuis, maar ook op Schiphol en Eindhoven Airport. Vertrekken rond 8 uur een tijd lang geen vliegtuigen, vanwege de dodenherdenking. Maar wat nou als je op de snelweg rijdt? Nou, ga vooral niet op de vluchtstrook stilstaan. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat nog maar een keer. Op de vluchtstrook stilstaan is hartstikke gevaarlijk en kan je een flinke boete opleveren. €320 levert het je op. Zoek dus op tijd een parkeerplaats, is het advies. Rijkswaterstaat gaat zo ook met de borden boven de snelweg hiervoor extra waarschuwen.
0: Ja, en er zijn parkeerplekken genoeg, toch? Als je een beetje timed, dan kun je toch zorgen dat je op een parkeerplek staat.
15: 5 voor 8, even in de gaten houden. Eerst volgende eraf, prima.
0: Nou, dat inderdaad. En dan dat scheelt je 320. 30 euro. Ja. En bovendien...
1: Ik schrok er wel van hoeveel geld het is. Zo'n hoge boete voor even stil.
0: Nou ja, je staat ook best gevaarlijk op zo'n vluchtstrook, toch? Ja. Je staat er ook normaal gesproken alleen maar als je echt pannen hebt.
15: Ja, nou ja, dat is ook niet grappig hoor, als mensen zo hard langs je heen gaan.
0: Nou, ik heb er één keer gestaan bij knooppunt Oude Rijn. En toen had ik pech aan mijn auto.
15: Ja?
0: En toen stond ik op de vluchtstrook daar. Nou, dan heb je het niet breed, hoor.
15: Nee, precies. Dan denk je bij elke auto...
0: Goed, nou, dankjewel Jasper weer. En tot de volgende. Meer nieuws op Web en App van Omroep Brabant natuurlijk. Ja, welke richting moeten we volgen om bij jouw favoriete muziekbestemming uit te komen? Dat is een beetje de vraag. Er horen 3 leuke liedjes bij. En die laat ik je zo meteen gewoon even horen hier.

0: Tom's Diner. Suzanne Vega was er eentje uit de 90s.
1: Muziekbestemming.
0: Ja, drie leuke liedjes. Misschien heb je ze al gezien op onze socials, Omroep Brabant Radio. We zitten op Facebook en ook op Instagram natuurlijk. Hè. In de stories zou je al wellicht je stem hebben kunnen laten gelden. Geen idee of je dat gedaan hebt. En als je dat nog niet gedaan hebt, dan zou ik dat toch nog even doen via de app 06-573-28203. Want ook vandaag de vraag, moeten we linksaf, rechtdoor of rechtsaf wat jou betreft? En natuurlijk horen daar drie liedjes bij. Welke? Nou, deze.
1: Linksaf.
2: Door.

0: wordt jouw muziekbestemming?
1: Ja, laat dat vooral even weten als je dat nog niet hebt gedaan via de socials. Als dat al gebeurt, is kei bedankt. Hè. Maar maak ook gewoon nog even gebruik van de app 06-573-28203. Want moeten we wat jou betreft linksaf richting René Vroger? Een calling out your name? Of misschien toch rechtdoor naar Lange Frans en Baas B met Zinloos? Of rechtsaf? Genesis, the land of confusion. Marjolein, als ik nou aan jou een voorkeur zou mogen vragen.
2: Rechtdoor.
1: Lange Frans, Baas B.
2: Ja, lang niet gehoord en ik vind hem ergens wel bij vandaag passen.
1: Ja, dat is ook alweer zo.
2: Zinloos geweld.
1: Nou ja, inderdaad, dat zou een hele goede reden kunnen zijn. Als ik echt puur voor mijn favoriete liedje moet gaan, ga ik voor Genesis. Maar
2: snap ik ook.
1: Vind dit eigenlijk ook wel een hele goede. Maar je hebt nog even, hè. Straks ga ik aan die bel trekken, tot die tijd vooral van je laten horen. Linksaf richting René Vroger, rechtdoor naar Lange Frans en Baas B. Of rechtsaf naar Genesis met Land of Confusion. 06-573-28203. Even appen. En dan gaan we straks de balans eens even opmaken. En een van de liedjes draaien hier zo.
3: Omroep Brabant. Afslag Zuid. Het gezelligste einde van je dag.

0: Een happy doses.
1: Nee, nee, Cherry. Het was die van Manchild, want dat zong ze. Maar ook van Buffalo Stance. Het was eigenlijk haar grootste hit.
2: Muziekbestemming.
1: Ja, we hebben volgens mij drie leuke liedjes voor je geselecteerd. En daarbij ook meteen de vraag, ja, welke van de drie moeten we voor je draaien? Welke blijft uiteindelijk over? Ik trek alvast aan de bel, want er konden de hele dag al gestemd worden via onze socials, Omroep Brabant Radio. En ook via de app. Dit zijn de liedjes.
2: Linksaf.

0: wordt jouw muziekbestemming?
1: Ja, dat is de vraag hè, die ik aan je stelde. En heel veel mensen die hebben toch even laten weten... ga linksaf, ga rechtdoor of ga rechtsaf. Linksaf richting René Vroger, Calling Out Your Name. Rechtdoor naar Lange Frans en Baas B. En Zinloos en rechtsaf naar Genesis, The Land of Confusion. Nogmaals, dank allemaal voor het stemmen. Jij hebt nou bijna alle cijfers voor je neus, Marjolein.
2: Ja, dat
1: niet
2: klopt.
1: Alles, want het laatste stukje gaan we in de computer stoppen... en die gaat ons vertellen welke kant we op gaan. Het enige wat jij wel weet, is welke kant we sowieso niet op gaan.
2: Nee, ja, we hadden hem zelfs nog een zetje gegeven, maar we gaan niet rechtdoor.
1: Niet rechtdoor?
2: Nee, dat doen
1: we
2: niet.
1: We gaan niet naar Lange Frans en Baas B met Zinloos, dus die strepen we door. Betekent dat we richting René Vroger gaan, linksaf, of dat we naar Genesis gaan, rechtsaf. We stoppen alle data in de computer en die gaat ons verlossen. Die heeft het antwoord.
3: Rechtsaf.
1: We gaan rechtsaf, we gaan naar Genesis.
3: Muziekbestemming bereikt.

0: We gingen vandaag rechtsaf richting Genesis en Land of Confusion. Dit was afslagstijd voor deze 4e mei. Straks om 8 uur, hè, dode herdenking. 2 minuten stilte in acht nemen. En morgenochtend vanaf 6 uur Jordi en Mark met een kijk hoe je morgen.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
11: Hey, bedankt.
12: Merci.
10: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
13: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
15: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
17: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt techredacteur Stan Hulsen.
18: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
17: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Gilze-Rijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Gilze-Rijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

Goedenavond, dit is de NOS met een gezamenlijke uitzending op de publieke radiozenders. Het is 4 mei, de dag van de nationale herdenking. 81 jaar geleden werd Nederland bevrijd na 5 jaar oorlog. Vandaag herdenken we de slachtoffers van die Tweede Wereldoorlog en ook van oorlogen en vredesmissies daarna. Bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is de herdenking met de koning en de koningin. Zometeen om 8 uur is Nederland 2 minuten stil. De Nationale Herdenking 2026. Live vanuit Amsterdam.

Tot zover de Nationale Herdenking 2026 live vanaf de Dam in Amsterdam. Dan nu het uitgestelde NOS-journaal. In het hele land zijn met 2 minuten stilte de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogen en vredesmissies daarna. Op de Dam in Amsterdam zijn duizenden mensen aanwezig. Voor het begin van de herdenking heeft de politie 12 demonstranten van de Dam verwijderd. Ze hadden spandoeken bij zich en waren mogelijk van plan onrust te veroorzaken, zo meldt de politie. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Het is een Duitser van 33. Volgens de Duitse autoriteiten zijn er 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het eind van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het een bewuste actie was of een ongeluk. Rusland heeft in de oorlog met Oekraïne een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor 8 en 9 mei, komende vrijdag en zaterdag. Dat gebeurt ter gelegenheid van de Russische Dag van de Overwinning. Op 9 mei wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Het Russische ministerie van Defensie waarschuwt dat Oekraïne het staakt het vuren niet mag schenden. Als dat wel gebeurt, volgt er een enorme raketaanval op het centrum van Kiev, zo dreigt Moskou. Het weer vanavond kans op pittige buien, soms met onweer, het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen blijft het droog. Dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: donderdag mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen.
1: Amazingers!
0: Keelsnoepjes bij de hand en die radio keihard aan.
2: Meelallen, meedijnen, ik ben wie doe.
0: Donderdag van 5 tot 7 in Afslag Zuid.
3: Op Omroep Brabant.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Donate Kok met het NOS-journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Een activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
3: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. Vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
2: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan, kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
2: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
2: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 10 voor 6. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant.
2: Het beste begin van je weekend.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten je bij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de ene.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
3: We gaan van een Einzeltäter aus en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
2: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan. Met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei, goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei, goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei, goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei, goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei, goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Brabant luistert.
1: Dat kan niet anders.
0: Op FM, DAB+,
2: online
3: en via de gratis Omroep Brabant app.
0: Dit is Omroep Brabant.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel het.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van ons.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Door Al Begens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. 1 van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgen nacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer. Vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Anton en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: donderdag mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen.
1: Amazingers!
0: Keelsnoepjes bij de hand en die radio ook keihard aan.
2: Meelallen, meedijnen.
3: Ik ben wie du.
4: Donderdag.
0: Van 5 tot 7 in Afslag Zuid.
4: Op Omroep Brabant.

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.